0: Als jij ligt te slapen, zijn duizenden Brabanders nog volop in de weer.
1: Achter gesloten deuren, op plekken waar bijna niemand komt. Op momenten die de meeste mensen missen.
0: Marlijn trekt de nacht in en ontdekt de verhalen die zich afspelen terwijl de rest van Brabant slaapt.
1: Spannend, verrassend en soms ontroerend.
0: Marlijn en de Nachtbrakers. Nu op Brabant Plus.
1: Hier zie je jouw Brabant.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei, goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei, goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei, goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei, goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei, goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: naast de natuur ligt soms dichterbij dan je denkt.
1: Ga mee op ontdekkingstocht door Brabant en laat je verrassen door bijzondere landschappen en verborgen parels.
0: Op pad. Nu op Brabant Plus.
1: Hier zie je jouw Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik zeg alvast een goeiemorgen tegen Francine, tegen Adrie, tegen Twan, tegen Patrick. We zijn alweer beland op de donderdag. Kijk, goeiemorgen, van harte welkom, bijna 6:03. En als je wakker bent of je zit nog in de nachtdienst, stuur dan vooral even een appje met kei goeiemorgen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203 vinden we helemaal gezellig. Sturen wij weer een berichtje terug en dan komt dat echt helemaal dik in orde. Wat ik al zei, het is de donderdag. Vandaag qua weer echt allemaal prima. Daar ga ik je straks over bij je praten. En we hebben een bomvolle show vandaag. En voor de mensen die zich zorgen maken of er weer een keigoeiemorgen prijzenpakket is, jazeker, die hebben we.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: keigoeiemorgen.
5: Jordi Graat.

0: One Republic en Sunshine.
1: Kei goedemorgen.
0: Ja, kei goedemorgen en van harte welkom. Het is vandaag donderdag 24 september. Vandaag een droge en vrij zonnige dag met alleen wat sluierbewolking. Het wordt 18 of 19 graden en de komende dagen is het droog en zonnig na zomerweer met temperaturen tussen de 20 en de 24 graden. Marieke, goedemorgen.
2: Kei goedemorgen, Jordi.
0: Wat voor dagen zijn het vandaag?
2: Nou, het is Wereld Gorilla Dag vandaag. Het is Wereld Zeedag en de dag van het vraagteken.
0: Oei, kijk. Vandaag jarig onder andere Richard Groenendijk, 54 jaar. Norman Boning, dat is de drummer van Bluff, die wordt 63. En Jette van der Meij, die ken je natuurlijk nu wel van GTST, die wordt vandaag 72 jaar. Verder in nieuws, Niek.
3: Bij een bedrijf in Oorschot is gisteravond een kleine hoeveelheid van een gevaarlijke stof vrijgekomen. Niemand raakt er gewond. Het is al het vierde incident met gevaarlijke stoffen in een paar weken tijd. Vorige week ging het mis in Asten en Someren. De lekkage in Oorschot kwam waarschijnlijk omdat iemand met een pomp werkte waar nog een klein beetje van de stof in zat. Chinese president Xi Jinping is in Washington. Hij is daar voor een staatsbezoek aan president Trump. De twee praten onder meer over handel en technologie. Grote doorbraken worden niet echt verwacht. Het bezoek staat verder vooral in het teken van een ceremonie en veel fotomomenten. En IKEA komt volgend jaar met winkels van supermarktformaat in Nederland. Normaal moet je in IKEA natuurlijk een hele showroom en magazijn door.
0: Oh.
3: Maar ja, het idee van de nieuwe winkels is dat je ook even snel iets kan halen, zoals een lampje of bestek. Er zullen ongeveer 5 tot 10 nieuwe supermarkt IKEA's komen in het land. Zo niet duidelijk waar ze precies gaan.
0: Ben jij een IKEA-ganger, Niek?
3: Ik kom er wat dat betreft het liefst zo min mogelijk. Nee, maar ja, het is inderdaad wat je... Ja, wat ik dus net vertelde.
0: Ja, je bent een uur kwijt.
3: Rits door voordat je eindelijk eens een keer bent waar je moet zijn. Dat is
2: Nooit kort.
0: Nee, het kan nooit kort. Nee, dat klopt. En ik ben ook wel ondertussen, als je dan iets koopt van een kast of een dingetje... Ja, ik heb altijd bewondering voor mensen die het even in een uur in elkaar zetten. Maar bij
2: met
0: mij zijn
2: die plaatjes, dat is niet te begrijpen.
0: Er zijn altijd schroeven over. Er is altijd wel iets wat niet klopt.
3: Ja, en dan kom je inderdaad achter dat je weer net eens zo'n houtje begint te steken.
2: Kun je weer terug, die hele winkel door. Ja.
0: Het enige wat ik echt wel heel lang daar heb gekocht zijn de kaarsen. De geurkaarsen, ja. Dus heel mijn huis rook op een gegeven moment naar vanille.
3: En, maar daar ben je ook mee gestopt, of?
0: Ja, ik kreeg verkering. Dus ja. En die wou dat niet meer. Dus, maar goed. Het is, dankjewel Nick trouwens, 12 uur.

0: De Doobie Brothers en Long Train Running in een kei. Goedemorgen.
1: Wil jij koffie? Thee.
0: Ja, koffie of thee, dat is de grote vraag. Daar mag je zo meteen lekker voor gaan appen. We hebben weer twee liedjes uitgekozen. Eentje hoort bij koffie en eentje hoort bij thee. Je kent ondertussen het recept, maar het fijne van koffie en thee is dat het dus iedere dag iets anders is. En ook iedere dag kunnen wij een hele andere kant op gaan. Ene keer zitten wij helemaal in het Nederlandstalig. Dan gaan we terug naar de ethisch. Dan hebben we even een plaatje waar je misschien lekker op staat te springen. En soms hebben we ook hele kleine, lieve liedjes. En dat is nou het leuke van koffie of thee. Dat je zo meteen kan laten weten wat jij graag wil horen. Daarvoor mag je vast de telefoon erbij pakken. En vast in je telefoon het nummer 06-573-282-03 zetten. En dan hoor ik zo meteen graag van je wat het zou moeten worden volgens jou. Koffie of thee. Luister eerst even mee.
2: Wil jij koffie?
0: Bij koffie Frank Stallone en Far From Over.
1: Of toch liever een bakje thee?
0: Kom je bij Somber en Homewrecker. Zeg het maar, gaan we voor koffie of gaan we voor thee? Hoe meer stemmen, hoe beter. Want dan kunnen wij dadelijk echt even gaan kijken wat jullie graag willen horen. Dus zeg je nou, ik ga voor koffie, dan kom je bij Frank Stallone. En thee is Somber. Zeg het maar, wat is op dit moment echt het nummer wat je wil horen? Er is vast wel één van de twee waar je op aanslaat. 06-573-282-03. Dat is het appnummer van Omroep Brabant. Stuur even een appje. Je hoeft ook alleen maar koffie of thee te sturen. Dan komt dat helemaal in orde. Dus Frank Stallone is koffie en Somber is thee. 06-573-282-03.

0: Milo uit België en You Don't Know.
1: Wil jij koffie?
0: Ja, bij koffie vandaag Frank Stallone en Far From Over.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Dan zit je goed bij Somber en Home Wrecker. Welke van deze twee zou je willen horen? Laat het maar weten. Koffie, Frank Stallone. Thee is Somber. Je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen naar 06-573-28203. En je hebt vast nu wel een idee van wat je graag zou willen horen. Dus ja, kom maar door. Frank Stallone is koffie. Thee is Somber. Gewoon even een berichtje sturen. 06-573-28203. Stuur alleen even koffie of thee. Gaan wij stemmen tellen. En dan hoor je over een paar minuten wat het is geworden.

0: Pointer Sisters en He's So Shy. Het is bijna 1:30. Wijnand Zwaan van de ANWB, goedemorgen.
1: Goedemorgen Jordi. Ja, er zijn meteen flink wat problemen in West-Brabant. Want de A4 van Rotterdam naar Antwerpen is helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Er is een politieonderzoek aan de gang. Afgelopen nacht is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een personenwagen. Dus het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en daarna de A58. Nou, verder komt de ochtendspits geleidelijk aan op gang. De dagelijkse files veroorzaken nog niet zo heel veel vertraging, maximaal 10 minuten. Zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht, daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag staat een rustige najaarsdag op het programma. Het is eigenlijk droog en vrij zonnig. Het wordt een graadje of 18 à 19. Maar goed nieuws, want het weekend wordt heel mooi met zonnig nazomerweer. Met temperaturen tussen de 20 en de 24 graden. Wij gaan naar het nieuws, krijg je van Niek de Vries.
3: Een vrouw is gisteravond met haar scootmobiel van een dijk afgereden in Standaar Buiten. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Met hulp van de brandweer en ambulancemedewerkers is die vrouw uiteindelijk naar boven getild. Daarna is ze behandeld in een ambulance en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De rechtbank in Den Bosch eist 2 jaar cel en 5 jaar rijontzegging tegen de veroorzaker van een dodelijk ongeluk in Gelderop in juni vorig jaar. Jermo S. haalde zeker 6 auto's in, reed over de middenstreep en de vakken voor afslaand verkeer. Er reed vervolgens met veel te hoge snelheid een fietser van 52 aan. 4 weken na het ongeluk overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. De verdachte zegt dat hij zich niks van het ongeluk herinnert. Een petitie tegen rokende influencers op sociale media heeft in 5 maanden tijd ruim 18.000 handtekeningen opgeleverd. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg begon de petitie en wil hem aanbieden aan de Tweede Kamer. Hij hoopt binnenkort te horen wanneer hij ervoor naar Den Haag kan afreizen. Tanis hoopte dat er op sociale media voortaan waarschuwingen komen bij foto's en video's waarop wordt gerookt. Premier Jette heeft de Oekraïense president Zelensky ontmoet. Dat gebeurde bij de algemene vergadering van de VN in New York. Jette heeft gezegd dat Nederland zich zal inspannen voor een tribunaal.
4: De Russische oorlog die nu al zoveel onschuldige doden in Oekraïne heeft veroorzaakt, daar moet een einde aan komen via vredesonderhandelingen. Maar we moeten ook de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren uiteindelijk zorgen dat zij voor een rechtbank komen. Nederland heeft zich opgeworpen als gastland voor een speciaal tribunaal voor Oekraïne. En we verwachten daar de komende tijd weer concrete stappen te kunnen zetten.
3: Zelensky gaf gisteren een toespraak tijdens de algemene vergadering. Daarin riep hij landen op om te stoppen met Russische olie en de gas. Het kan zijn dat je deze hit uit het verleden hebt verdrongen. Deze week.
0: Nou, dat klopt inderdaad, ja.
3: Ja, we hebben dat jammer dit. Alle drie ook inderdaad, denk ik. Ja, nou ja, je hoorde het eerder deze week. Hives is terug. Is ook fijn voor Johan Vlemmings. Die entertainer uit Hoeven, die was er in 2008 als de kippen bij toen hij met een gelegenheidsformatie meelifte op het succes van het platform. Hives is Hives werd namelijk best een grote hit. En dus, ja, je verwacht het niet, duikt Vlemmings binnenkort opnieuw de studio in om zijn oude kraker in een nieuw jasje te steken. Oh.
0: Ja, tuurlijk weer. Ja,
3: het is precies wat je eigenlijk kunt verwachten.
0: Ja, ja. Ik ben heel benieuwd wat hij daar weer van gaat maken. Maar zit jij ondertussen op Hives, Niek?
3: Nee, ik heb het nog niet aangemaakt.
0: Nee, ik ook niet.
5: Jij wel? Nee, ik nog niet. Ik ben gewoon heel benieuwd of mijn oude profiel nog ergens in de lucht is.
0: Ja, die zou ik heel graag willen hebben.
5: Ja, ik dus ook.
0: Ook allemaal nog foto's op waar ik eigenlijk heel benieuwd naar ben, maar... Ja.
3: Ik ben wel benieuwd. Kijk, het waren er afgelopen dinsdag, meen ik of zo. Wanneer was dat toen het bekend werd dat het weer terugkwam? Het was dinsdag volgens mij.
0: Ja, ja, ja.
3: Toen keken wij 's ochtends, toen waren er 600 hivers die dan je voorwagen gaan. Maar nu zijn het er al 60.000.
5: Jezus.
3: Dus er zijn er wel wat dat betreft.
0: Ja, klopt. 60.491.
3: Ja, maar het waren er dinsdag echt maar een stuk of 600. Dus als we toen al aangemeld.
5: Maar je komt ook nu op zo'n wachtlijst, hè, te staan.
3: Is dat zo?
5: Ja, want mijn vriend had zich dus dinsdag meteen aangebeld. Maar je mocht dus niet meteen ook echt op huis. Want ze wilden niet iedereen tegelijk toegelaten, want er werden te gek. Dus je moest ook echt voelen heel exclusief nu, hè. Hij is ook woensdag is hij pas toegelaten, dus volgens mij gaat het allemaal in stapjes, zeg maar.
0: Ja. Hoor je het niet? Het woord valt weer exclusief.
3: Ja.
5: Ja. Is dat een ding?
0: Ja, is een ding, ja.
5: Oh.
0: Ja, we hadden hier een stagiair en die was al maanden aan... Ja, kan ik dat vertellen eigenlijk?
5: Ik weet precies ook wat je gaat zeggen nu, denk ik.
0: Ja. Dat kan ik wel zeggen trouwens. Ik zal het naamje. Die was aan het daten en wij werden natuurlijk netjes een beetje op de hoogte gehouden. En dat was ook leuk om over te kletsen. Maar het is eerst zo, je gaat eerst daten. Dat duurt al een eeuwigheid. Ik denk, ja, dan was ik al lang afgehaakt. Vervolgens ben je exclusief. Ja. Dat betekent dat je alleen nog maar met diegene...
3: Dat is voor onbepaalde tijd.
0: Voor onbepaalde tijd. Er zit ook geen tijdslimiet aan. Nee. Dat is gewoon, dat kan jaren duren. En dan heb je pas verkering.
5: Ja, je hebt ook nog andere termen. Je hebt ook de prela, ken je dat?
0: De prela? Ken je dat? Is de prela.
5: Pre-relatie.
0: Oh mijn god, nou hè.
3: Die had ik nog nooit gehoord.
0: Tegen tijd dat je verkering hebt bij je 28. Goed. goedemorgen. Zometeen gaan we naar koffie of thee. Eerst Justin Timberlake.

0: Daar komt hij weer aan, de morning train die kei goeiemorgen heet. Wil jij koffie? Of thee? En dat is natuurlijk helemaal lekker als met een bakje koffie of een bakje thee kan. Jan Willem, kei goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Jordi.
0: Jij zit in de auto?
1: Ja, ik zit midden in Eindhoven.
0: Ah, en jij bent onderweg naar?
1: Naar een werk waar wij bezig zijn, midden in het centrum.
0: Ah, oké. Okay. Oh, dan is het op tijd starten vandaag.
1: Ja, wij starten elke dag op hun werk om 7 uur 's morgens.
0: Oh ja. En dan tot hoe laat mag je vandaag bezig zijn?
1: Ja, maar ik ben uitvoerder, dus ik ben de hele dag bezig, maar ik ga van werk naar werk.
0: Oh, op die manier. Oké. Okay. Oh. Het is wel, ja, nou, dat natuurlijk, nou komen wel een beetje de maanden eraan dat natuurlijk het weer ook alle kanten op kan gaan. Dus voor jullie ook niet altijd prettig, wel?
1: Nee, ja, goed, we zijn niet van suiker, hè?
0: Nee, stil. Zeker, maar ik kan me voorstellen als je zo om 6:30 de auto instapt en het is de troosteloze, ja, zoals ik het altijd noem, scheidweer met de keiharde regen en alles erop en eraan, dat je denkt, nou, hè, was het maar 30 juni?
1: Ja, die dagen zijn er wel bij, ja.
0: Ja, dat dacht ik al. Hé, waar gaan we voor deze ochtend? Gaan we voor koffie of gaan we voor thee?
1: We gaan voor koffie.
0: Ja, dat is wel even een lekker nummertje om energie te krijgen vandaag, hè, op Dordrecht.
1: Juist, dat bedoel ik.
0: En ja, het was qua stemmen was het echt wel meer dan duidelijk dat het vandaag Frank Stallone moest worden. Dus wens ik jou een kei mooie dag toe en werk ze.
1: Ik jullie ook.
0: Houdoe, hè.
1: Houdoe.
0: Dankjewel voor het stemmen. Het is Frank Stallone geworden. Koffie.

0: Nacht, het gevoel van hier.
1: Ja, gezellig eigenlijk. Iedereen kent iedereen.
0: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
3: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: Suzanne en Freek.
1: Wat als ik jou nooit vergeten kan.
0: En goud in een kei, goedemorgen. We gaan dadelijk natuurlijk weer naar ons nieuwsoverzicht na 7 uur met Niek. En het fijne is dat wij dan weer mogen raden waar een berichtje over gaat. Deze week zijn we echt... Nee, het gaat niet
2: goed.
0: Het
2: was gisteren ook geen succes.
0: Nee, het was gisteren ook echt... Zat ik compleet in een andere... ik weet niet. Het ging helemaal mis. Het was niet best in ieder geval. Maar goed. Niek, wat heb je voor ons als hint?
3: Geen sprookjesachtig einde dit jaar.
4: Ja.
0: Heeft er iets met vuurwerk te maken? Ergens een of ander...
3: Ergens ik wist dat ik eigenlijk niks zeg, maar goed, ik kan daarop al zeggen... nee, daar heeft het niks mee.
0: Dan is het einde, er is een eindfeest, een sprookjes eindfeest... en dan gaat het niet door, dan ben je niet welkom. Zoiets, denk ik dat is.
4: Oh, ik zat zelf een beetje te denken aan echt... Ik zat veel dramatischer, bedenk ik me nu. Ik zat zelf echt zo van, er zijn geen oliebollen meer of zo.
0: Oh, zo.
4: Ik zat meteen in die hoek. Of de champagne is nu al op of zo. Ja, ik dacht zoiets.
3: Oh, dat zou jij dramatisch vinden? Geen oliebollen?
4: Ja, dat vind ik echt dramatisch.
3: Oké.
0: Ik stuur wel een zakje op.
4: Dat vind ik fijn, dankjewel.
3: Okay, voor de oliebollen, Jordi, jij dus over een of ander eindfeest.
0: Een eindfeest waar mensen dan niet meer... mensen niet meer iets, weet ik het, een prinsenfeest, prinsessenfeest, zoiets. Okay. Nou, ik zal weer meezitten. Het is wel fijn als we in ieder geval nog 1 punt halen deze week, hè. Al heb ik goede hoop op dat John morgen het gaat raden, hoor. Maar goed. Lubega, Mambo nummer 5, krijg je nu nog even. En zo meteen ook nog Giel Zullen Lange. Hier in een keigoeiemorgen.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevard Os.
1: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
3: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
4: Hoe kom je daar nu bij?
3: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
5: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
6: Ernstings Family!
5: Aanbevolen door vrolijke families.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
9: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
8: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
10: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
8: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hartelijk dank. 7:02. Wijnand Zwaan van de ANWB. Goedemorgen.
12: Goedemorgen, Jordi. Ja, we kijken meteen eventjes naar de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Want die weg is nog steeds helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Er is afgelopen nacht een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en personenauto. Het verkeer wordt vanaf de afrit Dinteloord lokaal omgeleid. Maar het is beter om al ietsje eerder om te rijden. Dat kan vanaf knooppunt Sabina via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Nou, waarschijnlijk blijft de A4 nog tot een uur of 9 dicht. In ieder geval deze hele ochtendspits hebben we daar dus mee te maken. Nou, verder lopen de dagelijkse files op qua vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar nu een half uur extra reistijd tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. En op de A58 Breda richting Eindhoven. Daar staat file bij Oorschot 4 kilometer en de vertraging is bijna 20 minuten.
11: Dankjewel, zometeen gaan we het hebben over het dromen.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
14: doei doei
13: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
16: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
21: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
22: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
20: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
21: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
23: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
24: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
25: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
26: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak. Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
27: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
26: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: Kei. Goedemorgen. Jordi Graat.

0: De Runaway Train hier in een...
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, van harte welkom. Het is bijna 11 minuten over 7 op deze donderdag, de 24e van september. Vandaag een droge en vrij zonnige dag met alleen wat sluierbewolking. Het wordt 18 of 19 graden. Komende dagen is het gelukkig droog en zonnig na zomerweer met temperaturen tussen de 20 en de 24 graden.
2: Ja, vandaag in 1957 was de opening van Camp Nou, dat is het stadion van Barcelona. In 1991 kwam het album Nevermind van Nirvana uit. En in 1944 was de bevrijding van Deurne. En toen werd het Groot Kasteel daar verwoest.
0: Vandaag jarig Richard Groenendijk, 54 jaar. Jette van der Meij van GTST, 72. En Stef Clement, oud-wielrenner en ondertussen ook analist, die wordt 44 jaar vandaag. Verder in nieuws, Niek.
3: In Breda zijn vannacht weer meerdere branden uitgebroken. Dit keer ging het mis in de wijk Boeimeer. Onder meer een bouwcontainer en twee huurscooters gingen daar in vlammen op. Politie houdt rekening met brandstichting en dat zou dan al de zoveelste keer zijn. Afgelopen maanden werden in Breda al zeker 20 dicties van die mobiele toiletten in brand gestoken. Moet justitieminister David van Weel opstappen? Dat gaat vanavond blijken. Hij moet zich vanavond verantwoorden in een debat omdat hij de Tweede Kamer mogelijk verkeerd heeft geïnformeerd. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft Van Weel de Tweede Kamer op het verkeerde been gezet met cijfers van de politie over aangiftes en meldingen waar niks mee gebeurt. Het is nog moeilijk te voorspellen of de Kamer hem ook echt gaat wegsturen. Ja, en dan wat ik voor zevenen zei, geen sprookjesachtig einde dit jaar. Joh, jij dacht van, nou, we zijn of mensen zijn niet welkom bij de eindfeesten wat ergens op de planning
0: staat. Ja, zoiets, ja.
3: En Marieke, jij begon meteen over oliebollen, dat hier niet meer zijn.
0: En?
3: Nee, het is allebei niet goed.
0: Ja, zo kan ik niet werken, hè. Ja. Als ik de hele week al... Nou, dat is echt lang geleden dat ik geen één keer een punt heb gescoord.
3: Ja, ik kan er niks anders van maken. Het heeft te maken met de Efteling.
0: Oh.
3: Het is balen als je een plusabonnement hebt bij het pretpark en op Oudjaarsdag een dagje naar het park wilde gaan, want dat kan niet meer. In ieder geval niet met dat abonnement. De Efteling heeft 31 december vorige maand toegevoegd aan de dagen waarop dat abonnement niet geldig is. Dat doen ze vanwege de drukte. Online zijn veel mensen er niet blij mee, maar volgens de voorwaarden mag het pretpark dit gewoon doen. Mensen die het duurste abonnement hebben, die mogen op alle dagen naar binnen.
0: Nou moet ik wel zeggen, ik snap voor mensen die dan hebben dat abonnement, denken ja, dorie, weet je wel, maar ja, moet je daar willen zijn op
3: laatste
2: oudjaarsdag.
3: Och, lekker wandeldagje.
0: Dan sta je gewoon 2 uur te wachten voor de droomvlucht en ben je meer aan het wachten dan dat je in attracties zit.
3: Vreselijk lijkt
0: me. Dus dan denk ik, laat gaan, weet je. Maar ja, hoeveel mensen zouden dat doen met zo'n abonnement om dan toch die
3: dag te
0: gaan?
3: Ik denk dat het ook meer het idee is bij de mensen van, nou, dan hebben ze een abonnement, dan worden we ineens...
0: Dat zal het wel zijn.
2: En dan veel mensen natuurlijk ook vrij omdat het een feestdag is.
0: Ja,
3: maar inderdaad, het zou echt voor mij geen pretje zijn om daar urenlang bij een attractie te wachten.
0: Ja, terwijl je met dat abonnement mag je al om 6:30 het park binnen, hè?
2: 'S Ochtends?
0: Ja.
2: Zo.
0: Ja. Nou ja, geloof jij in sprookjes?
4: Het is weer 7.
0: Had ik je even te pakken, hè?
2: Nou.
3: Ik heb de water echt aan, want...
2: Ik was jij dan?

0: Teddy Swims. En Mr. Know-It-All in een kei goeie morgen. Ja, het is wel iets om even bij stil te staan, want morgen is het Werelddroomdag. Dat is een belangrijke dag voor Dream for Kids, want op die dag staat de stichting uit Rosmalen stil bij alle kinderen die soms even niet kunnen dromen. Bijvoorbeeld omdat ze last hebben van een ernstig jeugdtrauma. Corine Heuvelmans is de directrice daarvan. Corine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Klaar voor morgen?
1: Zeker, helemaal klaar voor.
0: Ja, want dit is wel een bijzondere dag, toch?
1: Daar is het zeker.
0: Ja.
1: Dus nou ja, kijk, het is natuurlijk een dag om er even extra bij stil te staan, laat ik het zo zeggen.
0: Precies, want jullie proberen met jullie stichting en getraumatiseerde kinderen weer even te laten dromen voor een dag. Hoe doen jullie dat?
1: Nou ja, kinderen worden eigenlijk bij ons aangemeld door een zorgprofessional. Mm-hmm. Omdat die kinderen eigenlijk allemaal onder behandeling zijn bij een therapeut of onder toezicht zijn van jeugdzorg. En op het moment dat er voor het kind ruimte is om weer over dromen na te gaan denken, dan gaan wij op bezoek bij het kind. Gaan we kijken wat de allergrootste, mooiste dromen zijn. En die proberen wij op die droomdag uit te laten komen.
0: En ja, wat voor dingen hebben die kinderen meegemaakt? Waar moeten wij een beetje aan denken?
1: Ja, kan eigenlijk van alles zijn. Je moet eigenlijk denken aan verwaarlozing, misbruik, seksueel misbruik, mishandeling. Maar ook kinderen die met rouw te maken hebben, want een vader of een moeder is overleden, of broertje of zusje.
0: Ja.
1: Dus echt wel heftige situaties.
0: Want als ik jou zo hoor, kan dat dus heel groot, maar ja, ook heel klein zijn. Zeg maar. Een verlies van een ouder kan inderdaad al voor dit soort dingen zorgen.
1: Zeker, ja zeker. Ja. Ja. Elk kind reageert natuurlijk anders op bepaalde ervaringen. Dus dat is zeker waar.
0: Ja, en dan zijn jullie natuurlijk druk bezig om een droom uit te laten komen. Wat voor dingen regelen jullie dan?
1: Nou, je moet je eigenlijk voorstellen dat het een dag is die van A tot Z wordt georganiseerd.
0: Mm-hmm.
1: En daar zit eigenlijk ook nog een heel traject aan vooraf. Want wij weten het onderzoek wat gedaan is, dat je 3 positieve ervaringen nodig hebt om 1 negatieve te overschrijven.
0: Okay.
1: Dus stel je hebt een meisje van 7 of 8 jaar en die wil heel graag een dag een prinsesje zijn. Of die wil als een zeemeermin zwemmen. Wat we dan doen in het voortrek is dat we dan bijvoorbeeld aan haar vragen, maar hoe wil je er dan als prinses uitzien? Zodat ze zelf al na gaat denken, oké, misschien kan ik wel mijn eigen jurkjes tekenen. Of wil ik dan in een koets zitten? Of wil ik dan juist in een hele mooie auto zitten? En doordat ze zeg maar voordat de droomdag begint daar al over na aan denken is, zijn dat ook weer positieve ervaringen. Plus ze is dan extra goed voorbereid op haar droomdag als die uiteindelijk daar is.
0: Ja, precies. En wat krijgen jullie allemaal voor wensen of dromen eigenlijk in dit geval?
1: Ja, het is eigenlijk zo groot als de fantasie van kinderen is. Zo,
0: en die is groot.
1: Zo, ja, precies. Zo verschillend zijn de dromen ook. Dus dat kan zijn, want ik wil een prinses zijn, ik wil een YouTuber ontmoeten. We hebben eens een keer een jongen gehad, die was helemaal weg van loopbanden, die je in de sportstudio ziet. Toen zijn we echt mee naar een fabriek gegaan en die heeft zelf een loopband in elkaar gesleuteld.
0: Ach, yeah.
1: Dus nogmaals, zo breed als de fantasie van kinderen is. Puppies knuffelen, nou ja, noem het maar op. Kan van alles zijn.
0: En dan denk ik dat het zeker, en ook voor jou en voor iedereen die met jou samenwerkt bij Dream for Kids, dan het mooiste is om uiteindelijk, denk ik, die kinderen te zien veranderen op zo'n dag, toch?
1: Nou, dat.
0: Ja.
1: Kijk, op zich neem je de kinderen mee op een reis, hè, zoals ik al zei. Dus in het begin, als we ze de eerste keer ontmoeten, is het best spannend voor iedereen. Ook voor ons, voor onze vrijwilligers, maar ook voor de kinderen. Maar in de loop van het proces leer je de kinderen beter kennen. En als je ze dan op die dag zelf zo ziet stralen en zo open ziet staan om die positiviteit te ontvangen, dat is gewoon het mooiste wat er is.
0: Ja, en dan is het natuurlijk, het is niet volgens mij alleen, natuurlijk voor de kinderen, laten we dat voorop stellen. Maar natuurlijk, het is ook wel echt bewezen ook dat zo'n dag is gewoon echt ook goed voor daarna, hè? Voor kinderen.
1: Zeker,
0: ja.
1: Zeker. Ja, wat wij doen, er zijn een aantal, je hebt zeg maar 5 factoren die het geluk en de positiviteit van je leven beïnvloeden. Dat geldt voor iedereen,
0: uh-huh.
1: Dus ook voor kinderen. En wat je eigenlijk ziet, is dat bij de kinderen die bij ons aangemeld worden, 1 of meerdere van die factoren zeg maar weggevallen zijn. Dan moet je denken aan een stukje belangrijk zijn voor anderen, een stukje controle hebben over je eigen leven, weten wat er komt, een stukje zekerheid. En doordat wij met die kinderen eigenlijk op reis gaan en heel het proces doorgaan, proberen wij al die elementen steeds meer een beetje terug te geven. Dus zij krijgen weer een stukje regie, want zij mogen bepalen wat ze die dag gaan doen. Ja. Zij mogen kiezen wie er meegaat op die dag. Dus om dat op die manier te doen, krijgen ze een stukje van die positieve elementen, krijgen ze weer terug. En zie je dus ook dat dat na de droomdag ook nog echt een positief effect heeft.
0: Kunnen wij nog iets doen, Corine? Als gewoon nu luisteraar of misschien iemand die nu zit te luisteren en denkt, oh ja, ik wil wel iets doen of ik weet niet wat. Wat kunnen we doen?
1: Nou, dat kan natuurlijk altijd. Wij zijn een stichting. Wij krijgen geen subsidie van de overheid of van de gemeente of wat dan ook. Dus enerzijds zijn we eigenlijk altijd op zoek naar vrijwilligers.
0: Okay.
1: Omdat onze vrijwilligers ook degene zijn die bij onze droomdagen organiseren. Dus dat als eerste. Daarnaast zijn we dus eigenlijk altijd op zoek naar mensen die ons willen steunen, financieel willen steunen, bedrijven die ons willen steunen, maar ook mensen die zeggen, goh, ik ga over 3 weken de marathon van Eindhoven lopen. Weet je wat ik doe? Ik laat me sponsoren en ik doe een leuke donatie aan Dream for Kids.
0: Kijk,
1: dat.
0: Mag ik jullie allemaal, want niet alleen de kinderen, maar ook zeker jullie morgen een fantastische werelddroomdag toewensen.
1: En, dat mag zeker.
0: Kei mooi dat dit er is.
1: Dankjewel.
0: Succes
1: dankjewel.
0: Hè, met alles.
1: Dankjewel. Oké, houdoe.
0: Corine Heuvelmans, directrice van Dream for Kids. Dus als je iets kan doen en zeker om dromen waar te maken, meld je aan bij deze.

0: Memories, dat is natuurlijk ook voor morgen, voor de Werelddroomdag. Maroon 5. Memories bring back, memories bring back your... Het is 7:30, zometeen naar het nieuws met Niek.
1: Ja, er komt een speciale crisisaanpak dat moet voorkomen dat het Brabantse stroomnet verder in de problemen komt. En een man wist op een bijzondere manier jarenlang uit handen van de Turkse politie te blijven.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
4: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is biesen.nl.
5: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
4: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
6: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
7: Met Rousseau chocolade.
6: Kijk op rousseau.nl.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
10: Brabant.

0: Je discounter.nl. Groots in kerst, klein in prijs.
1: 3 minuten over 7:30. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jordi. Ja, de ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op sommige wegen is het echt behoorlijk druk. De dagelijkse files veroorzaken soms wel een half uur extra reistijd. Flinke problemen zien we nog steeds op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg voorlopig nog helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en een personenwagen. De politie doet daar nu onderzoek. Omrijden kan vanaf knooppunt Sabina via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Verder staan er dus wat langere dagelijkse files, zoals nu op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de Moerdijkbrug 9 kilometer. Het oponthoud is daar iets meer dan een half uur.
1: Omroep-Brabant. Het weer van vandaag, ja, het is echt een prima dagje hoor. Er is vooral ja, droog en zonnig weer. Er is een klein beetje sluierbewolking. En daardoor wordt het vandaag 18 tot 19 graden. Komende dagen zien er nog veel zonniger uit, maar je krijgt dadelijk alle details van Weerplaza. Eerst naar het nieuws met Niek.
3: Een crisisaanpak moet voorkomen dat het Brabantse stroomnet verder in de problemen komt. Op 9 plekken staat het net zo onder druk dat extra maatregelen nodig zijn. Het Rijk, de provincie en netbeheerders grijpen daarom in. Onder meer Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Helmond en Uden staan op de lijst. Worden meer elektriciteitsstations gebouwd. Daarnaast willen betrokken partijen de beschikbare ruimte op het net slimmer gaan gebruiken. Bij een bedrijf in Oorschot is gisteravond een kleine hoeveelheid gevaarlijke stof vrijgekomen. Niemand raakte gewond. Het is al het 4e incident met gevaarlijke stoffen in een paar weken tijd. Vorige week ging het nog mis in Asten en Zomeren. En ook deze keer ging het om salpeterzuur. De lekkage ontstond vermoedelijk omdat er met een pomp werd gewerkt waar nog een klein beetje van die stof in zat. Maar liefst 120 keer per dag wordt er door rood gereden op de kruising van de Halsterseweg en de Randweg Noord in Halsteren. Daarom grijpt het Openbaar Ministerie in. Vanaf vandaag moeten 2 flitspalen de verkeerssituatie daar, vooral voor fietsers, veiliger maken. Flitspalen werden in juli al geplaatst, zijn de afgelopen tijd getest. Vanaf vandaag krijgt iedere overtreder daar werkelijk een boete. Steeds meer werknemers zitten thuis vanwege stressklachten. Dat komt in alle sectoren voor. Stress zorgt niet alleen voor meer uitval. Mensen zitten ook steeds langer thuis. De klachten zijn zeker niet alleen werkgerelateerd, maar komen ook door privésituaties. Werkgevers kunnen daarover in gesprek met hun werknemers, zegt deze bedrijfsarts.
4: Wat de werkgever kan doen, is ook die ruimte bieden. Hè? Dat er ook een gesprek gaat wat niet alleen over de inhoud van het werk gaat. Over van wat moet je doen, maar ook gewoon van hoe gaat het? Hoe zit je in je werk? Lukt het? Lukt het ook goed in combinatie met de dingen die je thuis doet?
3: In 5 jaar tijd gaat het om een toename van stressklachten met 50%. Een Turkse man die al een jaar of 8 op de vlucht was voor de politie is nu toch opgepakt in Istanbul. Die man die is veroordeeld voor meerdere overvallen, wist jarenlang uit handen van de politie te blijven omdat hij helemaal niet meer leek op de man die hij was. Hij ging namelijk als vrouw door het leven en gebruikte die identiteit van zijn zus. Nou, een speciaal politieteam had een tijdje geleden de jacht geopend op voortvluchtigen. Ze gingen dus ook op zoek naar deze man. Toen agenten het huis van zijn zus in de gaten hielden, viel het hen op dat er nog een vrouw leefde. Nou, ze hielden die een tijdje in de gaten, tot ze zeker wisten dat het om een gezochte man ging. Ja, en dat bleek dus zo te zijn, dus toen is hij opgepakt. Ja, ik heb even een foto toegevoegd.
1: Ja, het is wel echt.
3: Het is wat dat betreft wel echt een verbomming die geslaagd is.
1: Daar had niemand. Nee. Nou, je moet wel. Laat ik zo zeggen, als je zo kijkt naar die man en dan de foto van de vrouw ernaast, denk je wel, die is wel naar de kliniek geweest in Istanbul.
3: Zeker?
1: Ja. Maar je zou er zo voorbij lopen.
3: Ja. Je kunt het er echt niet uithalen.
1: Ja. Nee, het is echt ongekend. Maar wel, ondanks dat het geen leuke dingen zijn die hij gedaan heeft, vind ik het wel weer knap verzonnen.
5: Ja, dat is toch wel geniaal bedacht.
1: Ja.
3: En hij moet zijn straf gaan uitzitten. Dat vermeldde dan het artikel ook nog in de mannengevangenis.
1: Oh, dat wel.
5: Oh, toch wel. Okay.
1: Ja. Nou, dan vind ik dat flauw. Dan moeten ze ook doorzetten. Kijk, goedemorgen. We gaan zo meteen naar ons spelletje. Natuurlijk de telefoon bingo en het uitgebreide weer komt eraan. Eerst Diana Ross.

0: Lucas en Why Do Fools Fall in Love? 7:50. We gaan naar het weer van Weerplaza. Berend, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik moet het al de hele week toch iedere keer hetzelfde zeggen. Maar ik meen het wel. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon weer een prima dagje.
1: Dat klopt inderdaad, ja. Ja, nee, het verandert niet zoveel deze dagen. Nee, maar het is desondanks daarom ook heerlijk weer om lekker op uit te trekken. Ook vandaag weer, want de zon is nu aan het opkomen en daar gaat maar weinig iets aan veranderen aan dat zonnige weerbeeld vandaag. Af en toe wel wat sluierbewolking dat over de provincie trekt. Maar goed, daar heeft de zon weinig hinder van. Temperatuur iets minder hoog dan gisteren, want het wordt vanmiddag uiteindelijk zo'n 18 tot lokaal 20 graden. Gisteren hebben we lokaal bijna 23 graden gehaald. Maar goed, dan mag de pret niet drukken, want ook vandaag is het heerlijk weer.
0: Ja. Ja, dan gaan we natuurlijk wel richting het weekend. En ja, dan gaan we volgens mij wel weer ietsje stijgen, toch?
1: Klopt inderdaad, ja. Nee, we streven af op een periode met misschien toch wel uitzonderlijk nazomerweer zelf. En dan hebben we het vooral over de temperatuur. Er gaat wel het een en ander aankomen. Morgen is al zo'n eerste opvallend warme dag in de provincie met zo'n 21 tot lokaal 24 graden in Brabant. Zon overgoten ook morgen, dus ik verwacht eigenlijk geen wolkje in de lucht. Heerlijk weer om je weekend lekker op het terras te beginnen bijvoorbeeld. In het weekend dan wel iets meer bewolking, zeker op zaterdag is dat het geval. Wel nog steeds hoge temperaturen, 20 tot 23 graden. Ja, als we dan naar volgende week gaan kijken, vooral begin volgende week. Ja, dan gaan we natuurlijk, dat zijn de laatste dagen van september, begin oktober. En dan, ja. En dan zoals het er nu naar uitziet, zijn er zelfs berekeningen die voor 2 of 3 zomerse dagen gaan met temperaturen ruim boven de 25 graden.
0: En ik dacht eerst dat het een tikfout was, Berend, maar het is echt zo. Het komt er direct.
1: Nee, het is echt zo. Er zijn zelfs opties die richting de 30 graden gaan.
0: Oh.
1: En ja, dat is nog nooit voorgekomen in oktober. Dus dat zegt wel iets over hoe uitzonderlijk warm het kan gaan worden.
0: Ja.
1: En dat allemaal in combinatie met waarschijnlijk begin volgende week ook gewoon zonder overgrote omstandigheden. Dus goed nieuws natuurlijk wel voor mensen die nog zin hebben in wat nazomerweer.
0: Ja, ik ga het zwembadje weer uit schuur halen.
1: Ik denk dat dat geen slecht plan is. Nee.
0: Hey, dankjewel en een fijne dag.
2: Telefoon bingo.
0: Wij gaan naar de telefoon bingo. Zometeen gaan we de computer weer even aan het werk zetten. Dan komt daar misschien wel even een voorbeeld. Bijvoorbeeld 10 uit. Een 1 en een 0. Als je dan 10 in je telefoonnummer zou hebben, dan mag je bingo appen. Maar laten we eerst eens even zorgen dat we in ieder geval iets hebben waar we mee vooruit kunnen.
3: 8.
0: We beginnen met een 8. En dan...
3: 4.
0: Een 8 en een 4 maakt uiteindelijk 84.
2: Telefoon bingo.
0: Heb jij 84 in je telefoonnummer, dan mag je nu zo snel mogelijk bingo appen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. 84, als die in je telefoonnummer zit, bingo appen. En wie weet heb je zometeen wel het Keigoeiemorgen prijzenpakket te pakken. Want wat moet je doen als je bingo hebt? Goed je telefoon in de gaten houden. Het kan zijn dat we je zometeen gaan bellen en dan moet je opnemen met bingo. En dan hebben wij voor jou hier iets... Ja, laat ik het zo zeggen, het is wel even een uniek dingetje... want het Keigoeiemorgen prijzenpakket geven wij niet zo heel veel uit... tijdens onze ochtendshows. Dus je hebt wel even wat te pakken. En het wisselt ook iedere keer qua spulletjes. Dus het kan zomaar zijn dat je nog best wel verrast gaat worden... met wat er allemaal in zit. Maar eerst even zorgen dat je 84 in je telefoonnummer hebt. 06-573-28203. Gewoon even bingo appen. En wie weet heb ik jou zometeen aan de lijn bij onze telefoonbingo. En win jij het Keigoeiemorgen prijzenpakket.

0: Gaat het lukken?
1: Ja, het gaat wel lukken. Zal ik hem straks proberen?
0: Ja, ik ben razend benieuwd. En vooral of mensen op de goede manier op gaan nemen. Maar dat is al het spannende. Kijken of we iemand blij kunnen maken.
2: Bingo!
0: Nou, dat is
1: snel!
0: Hij ging niet eens over.
3: Ik was snel, hè?
0: Met wie hebben wij het genoegen?
2: Met Roy.
0: Roy, kijk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij zat echt boven op de telefoon.
2: Ja, ik zat erop te wachten. Ja.
0: Ik ben even jouw telefoonnummer aan het controleren. En inderdaad, de laatste twee cijfers is een 8 en een 4. Dus 84. En dat betekent dat je voor ons het Keigoeiemorgen prijzenpakket gaat krijgen.
2: Super, dankjewel. Keileuk.
0: Dus waar gaan we naartoe sturen? In ieder geval, de plek vind ik altijd leuk om te weten.
2: Naar Breda.
0: Breda, kijk, bij deze. Maak er een mooie dag van.
2: Hetzelfde.
0: Houdoe, hè.
2: Houdoe.
0: Zijn jullie eigenlijk al bezig met kerst? Nink, ben jij een beetje bezig met kerst al? Of zeg je van, nou nee, ik heb nog niet de bal naar beneden gehaald?
4: Nee, nee, ik ben er nog niet mee bezig. Maar ik vind het wel altijd een gezellige tijd van het jaar.
0: Ja, dat is wel.
4: Als ik dan nu hoor dat het nog even na zomer wordt en zo, dan
0: ja, dat is
4: het
0: ook weer anders.
4: Ver van mijn bedshow wat dat betreft.
0: Wij zijn helemaal in verwarring met z'n allen. Ja, wij denken natuurlijk, ik moet nou een beetje gaan beginnen. Ja, we gaan het straks onder andere hebben over, ja, geloof het of niet, over kerst. Ja, dat klinkt raar, maar er komt wel echt heel wat leuks aan. En ook wel iets bijzonders voor een bepaalde stad in Brabant. Dus als je wil weten wat dat weer met elkaar te maken heeft, dan zou ik zeker lekker blijven luisteren. En wij zitten natuurlijk op de donderdag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
13: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
14: in Mil, Reuzel en Riethoven.
12: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
18: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
20: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roland Müller.
21: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
20: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens €600.000 per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en DeltaLink na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, bijna 8:02. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Een half uur geleden zag ik volgens mij een kilometertje of 90 staan. En nu in één keer zijn we omhoog geschoten. Hè? Een half uur.
1: Inderdaad, dat kan snel gaan op dit tijdstip. Zeker op donderdagmorgen heb je altijd echt wel een hele grote piek in de file. Zo rond 8:00. Goed. Wat we nu zien, vooral dat er problemen zijn in West-Brabant. Want de A4 richting Antwerpen, daar is de weg voorlopig nog helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenberg. Na een ernstig ongeluk van afgelopen nacht. Een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid vanaf knooppunt Sabina via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Nou, verder staan er vooral veel dagelijkse files met zo'n 10 tot 15 minuten vertraging. Zoals op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leende en knooppunt Batadorp. Daar rijdt langzaam over 12 kilometer. Druk is het op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 8 kilometer met daar een half uur op onthoud. En verder is de file op de A58 vrij lang van Breda naar Eindhoven. Tussen knooppunt de Baars en Oorschot 7 kilometer. En je bent daar een kwartier langer onderweg.
0: Dankjewel. Ja, zometeen gaan we het hebben over kerst en een Brabantse stad. En wat dat precies is, blijf daarvoor luisteren.
22: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
23: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
24: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
23: En bedankt, hè?
25: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
26: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
27: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
26: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
27: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
26: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
27: Oké, ga ik op letten.
26: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
27: Doe ik.
26: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
28: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
29: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
32: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportion.nl.
33: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud, maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
34: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
35: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
36: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
37: Kei, goedemorgen.
38: Jordi Graat.

0: Funk MC's en Freestyler.
1: Goedemorgen.
0: Zeker een kei goedemorgen. Het is vandaag donderdag 24 september. Vandaag een droge en vrij zonnige dag met alleen wat sluierbewolking. Het wordt 18 of 19 graden. Maar je hoorde het een half uurtje geleden bij Weerplaza. De komende dagen wordt het prachtig nazomerweer. Temperaturen tussen de 20 en 24 graden. En maandag en dinsdag gaan we zelfs naar de 25 plus. Dus de t-shirts zou ik niet helemaal... Jouw witte t-shirts, Niek, zou ik niet helemaal achter in de kast leggen. En Niek krijgt altijd weer t-shirts met zijn verjaardag.
2: Echt?
0: Dus, ja, dat weet ik toch wel.
2: Wat een ontzettend leuk cadeau.
0: Ja, daar is hij ook heel blij mee. Dus er wordt wel creatief geshopt voor hem.
2: Ja, geen sokken, maar witte shirts.
0: Dus ja, witte shirts.
3: Nou, om heel eerlijk te zijn, ik heb ook sokken nodig. Want ik heb een partij gaten in de sokken zitten. Dus ik zei toevallig 2 dagen terug nog dat ik echt sokken moest gaan bestellen.
0: Oh, oké.
3: Okay. Als het nu jarig was geweest, of Sinterklaasperiode was geweest, dan had ik sokken op mijn vlag.
0: Ja, heel goed, maar het is niet, maar het is wel besteld. Het komt wel eraan.
3: Ja, sokken. Nee, ik heb ze dus nu besteld.
0: Oh, goed zo. Oké, heel goed.
2: Oké. En dan gaan we ze niet aan je geven.
0: Als het een keer te lang duurt, moet je zeggen, dan laat ik ze bestellen.
3: Ja, nee, dat komt helemaal goed.
0: Of wil je Brabant sokken? Dan vraag ik hier...
2: Oh.
0: Zomaar mooie dingen.
3: Nou, die zijn dus kwalitatief, zijn die echt goed.
0: Ja, weet ik. Daarom zeg ik het ook.
3: Ja, nee.
0: Die gaan niet kapot, hoor.
3: Nee.
0: Maar goed. Marieke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Er zijn ook wat mensen jarig vandaag. Richard Groenendijk, die wordt 54. Jette van der Meij, die ken je waarschijnlijk van GTST, die wordt 72. En Stef Clement, de oud-wielrenner, inmiddels analist, die mag vandaag 44 kaarsjes uitblazen.
0: Vandaag, het is een feestdag voor Hubert Mol. Het is namelijk Wereld Gorilla Dag. Van Achterviesjad, Huub. Het is vandaag Wereld Zeedag. En vandaag in de Nations League speelt Nederland tegen Duitsland. En we zijn heel benieuwd hoe dat gaat worden met de nieuwe bondcoach. Gaan we naar het nieuws met Diek.
4: Bij een bedrijf in de Oorschot is gisteravond een kleine hoeveelheid van een gevaarlijke stof vrijgekomen. Niemand raakte gewond. Het is al het vierde incident met gevaarlijke stoffen in een paar weken tijd. Vorige week ging het mis in Asten en Someren. Lekkage in Oorschot kwam waarschijnlijk omdat iemand met een pomp werkte waar nog een klein beetje van de stof in zat. 15 vrouwelijke politici willen een serieus plan om deepfake porno aan te pakken. De vrouwen zijn zelf ook slachtoffer van de illegale seksfilmpjes waarin hun gezichten met AI op de lichamen van pornoactrices zijn geplakt. De Kamerleden willen een nieuw meldpunt, een verbod op deepfake porno waar keihard op wordt gecontroleerd en een landelijke campagne om bewustzijn te vergroten. Houdoe is gekozen als favoriete dialectwoord van Nederland. 4500 mensen mochten stemmen op een favoriete woord uit het dialect. En Houdoe won dus overtuigend met 143 stemmen. Brabant staat trouwens nog een keer in de lijst met het woord durske. Dat woord gebruiken vooral Oost-Brabanders voor meisje.
0: Ja.
4: Opvallend is dat ook mensen buiten Brabant al die Brabantse woorden mooi vinden. Vaak is dat omdat ze die woorden associëren met vriendelijke en toegankelijke mensen.
0: Ja. Houdoe!
2: Ja,
0: het is ook...
2: Houdoe!
0: Ja.
5: Hey, Houdoe!
0: Ja. Het hoort er gewoon
2: vanaf,
0: bij.
2: Hè?
0: Ja, dit hoort er gewoon bij. Ja. Of als we nou nog echt een ander woord zouden mogen kiezen voor als dialectwoord.
3: Uit het Brabants? Ja, ik vind dat dus lastig.
0: Ja,
3: ik ben daar niet zo goed in.
0: Nee, ik vind dan bijvoorbeeld zo'n ons, weet je wel. Ons moeder, ons man.
2: Ja,
0: maar ja, ons is natuurlijk, dat kan van alles zijn nog.
3: Ja, klopt.
0: Maar Houdoe is wel echt het...
2: Het is wel een klassieker, zeg maar. Ik heb ook niet echt een woord, maar ik vind het altijd fijn dat heel veel Brabanders zeggen van, ik heb nooit nergens niet geen probleem. Zeg maar, dus die drie dubbele ontkenning.
0: Ja.
2: Dat vind ik ook altijd wel mooi.
0: Ja.
2: Maar dat is niet echt één woord.
0: En natuurlijk aangereden. Ik ben om 9:30 aangereden. Ja. Nou, ik heb een tijdje in de buurt van de Randstad als DJ plaatjes gedraaid. Als ik dan zei van, nou, god, ben op tijd binnen. Ik ben om 8:00 aangereden. Toen gingen ze kijken of alles wel goed met me ging. Dus, maar Houdoe is wel... Vind ik wel top.
3: Hebben ze het goede woord?
0: Hebben ze het goede woord. Zeker. Dus bij deze, dames en heren, dank jullie wel allemaal. Oprecht.

0: Supertramp en Give a Little Bit. 10 minuten voor 8:30. Ja, dit klinkt een beetje raar natuurlijk, deze kerstbelletjes. Iedereen is helemaal in de verwarring.
1: Ja, ik krijg al helemaal de sfeer te pakken. Jij
0: ja, ja, nou ja, ik ben al helemaal in de sfeer. Ik ben gisteren, heb ik mijn jaarlijkse uitje weer gehad.
1: Naar?
0: Bij het meemaken van de kerstshow. Bij een tuincentrum in Veldhoven.
1: Oh, en nu al?
0: Dus ik heb gisteren weer een eigen pleintje mogen maken met huisjes en dingen. Dus ik was helemaal in...
1: Wat leuk.
0: Ja, dus dat is binnenkort is dat allemaal te zien. Daar gaan we tegen tijd nog wel even keer over hebben. Maar ja, het mag dan wel een beetje een soort van nazomerdag zijn. We duiken met Kijk Hoe Je Morgen al inderdaad in de kerstsferen. Want ja, Tilburgers kunnen dit jaar een unieke kerstboom hebben. Want voor het eerst zijn er kerstballen gemaakt van twee iconische gebouwen in de stad. Maurits Verkammen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij hebt al heel wat kerstballen gemaakt waar steden op staan, toch?
2: Ja, zeker. Ja, we doen het dit jaar voor 13 steden en Tilburg is er dit jaar bijgekomen.
0: Oh.
2: Ja.
0: En even voordat we bij Tilburg zijn, welke steden zijn er nog meer al vastgelegd op de bal?
2: Kijk, ik ben begonnen in Nijmegen. Toen kwam Utrecht, Den Haag, Den Bosch, Wijchen, Hoorn erbij. En dit jaar Delft, Haarlem, Alkmaar, Groningen, Tilburg en Roermond.
0: Wauw.
2: Een hele lijst.
0: Ja, en ja, dan is natuurlijk, denk ik dan altijd, een beetje het lastige. Ook met die ballen die er al zijn. Wat kies je dan van een stad? Want er zijn natuurlijk vaak meerdere dingen die misschien wel tot de verbeelding spreken of juist iconisch zijn voor een stad.
2: Ja, nee, dat klopt. Dat is wel lastig.

0: Ik maak altijd een lijstje van verschillende steden, verschillende gebouwen. En het voordeel van Tilburg was dat dit nog nooit gedaan was. En we kwamen hier vrij snel uit met de leveranciers. Vaak even kijken van, nou, hoe maak je zo'n gebouw? En kom je met de onderhandelingen eruit? En dat is bij Tilburg snel gelukt. Dus vandaar dat we er twee hebben voor Tilburg.
1: Ja, want voordat we die bekendmaken, zit daar nog bepaalde eisen aan voor jou? Of moet het bijvoorbeeld een niet te hoog gebouw zijn? Of wat is belangrijk wat er wel of niet op een bal kan?
0: Nou, hoe gedetailleerder, hoe moeilijker. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar één van de twee kerstballen die je zo gaat aankondigen, dan zitten daar twee torentjes op. Die zijn vrij lastig te maken, dus dan wordt dat van een ander materiaal gemaakt.
1: Oh, op die fiets, ja.
0: Dus het ligt er een beetje aan hoe complex ze zijn, zeg maar.
1: Ja, maar het is uiteindelijk altijd wel te doen. Het is niet dat er bepaalde gebouwen niet kunnen omdat het niet te doen is.
0: Nee, de meeste kunnen wel. Met een beetje creatief zijn kan je het meeste wel namaken, zeg maar.
1: Nou ja, dit jaar dus inderdaad onder andere aan Tilburg de eer. En ja, Maurits, welke twee gebouwen, iconische gebouwen uit Tilburg gaan wij zien? Misschien wel met de kerst in de boom.
0: Ja, dat zijn dit jaar de Heuvelse Kerk en de Watertoren.
1: Ja, en waarom deze twee? Waarom is daar de keuze op gevallen?
0: Ik maak een lijstje en dan een top 4, zeg maar, van Tilburg. En dan deze twee leken mij de meest populaire. Ik heb al wat vrienden uit Brabant en heb rondgevraagd. Die zeiden van ja, dan kan je het beste de Heuvelse Kerk en de Watertoren doen. Ik heb ook nog begrepen dat de kapel in Tilburg, dat kapelletje in Tilburg heel populair is.
1: Ja.
0: Dus wie weet komt die wel volgend jaar.
1: Ja, want hoe zijn de reacties een beetje op deze bekendmaking?
0: Nou, dat is hartstikke leuk. En zeker bij Tilburg, ik moet zeggen dat ik daar van tevoren niet zo kan inschatten.
1: Uh-huh.
0: Maar zeker bij Tilburg is echt super, super enthousiast. En er zijn er heel veel mensen die het heel leuk vinden. Dus ik heb standaard van de meeste producten heb ik er 1000.
1: Oké.
0: En ik heb het idee dat bij Tilburg dat wel vrij snel doorheen kan gaan.
1: Ja, dat is natuurlijk het ding.
0: Valt dat dan weer tegen?
1: Ja, heb je genoeg, inderdaad genoeg voorraad? Maar als ik dan 1000, het is natuurlijk een lange kerstperiode dadelijk. En er zijn natuurlijk altijd wel mensen die ook misschien wel meerdere van dezelfde willen hebben. Om een beetje te verdelen in de boom.
0: Ja, ik ben er al een beetje bang voor. Nee, maar het is hartstikke leuk. En deze producten zijn ook heel goed gelukt. Ik heb ook een product in Haarlem en die vind ik zelf heel eerlijk, als ik eerlijk ben, wat minder mooi gelukt.
1: Uh-huh.
0: Maar die van Tilburg, die zijn echt gewoon heel leuk geworden. Dus dan zie je dat ook wel terug in de interesse in de producten.
1: Maar het is niet als dadelijk op is dat er nog bij wordt gemaakt?
0: Nee, het is net later. Want het moet natuurlijk helemaal het moet geproduceerd worden. Daar gaat het wel 2 maanden overheen. En dan moet het nog Nederland komen.
1: Ik weet van tuincentra, die moeten in januari alweer gaan bestellen voor dit jaar. Zeg maar.
0: Precies.
1: Ik weet hoe lang het duurt, maar ik had ergens de hoop dat er misschien ergens iets binnen een week of 2, 3 nog te regelen was.
0: Ja.
1: Wat grappig zeg. En hoe kunnen mensen dan uiteindelijk aan die ballen komen?
0: Ja, sowieso op mijn eigen webshop op vierjestad.nl.
1: Ja.
0: En ook bij Ollies in Tilburg, bij Janotte Mutsaars, dat is de boekhandel. Bij Groenrijk Tilburg, Intratuin Tilburg, Kostermans en bij het Boeketje, dat is de boekhandel.
1: Kijk. Zijn er nog steden die op jouw verlanglijstje staan, waar je graag iets van zou willen maken?
0: Oef, dat is een goede vraag. Ik ben ik heb nou 13 steden en bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam heb ik nog niet. Dat is echt grote units, zeg maar. Daar zijn we ook nog uitbreiden. En wat heb je nou? Eindhoven sowieso, natuurlijk.
1: Lijkt me ook nog wel, ja.
0: Zeker. En zit ik even te denken, zijn er nog
1: misschien
0: meer
1: Brabantse
0: steden? Berg op Zoom zou zeker nog kunnen, ja.
2: Jij nog een verzoekje, Jordi?
1: Ja, nee, eigenlijk nee. Ik sowieso alle Brabantse gebouwen vind ik. Iedere stad altijd heeft wel iets bijzonders. Dus ik heb niet zo snel een ding dat ik denk van dat moet per se. Nee.
0: Nou, wie weet dat de luisteraars nog ideeën hebben. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
1: Ja. Zijn ze vanaf nu al aan al te koop of moeten we nog even wachten?
0: Ja, ze zijn te pre-orderen. Dus ik hoop ze rond 10 oktober te kunnen leveren.
1: Kijk.
0: Maar ze zijn nu onderweg. Dus dan als mensen pre-orderen, dan komt die dan ongeveer binnen, zeg maar.
1: Als jij van al die ballen die je hebt gemaakt er eentje zelf in de boom zou mogen hangen, welke zou dat dan zijn?
0: Nou, ik kom natuurlijk zelf uit Nijmegen en ik ben begonnen met die bal van de Stevenskerk. Dus 3 jaar geleden ben ik daarmee begonnen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, die moet natuurlijk bij mij in de boom.
1: Absoluut.
0: Dat is mijn originele kerstbal.
1: Dat snap ik.
0: Ja.
1: Nou, heel veel succes. Ja, als ik het zo hoor, dan is het zo weg. Dus dan ben je er ook meteen binnen een dag weer allemaal vanaf. Want ik denk dat heel veel Tilburgers en omgeving niet graag zijn.
2: Ja, er wordt al geappt, dus daar gaan we.
0: Dat komt wel goed. En dan moet ik toch maar mijn leveranciers bellen om te kijken of er wat bijgemaakt kan worden.
1: Zo is het. Maurits van Kammen, dankjewel en succes, hè.
0: Yes, you. Dankjewel, hè.
3: Dit is Omroep Brabant.
4: Uiteindelijk blijft het Brabant gevoel er altijd.

0: Harry Styles en Golden, 1 minuut voor 8:30. Zometeen naar het nieuws met Niek.
1: Onder andere gaat het over een ernstig ongeluk op de A4 tussen Dinteldoord en Steenbergen. Je hoort wat de vriendelijkste straat van Brabant is.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
4: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
5: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
6: Hoe kom je daar nu bij?
5: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family!
7: Aanbevolen door vrolijke families.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
8: SVK Benelux.
9: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
11: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
12: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
11: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
13: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, Koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
0: Het is 1 minuut over 8:30. We gaan naar het onbrabant verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
14: Goedemorgen Jordi. De A4 is weer vrijgegeven van Rotterdam naar Antwerpen bij Steenbergen. Daar gebeurde afgelopen nacht een ernstig ongeluk. Wordt daar zo meteen meer over in het nieuws. Maar het verkeer kan daar weer gewoon langs. Het is door die eerdere afsluiting nog wel extra druk op de omrijroute. De A58 bij Roosendaal richting Bergen-op-Zoom. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt de Stok en Bergen-op-Zoom-Zuid. De vertraging staat ongeveer een kwartier. Verder valt nog op de wat langere file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen weer Noord en Leende, 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Drukt ook op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Knoopendael. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. En op de A58 naar Eindhoven file rijden tussen Knoopend de Baars en Best. En de vertraging is daar een half uur.
3: Omroep Brabant.
0: Vandaag een prima najaarsdag. Tenminste ook wel een beetje een nazomerdag als je gaat kijken naar het weersbeeld wat eraan komt. Het is droog en zonnig, 18 of 19 graden. Komend weekend mag het t-shirtje weer aan, want dan gaan we langzaam stijgen in temperatuur met ongeveer tussen de 22 en 24 graden op de thermometer. En hou je vast, want maandag, dinsdag en woensdag gaan we nog stijgen naar 25 plus. Dus we zijn nog lang niet van het mooie weer af. Het is tijd voor het nieuws, dat krijg je van Niek.
1: Op de A4 tussen Dinteldoord en Steenbergen is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het lijkt erop dat een automobilist achterop een vrachtwagen is gereden. De plek van het ongeluk was door de politie een tijdje afgezet met schermen. De weg richting Antwerpen is nu weer deels open. Opnieuw zijn er in Breda in korte tijd meerdere branden uitgebroken. Het was dit keer raken in de wijk Boeimeer. Onder meer een bouwcontainer en twee huurscooters werden daar door brand verwoest. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. En dat zou al de zoveelste keer zijn. Zo zijn er de afgelopen maanden al zeker 20 dicties van die mobiele toiletten in brand gestoken. Een vrouw is gisteravond met haar scootmobiel van een dijk afgereden in Standaar buiten. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Met hulp van de brandweer en ambulancemedewerkers is die vrouw naar boven getild. Daarna is ze behandeld in een ambulance en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De Amerikaanse president Donald Trump moet journalisten van CNN, MS Now en Politico weer toelaten tot het Witte Huis. Trump had de media laten weren omdat hij het niet eens was met de inhoud van hun berichtgeving. Maar de rechter heeft dat besluit dus geblokkeerd. Je hoort NOS-correspondent Sjoerd en Daas.
15: Laat in elk geval zien dat het eerste amendement van de Amerikaanse Constitutie, de grondwet, de vrijheden, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, dat die niet zomaar door een president aan de kant kunnen worden geschoven, onderuit gehaald kunnen worden. Hier zegt de rechter dus in elk geval, dit gaat helemaal nergens over. Deze journalisten moeten terugkomen.
1: Het besluit is een tegenslag voor Trump in zijn conflict met de drie media. Die verweet hij nepnieuws te verspreiden. De president dreigde ook andere nepnieuwsmedia te gaan weren. Sommige mensen vinden het irritant als een pakketbezorger aanbelt om te vragen of je een pakketje voor de buren kunt aannemen. Nou, dat geldt niet voor de meeste bewoners van het Magnolia-erf in Tilburg. Zij nemen in onze provincie het vaakst een pakketje aan voor de buren. Daarmee is het volgens PostNL de vriendelijkste straat van Brabant.
16: Ik heb het meegekregen, ja. Ik denk dat het komt omdat we toch wel echt wel veel met elkaar in contact zijn. En we nemen pakketjes van elkaar aan.
17: We wonen leuke mensen.
18: Dat is gewoon gezellig, denk ik. We hebben iets voor elkaar over. Misschien zijn we toch wel net iets aardiger als de rest van.
1: Ja, en toch is er ook wat kritiek daar van buurtbewoners, merkten we. Want meerdere bewoners die zeggen ook dat de bezorger de pakketten vaak bij het eerste huis afgeeft zonder te kijken of er iemand thuis is op het juiste adres. Dus ja, dat daardoor ook vaak pakketten worden aangenomen door anderen. Omdat het is gewoon die pakketbezorger die verder doorloopt.
0: Ze gooien het gewoon voor de deur, ze bellen aan en ze zijn al bij huis nummer 16.
1: Dat hadden het dus echt een paar dagen geleden al inderdaad. Toen zei Babette, die zei van die had schoenen besteld of zo. Die zei van ja, ze zijn bezorgd, maar ik zie niks. En toen keek ik dus, dan waren ze gewoon bij de voordeur gezet.
19: Dus
1: en wij wisten van niks.
19: Dat gebeurt. Ik had dat ook. Er was vorige week mijn pakketje bezorgen, hadden ze gewoon over de balkonreling gegooid. Maar dat ik op het balkon kwam en denk, waarom ligt dat pakket hier?
1: Ja, maar je weet ook helemaal niet wat erin zit in dat pakketje.
0: Nee, dat vind ik dus vaak een ding. Mijn moeder is al weken op zoek naar een pakket. Er zit een kinderfietsje in. En die is al weken en dat is dus ergens getekend. Niemand weet waar het is.
1: Nee, niet. Wat?
0: Ja, dat is gewoon compleet verdwenen. Ja. Ja, en de ene pakketbezorger is natuurlijk de ander niet. Maar het is af en toe wel een beetje lastig, moet ik zeggen.
1: Ja, want het kost een hoop energie.
0: Maar neem jij wel vaak voor iemand anders in de straat een pakketje aan?
1: Ja, in principe doe ik dat wel. Ja? Ja, tenzij ik zelf weet dat ik dan daarna een paar dagen er niet ben. Dan doe ik het niet. Maar
0: het ligt er ook aan wat het is natuurlijk.
1: Ja, als het echt zo'n immens pakket is waarbij dan meteen de hele gang bij ons geblokkeerd is, dan moet ik er even over nadenken.
0: Ik dacht eigenlijk aan sokken.
1: Ja.
0: Goed, kijk, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent op deze donderdagochtend. We gaan naar level 42 en less.

0: Brabantse nieuws. De gezelligheid.
1: En de grootste variatie in muziek.
0: Dat is Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: precies. When you look at me. Het is 9:15. Het CBR in Breda is een servicepunt begonnen speciaal voor ouderen. Die kunnen daar niet terecht voor een nieuw theorie-examen of een herkeuring, maar juist met al hun andere vragen. Jordi Bruggemans van CBR, kei goedemorgen.
1: Kei goedemorgen, Jordi. Ja, welkom bij het servicepunt.
0: Ja, precies. en wat moet ik dan voor vragen gaan stellen? Waar zijn jullie op ingericht?
1: Nou ja, wij zijn er voor iedereen, maar we zijn er met name voor mensen die het online en via de telefoon moeilijk vinden.
0: Uh-huh.
1: Die graag gewoon een verhaal komen vertellen, die zitten ergens mee, die maken zich zorgen, die weten niet hoe het moet. Die zijn al 4 keer vastgelopen, DigiD werkt niet. Nou ja, dat soort verhalen horen wij dan dagelijks.
0: Yeah.
1: 2 miljoen mensen in Nederland, die vinden dat moeilijk.
0: Nou,
1: Breda heeft een mooie nieuwe locatie. Voor theorie. En daar zitten wij ook, op het station, hartstikke centraal.
0: Oh, wat goed.
1: Wij maken mee, mensen komen binnen en zeggen, ja, ik weet het echt niet meer. Ik heb al zo lang geleden mijn rijbewijskeuring gedaan. Ik word 75. Ik moet de gezondheidsverklaring invullen. Nou, dat heb ik gedaan. Ik hoor me niks. Ja, en dan blijkt dat die persoon 2 verwijzingen naar specialisten heeft. Maar dat heeft hij niet gezien, dat heeft hij niet gehoord.
0: Ja.
1: Die dan opent zijn vrouw de app, want die kan dat wel. En die zegt, ja, ik zie het hier staan met rode uitroeptekens. We moeten dat gaan doen.
0: Ah, het is iets.
1: Ja, en die meneer die was heel bang, want die dacht, ik raak mijn rijbewijs kwijt. Nou ja, dat is allemaal niet aan de orde. Maar meneer is wel heel bang, die maakt zich zorgen. Ligt er wakker van. Ja, dat hoeft allemaal niet.
0: Nee.
1: Dus we zijn telefonisch en via internet kan er heel veel. Daar zijn we echt steeds beter in aan het worden. Maar ja, kom gewoon even langs met een kopje koffie, dan hebben we het er even over. En dan helpen we je weer op weg.
0: Dat is vaak ook het ding, hè? Want ik neem aan dat dit servicepunt ook is begonnen, omdat die vraag natuurlijk steeds...
1: 100%.
0: Ja, als ik zo zit te denken, dan zou ik zelf ook nog misschien wel wat vragen hebben over bepaalde dingen. Ja.
1: Nou ja, dat kan. Ja. Kijk, er komen ook heel veel jonge mensen binnen, die gaan voor het eerst een theorie-examen doen.
0: Ja.
1: Voor de auto. Nou ja, ik kan je voorstellen hoe dat, hè, zo'n rijtje kinderen kind van binnenkomt. er zijn erbij met faalangst, er zijn erbij met ADHD en autisme, dat soort dingen. Ja, soms zijn die heel zenuwachtig en soms zijn die al heel vaak op geweest. En dan is er zo'n moeder bij en die komt dan bij je staan. En ja, die breekt gewoon in tranen uit van ja, dit is de 20ste keer.
0: Ja.
1: Ja, en dan moet je
0: wat
1: heel
0: je
1: even
0: dan?
1: Luisteren. Nou ja, dan luister je vooral even van goh, wat moet dat moeilijk zijn? Wat gebeurt er dan? Nou, in dit geval was er een theoriecollega die zei, kom, we gaan eens even dit bespreken in alle privacy. Want we hebben ook een mooie spreekkamer daarvoor. En die heeft met mijn vrouw doorgenomen van, nou ja, dit en dit hebben jullie gedaan. Maar ja, hebben jullie ook hier en hier aan gedacht? Toen bleek dat die jongen alleen maar proefexamens deed en YouTube keek en niks met het boek deed. Dus niet theorie leerde.
0: Ja,
1: nou dat...
0: Ja.
1: Weet je wel, dus... En als je dan eerst even aandacht voor de mens... En dan hoor je van, maar als je nou dat gaat doen... Toen hebben ze gekozen voor een individueel examen. Dat doen we ook, in een kleine ruimte. En dan leest de collega, die leest de vragen aan je voor. En jij typt ze, hè? Jij maakt dan de keuze met de touchscreen.
0: Ja.
1: Nou, je raadt het nooit.
0: Geslaagd.
1: Maar toen is je geslaagd.
0: Ja, ja.
1: Dus door die spanning weg te nemen, want die jongen had er ook last van. Kon hij ineens gewoon zich richten op wat hij moest doen. En dat was gewoon zijn examen halen. En door met rijlessen en door naar praktijk.
0: Ja, en als ik het zo hoor, dan gaan jullie ook echt gewoon meteen ermee aan de slag, toch? Als iemand...
1: Ja,
0: het is niet alleen voor vragen, maar het is ook echt... Jullie gaan ook over tot actie als het nodig is.
1: Als het nodig is, als er problemen zijn, als je echt vast bent gelopen... wij kunnen schakelen met specialistische afdelingen. Dus we hebben een hotline, hè. Mensen doen de moeite om bij ons te komen. Nou, dan zorgen wij ervoor dat de specialist voor je klaar zit, bij wijze van.
0: Uh-huh.
1: Ja, zeker met die gezondheidsverklaring. Dat is best een complex proces. Keuringsartsen en specialisten moeten ons iets toesturen. Nou ja, het is de zorg. Daar zijn mensen ook heel druk. Soms blijft er iets liggen.
0: Ja.
1: En dan is daar die persoon dan de dupe van, die meneer of mevrouw.
0: Ja.
1: En dan gaan wij schakelen en die kijken in een systeem. En dat doen we ook in zo'n speciale ruimte, hè, want privacy is heel belangrijk.
0: Ja.
1: Die kijkt dan even mee en dan weten we wat er moet gebeuren. Nou, dat bespreken wij dan weer met de persoon die vraag heeft. Met meneer of mevrouw. We zetten het op een briefje, we printen iets uit, we geven het mee. Desnoods maken we een takenlijstje of we zetten wat data erin. Ja, we vinden niks leuker dan dat. En dan gaan mensen weer opgewekt naar buiten, want ze weten wat ze kunnen doen.
0: Ja, precies. Maar en het is al eventjes open nu. Zijn jullie tevreden over de aanloop?
1: Nou, het kan altijd beter.
0: Ja.
1: En het gaat ook beter.
0: Uh-huh.
1: We zijn in juni met stille trom geopend, zoals het heet.
0: Ja.
1: Mensen weten ons wel te vinden.
0: Maar ja, na de zomer... Hè, dan gaat,
1: ja, we hebben nu lessen geleerd. Oké, het staat, het draait. We hebben de eerste 200 mensen geholpen. Wat kunnen we nu nog meer doen?
0: Ja.
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld naar alle KBO's in Brabant hebben een persbericht gestuurd. Joh, heb je vragen over die 75-plus gezondheidsverklaring? Ja, dat werkt zo en zo. Dan kom vooral eens kijken.
0: Ja. Ja, het is. Het is dat ik die leeftijd nog niet heb, maar ik zou sowieso daarvoor al altijd even naar jullie toe gaan om even te zorgen dat alles goed is.
1: Nee, zeker. Ja,
0: want dan weet je ook dat het goed is.
1: Welkom.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en dan spreek je ons, maar ook, we hebben ook heel veel beroepschauffeurs met nascholing.
0: Oh ja, natuurlijk ook.
1: Chauffeurs, vrachtwagen.
0: Ja.
1: Die hebben ook zo'n verhaal. Iedere 5 jaar moeten die zoveel punten halen. Dat is ook even een dingetje, maar dan moet je wel bijhouden.
0: Ja, absoluut. En nog één keer, waar kunnen mensen terecht, Jordi?
1: Stationsplein 42, dat is gewoon op het station in Breda, aan de stadstand.
0: Kijk,
1: aan de zijkant staat heel groot in blauwe letters CBR.
0: Nou, dan is het niet te missen. Nee.
1: En dan zijn wij daar van 7:45 tot 4:15.
0: Hoppakee. Nou, en dan kan iedereen daar met alle vragen terecht. Heel veel succes met jullie punt. En laten we hopen dat het een flinke aanloop gaat krijgen nog.
1: Ja, zeker weten. En mocht je vragen hebben, kom even langs. Dan drink een kopje koffie en help je.

0: auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
12: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
15: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
18: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
17: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
19: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
17: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dankjewel, 9:02. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe is het nog met de ochtendspits?
21: Nou, de ochtendspits is aan het oplossen, maar het venijn kan soms wel een beetje in de staart zitten. Want op sommige plaatsen heb je toch best veel vertraging, zoals op de A2 nu van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen. 8 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Ook richting het zuiden is de file nog niet opgelost. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. 12 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Best over 16 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch bij de afrit Kromvoort nu 3 kilometer file. En dat kost je ongeveer 10 minuten.
20: Dankjewel, zometeen naar ons ratje. Mag je weer lekker wat aan gaan vragen. En dan hoop ik je zometeen het voor je te kunnen draaien.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey Raymond!
6: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
9: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
10: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
9: Corto Clinics. Persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
7: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
11: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
12: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
13: Dat is genieten.
14: Met Rousseau chocolade.
12: Kijk op rousseau.nl.
11: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure. Biezen met een S.nl.
15: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
16: Hoe kom je daar nu bij?
15: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
17: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
18: Ernstings Family!
17: Aanbevolen door vrolijke families.
19: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
20: Hey, goedemorgen, Jordi Graat.

0: Razorlight en America.
1: Goedemorgen,
0: van harte welkom. Het is vandaag donderdag 24 september. Het is een mooie, droge, vrij zonnige dag. Het is wel een beetje sluierbewolking, maar dat mag de pret niet drukken. 18 of 19 graden. En de komende dagen gaat de temperatuur oplopen met fijn nazomerweer. Het is droog, zonnig en temperaturen tussen de 20 en 24 graden. En aan het begin van volgende week gaan we zelfs richting de 25 plus. Dus hou dat in de gaten.
1: Heerlijk. Ja, het is vandaag ook Wereld Gorilla Dag.
0: Ja, voor Hubert, hè?
1: Ja, je hebt het net al gezegd, inderdaad. Fijn voor Hubert. Het is Wereld Zeedag en de dag van het vraagteken.
0: In het nieuws, Nick.
2: Maar liefst 120 keer per dag rijden mensen door rood op een kruising in Halsteren. Het Openbaar Ministerie is er klaar mee, grijpt nu in daarom. Vanaf vandaag moeten twee flitspalen de situatie veiliger maken. Die staan er al sinds juli en zijn de afgelopen tijd getest. Vanaf nu krijgt iedere overtreder ook echt een boete. En Meta heeft een video van programmamaker Roel Maalderink offline gehaald. In die video was Maalderink op een satirische manier kritisch op de videobrillen van Meta. Hij filmde in de video zogenaamd Meta-personeel met zo'n videobril. Maar ja, Meta kon er niet om lachen. Die vond dat de video pesterig is en verwijderde het filmpje. Maar ja, toen was die video wel al 500.000 keer bekeken.
0: Goedemorgen. We gaan een slinger geven aan het rad. Wat is de categorie vandaag?
1: De categorie is iets dat beweegt als je het een duw geeft.
0: Iets dat beweegt als je het een duw geeft. Oeh, dat kan heel moeilijk of heel makkelijk zijn. Ligt helemaal aan de letter. Wat hebben we gedraaid?
1: Het is een K geworden.
0: De K. Als je iets weet dat beweegt als je het een duw geeft met de K, mag je nu appen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Iets dat beweegt als je het een duw geeft. Als je ons daarmee kan helpen, dan mag je ook iets aanvragen. En wie weet ga ik zo meteen dat plaatje wel voor je draaien. 06-573-28203. Dus we hebben twee dingen van je nodig. Iets dat beweegt als je een duw geeft met de K. En iets wat je wil horen. En dat mag van alles zijn. Dus denk erover na en stuur ons dan een appje. Carolien die komt met kat. Dat was natuurlijk redelijk voor de hand liggend.
1: Ja.
0: Maar die gaan wij wel even meteen blij maken. Met een vrolijk nummertje van René Vroeger en Just Say Hello. Komende kwartier zou ik zeggen, ja, stuur je appies maar door. En wie weet dat je hem dadelijk voorbij hoort komen. Jouw plaatje waar je de dag mee op kan starten.

dan wel weer grappig verzonnen. Iets dat beweegt als je het een duw geeft. Ja, zo kun je alle kanten natuurlijk op. Kussen werd ook nog genoemd door Olivier. En ja, die wilde even een plaatje horen uit de jaren 70. Die kunnen we nog wel net eventjes doen voordat we daar weer naar het nieuws moeten en dat soort dingen. En dat is deze, van Al Stewart.

0: Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa en daarbuiten. Shakira en Burna Boy en Dai Dai. Het is 9:30, zometeen naar het nieuws met Niek.
1: Onder andere gaat het over een ongeluk op de A4. Er is een man bij om het leven gekomen. En een vrouw uit New York zal haar 47e verjaardag niet snel vergeten.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
5: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
4: Toe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
0: 9:55, het Omroep Brabant verkeer krijg je van Wijnand Zwaan van de ANWB.
6: Ja, de ochtendspits is op de meeste plaatsen wel voorbij, maar op de A2 Den Bosch richting Utrecht is nog extra vertraging tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer file met een half uur extra reistijd. Nou, er ging een ongeluk aan vooraf, maar de rijbaan is in principe wel vrij. Op de A58 Breda richting Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg, Centrum Oost en Moergestel. 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten extra op de N65. Van Tilburg naar Den Bosch, te rijden het langzaam tussen de afrit Helvoort en de afrit Kromvoort over 2 kilometer.
3: Omroep Brabant.
0: Vandaag een prima dag. Er is een heel klein beetje sluierbewolking, maar verder gaat gewoon het zonnetje schijnen. Het wordt 18 tot 20 graden. De komende dagen loopt de temperatuur verder op. En maandag en dinsdag, ja, je zal het niet geloven, gaan we gewoon naar 25 plus. Dan heb ik het niet over de kaas, maar over de temperatuur. Het nieuws krijg je van Niek.
1: Een man van 74 is vannacht om het leven gekomen bij een ongeluk op de A4 bij Steenbergen. Een 71-jarige vrouw die bij de man in de auto zat is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ze komen uit het Zeeuwse Borselen. Volgens de politie lijkt het erop dat een auto achterop de vrachtwagen is gebotst. De vrachtwagen ging naar de vluchtstrook en vervolgens botste er een tweede auto op de vrachtwagen. In deze wagen zaten de slachtoffers. Oranje speelt vanavond voor het eerst onder nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Tegenstander is Duitsland in de Nations League. Virgil van Dijk zal weer gewoon de aanvoerdersband dragen, maar het was lange tijd niet duidelijk of hij wel door zou gaan als international. Blijkt nu dat de Bredana niet lang heeft getwijfeld. Na een gesprek met bondscoach Xavi was hij er snel uit.
7: Fysiek gezien was er geen twijfel. En is er geen twijfel. Maar je wilt natuurlijk ook wel plezier houden en een belangrijke meeting met de bondscoach. En na eigenlijk 10 seconden was het al duidelijk dat ik doorging.
0: Wat heeft hij in die 10 seconden dan gedaan of gezegd?
7: Dat ik Virgil van Dijk ben.
1: Ja, de wedstrijd begint om 9:15 en wordt gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Premier Jette heeft gereageerd op de uithaal van de Amerikaanse president Trump in de richting van het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep in zijn speech bij de algemene vergaderingen van de VN andere landen op om het hof te boycotten. En hij zei ook dat hij het hof steen voor steen wil afbreken. De reactie van Jette is duidelijk.
8: Mijn boodschap terug is, wij zullen het steen voor steen verdedigen. Want de ondermijning van het ICC is een ondermijning van de internationale rechtsorde. De enige plek ter wereld waar de ergste misdadigers kunnen worden berecht.
1: Jette heeft aan de Europese Commissie gevraagd om zich voor te bereiden op mogelijke tegenmaatregelen. Hij zegt er vandaag in zijn speech op terug te komen. Een vrouw uit New York zal haar 47e verjaardag niet snel gaan vergeten. Toen ze in haar achtertuin liep, voelde ze plotseling de grond onder haar voeten wegzakken en ze viel in een metersdiepe sinkhole. Die vrouw die probeerde er nog wel uit te klimmen, maar de stenen die ze vastgreep, die brokkelden steeds af. Dus ja, dat lukte niet. Daarop besloot ze maar heel hard te gaan schreeuwen. Nou, buren die hoorden het, gingen dus op onderzoek. Ze keken in de schuur en bij het huis, maar ja, ze kregen pas later door dat die vrouw dus in een gat zat in de grond. Uiteindelijk is ze door reddingswerkers eruit gehaald en daarna werd er dan toch nog happy birthday.
0: Lijkt me de ergste nachtmerrie, ja. Dat je gewoon überhaupt...
1: De grond voelt wegzakken
0: op jezelf. Ja, dat is echt...
1: En je doet er niks tegen ook, nee. Dat gebeurt dan. Soms ook met die auto's en zo, die dan eens in zo'n sinkhole verdwijnen.
0: Het was geen grap voor de verjaardag, hè? Het was wel echt serieus...
1: Het was serieus.
9: Ja. Ik vind het wel mooi dat ze dan uit dat gat is gehaald. Nou, dan ben je bekomen van de schrik van je leven. En dan gaan ze dan allemaal happy birthday.
1: Ja, dat toch gaan zingen.
0: Nou? Ja, ik verwacht dat er nog even taart en alles is. Ja, kijk, goedemorgen. 5 minuten over 9:30. We gaan naar Years and Years. Dit is

Harditz Avenue in een kei goeiemorgen. Zometeen nog even terugblikken op de show van vandaag. Want ja, kan natuurlijk zijn dat je net om 6 uur wat gemist hebt. Geen probleem, wij halen nog even wat hoogtepunten eruit. En dan gaan we je zometeen nog even lekker bijpraten. Komt echt helemaal goed. Dit is Keen, Crystal Ball, in een kei goeiemorgen.

0: Crystal Ball. Het is 9:45. We hadden vandaag weer een paar fijne en leuke en ook mooie momenten in de uitzending. Want het is morgen namelijk Werelddroomdag. Dat is de belangrijke dag voor Dream for Kids. Want op die dag staat de stichting uit Rosmalen stil bij alle kinderen die soms even niet kunnen dromen. Bijvoorbeeld met een ernstig jeugdtrauma.
1: Het is eigenlijk zo groot als de fantasie van kinderen is. Zo verschillend zijn de dromen ook. Dus dat kan zijn dat ik wil een prinses zijn, ik wil een YouTuber ontmoeten. We hebben eens een keer een jongen gehad, die was helemaal weg van loopbanden. Toen zijn we echt mee naar een fabriek gegaan.
0: Ja, en morgen is dat zover, dus dan gaan er weer heel veel mooie dromen in vervulling. En het wordt een warme nazomerdag. Wij dachten, laten we dan eens even in de kerstsfeer duiken. Want Tilburgers kunnen dit jaar een unieke kerstboom in de boom gaan hangen. Voor het eerst zijn er namelijk kerstballen gemaakt van twee iconische gebouwen in de stad.
2: De Heuvelse Kerk en de Watertoren. Ik maak een lijstje en dan een top 4, zeg maar, van Tilburg. En dan deze twee leken mij de meest populaire. Ik heb al wat vrienden uit Brabant, die hebben rondgevraagd. Die zeiden van ja, dan kan je het beste de Heuvelse Kerk en de Watertoren doen.
0: Ja, en het CBR in Breda is een servicepunt begonnen, speciaal voor ouderen. Die kunnen daar niet terecht voor bijvoorbeeld een nieuw TRU-examen of een herkeuring, maar juist met al hun andere vragen.
3: We zijn er voor iedereen, maar we zijn er met name voor mensen die het online en via de telefoon moeilijk vinden. Die graag gewoon een verhaal komen vertellen. Die zitten ergens mee, die maken zich zorgen, die weten niet hoe het moet. Die zijn al 4 keer vastgelopen, DigiD werkt niet.
0: Ja, en het is op dit moment gewoon nog een... Het is al een tijdje open, maar ze willen heel graag meer mensen van dienst kunnen zijn, omdat ze ook merken dat het persoonlijk contact tijdje open, maar ze willen heel graag meer mensen van dienst kunnen zijn, omdat ze ook merken dat het persoonlijk contact enorm helpt. Dit is een kei goeie morgen. Zometeen eens even luisteren naar de Bonte 50, want deze week zit in de Bonte 50 U2.

één of twee gaan kiezen. Dadelijk krijg je van ons de fragmentjes. Maar eerst even terug naar dit bijzondere duo met al hun hoogte- en dieptepunten. Ike en Tina Turner. Dit is Nutbush City.

0: Wieke, waar ga jij voor? Eén of twee?
1: Ja, toch voor één.
0: Ja, ik ga voor twee.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, toch. Ja, nee, ik zal wel niet de meest populaire keuze nu maken, maar ik weet.
1: En dan moet ook gemaakt worden.
0: Ja, dat is wat. Zometeen is hij er weer bij, onze eigen Hubert, met Brabantsbond tussen 10 en 1. En morgen is het vrijdag. Betekent dat John en Jasper er zijn met een kei goeiemorgen. Met de ochtendshow tussen 6 en 10. Maak er een mooie dag van. En tot maandag 6 uur. Dan ben ik er weer. Bye bye.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.

0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
8: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
7: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
9: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
11: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij, RNI, 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hartelijk dank. Ga ik meteen over naar Wijnand Zwaan. En die is van de ANWB, dus die heeft verkeersinformatie, denk ik dan.
6: Ja, en zo is het, Hubert. Gelukkig niet al te veel meer, want de files die er nu nog staan zijn wel aan het oplossen. Maar het blijft wel druk op de A2, hoor. Van Eindhoven naar Utrecht rijdt het langzaam tussen de afrit Sint-Michielsgestel en de afrit Kerkdriel over 8 kilometer met een kwartier vertraging. Verder zien we het nog wat langzaam rijden op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot. De vertraging is daar bijna 10 minuten, net zoals op de A59. Zonzeel Den Bosch in beide richtingen bij knooppunt Hooipolder nu 4 kilometer file.
14: Oké, dankjewel. Tot later weer. Dag.
6: Dag. Hoi, hoi. Tot later.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
11: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Brabants Bond en Bermol.
14: Ja, daar is die van Mol hier. We zijn er klaar voor.

0: Brabantse nieuws. De gezelligheid.
1: En de grootste variatie in muziek.
0: Dat is Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: I'm specialized in love and I'm specialized in you.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Bermel op Brabant.
0: Goedemorgen en van harte welkom. Het is leuk, te komen de appjes binnen. Jordi heeft er straks even die twee liedjes al laten horen voor de ultieme Bond de 50. En toen zag ik staan, gek hoe je sommige dingen leest. En wat stond er nou ook weer? Er stond van... mooi liedje of zo, zoiets. Hè? Maar ik lees mooi. Mooi zo, liefje. Ik denk van, dat is aardig, zeg. Maar dat is een mooi liedje. Nummer 1. Ja. Ja, stom. Maar snap je hoe je dingen soms kunt lezen? Over lezen gesproken. Ik zag vanmorgen, en dat is misschien wel een goed dingetje... alle huiskatten in ons land die moeten vanaf 2028 verplicht worden gechipt. Dat is met hondjes ook zo, hè. Het kabinet wil hiermee het aantal zwerfkatten verminderen. En dat snap ik wel. En ervoor zorgen, dat is ook fijn... dat weglopen katten sneller worden herinnerd met hun baasje. Zodat je ze sneller kunt terugvinden. Dat is alleen maar goed. Maar ik denk wel, Nederland zit vol met regels. En in dit geval al dat gemauw.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.

0: Het is een heel bijzonder liedje eigenlijk. Ik weet niet of je goed op de tekst hebt gelet. Maar als je goed luistert, zijn het vier complete refreintjes die niets met elkaar van doen hebben. Er zit totaal geen lijn in. Het zijn de Crash Test Dummies. Eigenlijk was het maar één persoon. Robert Lang, zo heette hij volgens mij. Robert in ieder geval. En ja, probeer zomaar eens te zingen.
1: Dus als je je kind zo zet, dan kan je mezelf zo zingen. Een beetje zwaarder worden. Ja.
0: Nou, dat heeft hij dus gedaan. Dat pakte bij hem vond er wel goed uit. En het was een hit in 1994 inmiddels weer. En zo gaan we terug overal heen. De tijd in, de tijd vooruit. En komen we uit bij een hip nieuw plaatje van Ella Langley. Zo heet ze. Just

0: Als je nou een beetje wil dansen, een beetje wil meedijnen op muziek en je wil niet uitbundig zijn, dan gaat het uitstekend bij deze plaat van Ella Langley. Het is een klein beetje, het is alsof je, ja, een beetje line dance is het eigenlijk. Hè? Een beetje de been naar voren, naar achter, naar rechts, naar links, naar voor, naar achter. Nou, dat gaat prima hoor. En zo kun je, het liedje is niet zo heel lang, 3 minuten 50. Stel nou voor dat je dit iedere dag zou doen, dit liedje, dat je even een beetje op zou bewegen. Of je niet aan de sportschool, of je niet als een mal aan die gewichten staat te rukken. En je hebt geen sportieve sportleraar om je heen lopen waarvan je denkt van zo word ik nooit. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Dit is een hartstikke fijn plaatje.
1: Ja, dat is heerlijk. Ja.
0: Nou, ik moet hem niet 2 keer draaien, want de hoofdredacteur vond het destijds niet leuk dat ik het liedje 2 keer achter elkaar had gedraaid. Het werd een grote discussie, dus dan moet ik niet...
1: Gewoon morgen weer.
0: Oh ja, oh, dat is goed, heel slim. Oké, stop ik hem even weg. Nick, goed dat je er bent, want dat wil zeggen dat je het programma toch nog een beetje inhoud geeft. Ja, wat ga je zo meteen melden?
1: Ja, opnieuw zijn er meerdere branden geweest in korte tijd in Breda. En liefhebbers van whisky kunnen zaterdag aan hun trekken komen in Pudelschoot.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: Werka Mechanica die het er doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
4: DK Electric. Een elektrische auto... Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Wijnand, je bent er weer. Dat wil zeggen dat je eigenlijk geen goed nieuws hebt.
9: Nee, dan heb ik toch nog wel wat te melden. En we zien wat gedoe op de A2 nu, van Den Bosch naar Utrecht. Daar staat het stil tussen de afrit Kerkdriel en Knopendijl. 11 kilometer met een half uur vertraging. Daar botsen een paar auto's op elkaar. De linkerrijstrook is daarom dicht voor bergingswerkzaamheden. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A59 richting Den Bosch. Tussen Maden en Knopend Hooipolder. Daar nu 5 kilometer. En het oponthoud is 10 minuten.
0: Oké, dankjewel. Wellicht. Tot later. Het is wel gezellig als je er bent, Wijnand.
9: Ja,
0: los van dat. Oké, tot straks. Hè. Doei. Houden hoor je.
10: Omroep Brabant.
0: Nou, het weer van vandaag. Het kan niet op, jongens. Het blijft lekker een beetje na zomeren met de temperatuur van de graad of 18, 19. Af en toe een beetje sluierbewolking. Maar dan toch een najaarsdag met behoorlijk wat zon vandaag. Het nieuws, gebracht door Nick de Vries.
1: Opnieuw zijn er in Breda in korte tijd meerdere branden uitgebroken. Het was dit keer raak in de wijk Boeimeer. Onder meer een bouwcontainer en 2 huurscooters werden door brand verwoest. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. Dat zou al de zoveelste keer zijn in de stad. Zo zijn er in de afgelopen maanden al zeker 20 dicties... dat zijn van die mobiele toiletten, in brand gestoken. Een crisisaanpak moet voorkomen dat het Brabantse stroomnet... verder in de problemen komt. Op 9 plekken staat het net zo onder druk dat extra maatregelen nodig zijn. Het Rijk, de provincie en netbeheerders grijpen daarom in. Onder meer Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Helmond en Uden staan op de lijst. Er worden meer elektriciteitsstations gebouwd... en daarnaast willen betrokken partijen de beschikbare ruimte op het net slimmer gaan gebruiken. Het WK wielrennen van 2034 wordt gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project Bauke Mollema is trots.
11: Geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
1: De provincies wilden het WK eigenlijk in 2032 organiseren, maar dan wordt het gehouden in India. In Pudelschoot wordt zaterdag een whiskyfestival gehouden in de Oude Molen. Initiatiefnemer Job de Boer heeft die molen helemaal vol whisky liggen. En als je fan van het goedje bent, dan kun je er alles over te weten komen en natuurlijk ook gaan proeven. Voor Job begon het allemaal met het importeren van whisky uit Schotland.
12: Als je dan 4-5 vaten bottelt, dan staat gelijk heel je huis vol met whisky. Toen kwam de molen in Pudelschoot vrij. Dat is bij ons om de hoek. Ja, wij willen graag ook de molen behouden. Het erfgoed en het draaiend houden. Nou ja, en whisky maken sluit daar fantastisch op aan. Ja,
1: alles over dat whiskyfestival zie je op moutmolen.com. Job, die stookt zelf ook whisky. Dat heeft wel tijd nodig. De eerste flessen verwacht hij klaar te hebben in 2029. Dus je moet nog even wachten.
0: Je zult maar dorst hebben. Nick, dankjewel, tot zo weer.
6: Yes, tot straks.
0: En zo meteen dat koffertje van Mol openen. Eerst nog een beetje. Ja, ik zit vandaag een beetje in de dansmodus. Ik hoop dat je toch met me wilt meedoen.

0: Ik was hier helemaal gek van. Wat is het fijn toch om te kunnen beluisteren. En wat goed dat je gekozen voor Omroep Brabant. Dat vind ik altijd tof dat je dat deed. Ik kreeg net de complimenten van Janine en van Bernadette die je liedje al leuk vonden. En zo komen de appjes binnen via 06-573-28203. En nogmaals, ik zeg niet altijd wat terug, omdat er te veel appjes zijn. Maar soms haal ik ineens een appje eruit en denk van ga antwoord teruggeven. Maar weet dat je wordt gelezen of verder gezegd dat je wordt gehoord.
1: Het koffertje van Mol.
0: Het koffertje van Mol brengt ons bij een bandje waarvan je niet op het eerste gehoor zou zeggen van oh, dat ken ik. Maar het is een liedje dat heel vaak in films wordt gebruikt. Misschien ervan meer dan dat het gedraaid wordt. En het was in 2025 nog even in de belangstelling dankzij het Witte Huis. Het Witte Huis plaatste een video op Twitter. En in die video zag je een immigrant zonder geldige verblijfsvergunning. En de muziek daaronder was de muziek van de band die je gaat horen. Semisonic, het liedje Closing Time. Het liedje was gebaseerd op een bar die ging sluiten. Maar degene die het schreef, met vriendin, die vriendin was zwanger. En toen dacht hij, oh, het is ook een mooie metafoor, closing time, voor de geboorte en nieuw leven van een kind. En dus is het eigenlijk meer die kant uitgegaan qua gevoel. Dus dat is wel heel erg mooi. Het is een prachtig liedje, staat op het album Feeling Strangely Fine. Mocht je denken, nou, ik wil er wat meer over horen. Het is uitgebracht al in 1998. En het is een liedje wat toch een klein beetje het gevoel kan raken. Dat is erg belangrijk bij muziek, dat het toch iets met je doet. Maar oordeel er zelf over als je het hebt gehoord.

Dido. Dido Armstrong. En niet familie van Louis Armstrong. Nee, familie van Rollo Armstrong. En Rollo Armstrong is weer van de Faithless. En zij mocht dus af en toe ook een klein moppie meezingen met Faithless. En dat maakte haar bekend. En dankzij de rapper Eminem, die ditje Thank You even meenam als een soort van sample in zijn plaat, werd zij als soloartiest bekend. En later ging ze dat ditje dan ook helemaal

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl.
10: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Hey Wijnald, dat wil zeggen dat er verkeersinformatie is.
14: Ja, inderdaad Hubert, maar het is niet veel meer hoor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, daar rijdt het nog wel langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg over zo'n 10 kilometer met een kwartier vertraging. Maar het gaat wel oplossen. Er ging een ongeluk aan vooraf, maar de weg is weer vrij.
13: Oké, hartelijk dank. Later is dag.
14: Tot later.
15: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
17: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
18: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
19: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
17: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
20: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
21: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
22: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
24: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
25: Hoe kom je daar nu bij?
24: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
26: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
27: Ernstings Family.
26: Aanbevolen door vrolijke families.
23: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
28: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel. Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Brabants Bond en Bermol.

0: zo lekker, het is een beetje jazzy eigenlijk, maar ik vind dat pianootje zo lekker. En het verlangt ook een beetje terug naar de zomer. En dan weet ik wel dat het heel warm was in die zomer. En blijkt uit onderzoek dat we het liefst nu in september op vakantie gaan en dat we het liefst naar het noorden vertrekken, omdat het daar toch een beetje op temperatuur is. Maar toch, als je dan zo'n warme dag hebt en je zit lekker op het terras en je zit aan een cocktail of je bent aan het barbecue en dan zo'n liedje op de achtergrond, nou, daar kan ik dan toch wel blij van worden.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: En welkom dat je aansluit bij het Mollisme. Het Mollisme is dat je muziektherapie hebt, 3 uur lang, tussen 10 en 1 uur, hier bij Omroep Brabant, en het kost je helemaal niks. Ja, het kost je energie om de radio aan te zetten, of je telefoontje aan te zetten, of je laptopje aan te zetten, of om bij het werk even je oortjes in te doen, en dat je een beetje harder zet en dat je ervan geniet, en dat je misschien ook participeert. Dat is toch een magisch woord dat Mark Rutte heeft geïntroduceerd. We moeten participeren. YouTube staat deze week centraal. 2 liedjes, welke dat zijn, hoor je zometeen nog een keer. En de vraag is of je dan wil stemmen, vandaag de laatste dag. En dan gaan we op naar de 4 liedjes, zodat je morgen uit 4 liedjes kunt stemmen. En zodat we de allerbeste van YouTube in de ultieme Bonte 50 kunnen zetten.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.

Genie van Blondie, eigen liedje van Randy and the Rainbows. Heel oud liedje. En dat liedje dat zou ik eigenlijk veel liever draaien. Dat vind ik eigenlijk een mooi liedje. Maar deze is wel de meest bekende. En ja, die oude, ja, je moet ook niet met alle oude liedjes aankomen. Want dan vinden ze ja, snel al een oude vent. Ja, dat moet je niet doen. En ja, dus laat ik dat achterwege. Maar ik zit intussen even kijken of ik hem in de computer heb. Dat ik hem toch even kan laten horen. De Rainbows. Randy and the Rainbows dus, hè. Die hadden hem voor het eerst uitgebracht. En ja, Blondie deed hem gewoon over. Maar het grappige is dat Blondie hem redelijk intact heeft gelaten. Het originele plaatje. Luister. Dit is het origineel. Dat vind ik ook heel leuk.

0: Nou, dat dus. En van de gezelligheid van Randy and the Rainbows, Denise, over naar de twee liedjes van U2 die deze week centraal staat. En welke mag dat dan dit keer voor jou zijn? 1 of 2, dat wil ik van je weten. Luister.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: 1 of 2. Even nog de zaken met je doornemen. With or without you en New Year's Day. Dat was de maandag, toen werd het New Year's Day. Dinsdag, One and Where the Streets Have No Name. Toen werd het nummer 2. Where the Streets Have No Name. En toen gisteren, Unforgettable Fire, Beautiful Day. Kozen jullie voor The Unforgettable Fire. Dus New Year's Day, Where the Streets Have No Name en The Unforgettable Fire gaan sowieso al door naar de finale. Maar er komt er nog eentje bij. Is dat Sunday Bloody Sunday? Of is dat I Still Haven't Found What I'm Looking For? 06-573-28203. En dan ben je onderweg naar de finale. Onderweg met ook Joris Rasenberg en Abel.

0: De tekst van het liedje is duidelijk. Het gaat over Substitution. Het is van Purple Disco en de Machine die je langs horen komen. En zo heb je heel veel variatie in het programma. In de tussentijd toch even nog denken aan die twee plaatjes van U2. Je weet dat het de ene is Sunday Bloody Sunday. Daar zou je voor kunnen kiezen. En de andere is een liedje Still Haven't Found What I'm Looking For. Maar het is geheel aan jou. Ik wil je niet psychisch onder druk zetten. Ik denk dat ik dat al voldoende doe. En met bijvoorbeeld in al mijn opdringigheid ook Niek even je mickey in te schuiven. Want hij heeft het overzicht van het Brabantse nieuws. En een beetje erbuiten. Niek, wat ga je ons melden?
1: Dat het Openbaar Ministerie ingrijpt bij een kruising in Halstrom, omdat daar wel heel vaak door rood wordt gereden. En Singapore gaat misdraging in het openbaar vervoer flink bestraffen.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei?
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt?
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Een graad of 18, 19, dat is het vandaag. Daarmee moet je doen, maar het is een mooie herfstdag. Een beetje nazomeren, een beetje lekker nadruppelen. Soms is dat toch wel prettig, hoef je niet over te klagen. Bij enkele wolkenvelden, een beetje sluierbewolking. En verder is het droog vandaag. En hier is Niek de Vries voor het nieuws.
1: Het Openbaar Ministerie grijpt in bij een kruising in Halster, omdat daar per dag maar liefst 120 keer door rood wordt gereden. Het gaat om de kruising van de Halsterseweg en de Randweg Noord. Vanaf vandaag moeten twee flitspalen de situatie daar vooral voor fietsers veiliger maken. De flitspalen werden in juli al geplaatst en zijn de afgelopen tijd getest. Vanaf vandaag krijgt iedere overtreder daadwerkelijk een boete. Ruik je een zoetige aardse geur in de buurt van Dinteloord? Nou, grote kans dat die afkomstig is van de Cozen Beet Company. Die bietenfabriek in het dorp draait weer op volle toeren nu het bietenseizoen is begonnen. Sinds vandaag kun je op een heuse bietenradar precies zien waar de typische bietenlucht te ruiken is en hoe sterk die geur kan zijn. In de fabriek worden suikerbieten verwerkt tot kristalsuiker. Premier Jette zal het internationaal strafhof in Den Haag steen voor steen verdedigen. Zijn reactie op de uithaal van president Trump. Hij riep in zijn speech bij de algemene vergadering van de VN andere landen op om het hof te boycotten. Hij zei dat hij het hof steen voor steen wil afbreken. Amerika heeft al sancties opgelegd aan individuele rechters en aanklagers van het strafhof. Je hoort Jette.
7: Mijn boodschap terug is, wij zullen het steen voor steen verdedigen. Want de ondermijning van het ICC is een ondermijning van de internationale rechtsorde. De enige plek ter wereld waar de ergste misdadigers kunnen worden berecht.
1: Jette zegt er vandaag in zijn speech op terug te komen. En volgens hem gaan andere Europese leiders dat ook doen. Singapore dan. Dat land gaat boetes uitdelen van 500 Singaporese dollar, ongeveer 340 euro, aan mensen die muziek en dan te luide muziek afspelen in de bus, hun voeten op de stoelen plaatsen, afval laten slingeren of eten en drinken in de bus. Forse boetes dus. Boetes voor wangedrag in de bus die zijn nog hoger. Die kunnen oplopen tot $5000. In Singapore staat erom bekend dat er daar meerdere strenge regels zijn die ervoor moeten zorgen dat alles in de openbare ruimte schoon en rustig blijft. Spugen en afval op straat gooien, bijvoorbeeld een kauwgompje of zo, dat wordt ook met hoge boetes daar bestraft. En dus ja, is het ook heel schoon. Dus het werkt wel wat dat betreft.
0: Ja, ik zat pas, was ik bij een therapeut voor mijn lichaam recht te krijgen en zo, een beetje een vorm te blijven, zodat ik malse trappen kan uitdelen. En toen zat ik in zo'n wachtkamertje, maar dat was ook de wachtkamer van de huisarts. En daar zat iemand met zijn telefoon te bellen met, in een taal die ik niet verstond overigens, dus dat is ook al buitengewoon irritant, dat die zat gewoon met ze op de speaker te bellen.
1: En dat bleef gebeurt ook steeds vaker. Hè?
0: En toen dacht ik van, zou ik het ook even gaan doen? We gewoon even iemand bellen. Op de speaker zetten. Hey Nico, hoe is het met jou vandaag? En gewoon, weet je, of om te treiteren. Dat doe je dan niet fatsoenshalve. Dus ik kwam naar het werk, dus ik heb een tas gepakt en ik ben even buiten gaan staan. Maar dat vind ik heel onfatsoenlijk, maar ook op straat.
1: Je ziet het steeds vaker dat mensen met speakers.
0: Maar waarom is dat?
1: Ja, ik heb geen flauw idee. Ja, ik doe het.

0: dood niet, maar... Ja, dat gebeurt echt steeds vaker.
1: Dat ja, weet je, dan loop ik op straat en dan loopt iemand keihard met zijn speaker. Dus als ik mijn radio keihard aanzet op onbewaal, wat gaan mensen ook klagen? Van, hey, van zet hem eens even zacht.
0: Wat minder.
1: Ja, ik snap het helemaal niet.
0: Dus jij bent er wel voor?
1: Nou, ik ben er wel voor. En ik zou zeggen, compenseer dat met de boetes die we in het verkeer krijgen. Maak die wat lager en doe die gewoon proportioneel. En dat het past bij de overtreding die je hebt gedaan. En ga ook wat geld hier halen. En ook als je iemand met zijn spuitbus ziet lopen bij zo'n treinstel, hopsakee, ook meteen op de bon.
0: Aanpakken mee,
1: ja. Ik was in één ding, ik was in België. Toen zag ik een trein die gewoon niet bespoten was. Ik zag gewoon treinen rijden zonder graffiti erop.
0: Het kan dus nog.
1: Toen dacht ik gewoon, wat is de zaligheid die Belgen, zeg. Los van de friet. Lekker. Nou, we zijn klaar. Nick, dankjewel, hè.
2: Yes.
1: Op thuis. Doei.
2: Hoi, hoi.

0: escapade. Soms is het goed om even weg te gaan, maar misschien niet fysiek weg te gaan, maar dat je even geestelijk afscheid neemt van sommige dingen die spelen in je leven. Waarde niet dat je dan weer ruimte krijgt om te kunnen kiezen.
1: De ultieme bonte 50.

0: bonte 50.
1: Ik zal nog even geen tussenstand geven. Dat kan alleen maar uitnodigend zijn om misschien strategisch te gaan stemmen. Dat moet het niet zijn. Het moet echt zo zijn dat je stemt omdat je het ene liedje leuker vindt dan het andere liedje. Sunday Bloody Sunday is de eerste. En I still haven't found what I'm looking for. Het is de laatste kans nu om te stemmen. Ik wil de druk maar even opvoeren.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
1: Wat is dat dan?
2: I want to get into it, man, you know.
1: Yeah. Nee.
2: Like a sex machine,
1: oh,
2: man.
1: Oh.
2: Moving,
1: oh,
2: doing it, you know.
1: Yeah.
2: Can I count it off?
3: Go ahead.
2: One, two, three, four.

0: Sex Machine with James Brown. Ik begrijp sommige dingen niet die hij zingt. Hij heeft het over The Bridge. Toen dacht ik van, het gaat over seks. Het gaat over de vrouwen uitdagen, dat soort dingen allemaal. Nou, dat paste wel bij James Brown, hè. Want hij had last van zijn handjes, kon zijn handjes niet vaak thuis houden. Ze zat vaak in de bak, omdat hij zich had vergrepen aan een vrouw. Dat was James Brown. Maar die bridge begreep ik niet. En toen dacht ik later van, dat moet ik eens even uitzoeken. En dat is een dingetje in de muziek, naar de bridge toe. Dus dat is daar een soort van refreintje toe. Dus, dus als iemand het heeft van, die zegt tegen je van, zeg, hoe vind je de bridge in de song? Dan weet je waar het over gaat. Dan gaat het over een gedeelte in het liedje.
1: De ultieme bonte 50.
0: Welke zou het dan geworden zijn? Welke heeft de meeste stemmen van jullie gekregen? Je had de keuze uit Still Haven't Found What I'm Looking For, dat was de tweede. En Sunday, a Bloody Sunday. Ja, en nou is de vraag, welke wordt het dan? Nou, ik ga hem erbij halen. Het is degene die echt wel de meeste stemmen heeft gekregen. De allermeeste stemmen zijn voorbijgekomen. Morgen kunnen we op weg naar de stemmen van de vier liedjes. En dan hoop ik dat je er morgen ook weer bij bent. En dat je mee gaat bepalen welke dat je in de Ultima Bonte 50 vindt thuishoren. Oké. Zal ik het mysterie dan gaan onthullen? Als ik hem nog even kan vinden in de computer, want hij is weg, staat de verkeerde, staat erbij. Ik moet hem even voor je naar voren halen. Waar die nou is gebleven.

jongens toch. Oh jongens, wat heb je jezelf aangedaan? Althans, misschien heb jij gestemd op de eerste. Ja, dan heb je het jezelf niet aangedaan. Maar het is wel fijn dat je morgen toch gaat stemmen. Maar heb je gestemd op de tweede, dan heb je het jezelf moedig gemaakt. Want welke wordt het dan morgen? New Year's Day, where the streets have no name. Of The Unforgettable Fire. Of zeg je nou, deze is eigenlijk het allermooist. Deze gaat sowieso worden voor mij. Dat kan, hè? Dat weten we dan morgen. Dus ik hoop dat je er morgen ook sowieso bij bent. Maar ga me nog niet verlaten, alsjeblieft. Blijf er even bij me. Dat hoop ik dan, hè. Ja. Ja, het is niet smeken, maar ik vind het wel fijn als je er bent. Heb ik ook een doel in mijn leven iedere dag. 3 uur lang in ieder geval. Dat ik weet waarom, hè. Het is toch wel fijn dat je een beetje doel hebt in je leven. Er zijn ook mensen die zijn verward. En die komen op plekken terecht waar ze niet willen zijn. Maar ze zijn verward. En dat maakt het voor iedereen verward. Want wat doe je ermee? Dat is lastig. Roxanne Hazes, ook zoiets. Loopt ook met een vraag rond waar ze niet uitkomt. Vang je mij? Roxanne, als ik iemand moet helpen, dan ben ik bereid ook jou te helpen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen.

0: op 1tegeneenzaamheid.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350, relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
5: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Even voor alle helderheid, hè. Die baasjes, die zijn de baas over het hondje. Het hondje kan er niks aan doen dat hij bijt. Het hondje kan er niks aan doen dat hij een gedrag heeft. Hè. Dat gedrag, dat die af te leren, dat ding mee om te gaan, als baas zijnde, als eigenaar van de hond. Dus het is heel goed dat overigens iedereen een keer een cursus krijgt. En ik vind het ook goed dat op scholen les zou moeten worden gegeven in het gedrag van honden. Hoe ga ik met hondjes om? Hoe benader ik een hondje? En hoe kan ik zien dat een hondje op zichzelf is en dat hij misschien zou kunnen bijten omdat het hondje dat karakter nou eenmaal heeft? En dat je natuurlijk die cursus geeft aan de baasjes. Dat vind ik een heel goede zaak. Ja, om nou meteen te zeggen of ik minister zou moeten zijn? Nee, dat doet er niet aan thuis.
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwateronthouders.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
19: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
18: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. Brabantdeur.nl.
20: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
21: Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Brabantsbond met Hubert Mol.
1: En wat is stem, hè? Wat is stem, hè? Whitney Houston. Nee, nee, ik weet niet. Nee, ze heet ze. Whitney Houston. Ik weet, nee, nee, het is niet Brabants, ik weet niet. Nee, Whitney Houston, zo heet ze voluit. En dit was ze met een grote hit van haar uit 1988, inmiddels weer. Love Will Save the Day. Als je nou houdt van de muziek uit de decennium 60, jaren 70, dan zou ik zeker even blijven luisteren. Want zometeen ga ik praten met een van de leden van Timebox.
0: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol.

down. Adam Lambert. What do you want from me? Nou, niet zo heel veel. Overigens heb ik hier wel wat te bieden. Luister even naar dit als je houdt van de muziek uit de jaren 60, jaren 70.

0: nauwelijks van echt te onderscheiden. Deze week start Time Box, een nieuwe theatertour, 1964-1974. The British Years, een show die in 35 zalen wordt gegeven in ons land. En vanavond staan ze dan in Oosterhout. Jacques Bico, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik weet niet waar je zit, maar het is erg rumurig bij je, dus ik weet niet of je mij goed hoort.
1: Ja, je hoort mij moeilijk, denk ik.
0: Ja, ik hoor heel veel op de achtergrond. Maar kan je verstaan? Okay.
1: Ik sta bij een pompstation.
0: Oké.
1: Bij om precies te zijn.
0: Ja, dus jullie zijn al weg. Dat is een beetje het leven van een muzikant. Bij een pompstation eten en wat drinken, denk ik dan.
1: Yes.
0: Zeg, even, ik liet even wat fragmenten horen van jullie. Het is nauwelijks van echt te onderscheiden. Je moet een groot geoefend oor hebben. Is dat ook precies wat jullie voor ogen hebben?
1: Wat je nu hebt gehoord, dat zijn natuurlijk onze studio-opnames. Daar hebben we wel zorgen aan besteed, ja. Maar zo krijgen we het live niet precies, hoor.
0: Nee.
1: Want er spelen zoveel andere factoren mee live natuurlijk. Maar we komen aardig in de buurt. En zeker de sounds en de koortjes en zo, dat is allemaal voor elkaar.
0: Ja. Is het veel werk om de muziek toch, ook al is het live of een studio, om het zo realistisch mogelijk te krijgen? Is het veel werk?
1: Het is veel werk, ja. Dat klopt.
0: Ja.
1: Maar het is ook heel leuk om te doen.
0: Ja, dat begrijp ik. Dat moet ook zo zijn. Maar is het dan veel luisteren naar de originele tracks en nog een keer proberen en nog een keer doen en nog een keer doen?
1: Ja, dat is het. Ja. Het is heel veel luisteren naar het origineel. En luisteren wat de belangrijkste arrangementen zijn. Natuurlijk wat er gespeeld wordt, maar ook hoe het gespeeld wordt. Met wat voor effect.
0: Ja.
1: Wat voor effecten erop zitten. Dat soort dingen, ja, dat probeer je live toch ook een beetje te benaderen, zeg maar. Maar goed, live gaat er een saus overheen.
0: Ja.
1: En moet het allemaal een beetje naar elkaar worden getrokken. Want zoals je hoort, die nummers die je liet horen, dat zijn totaal verschillende mixen, totaal verschillende opnames.
0: Ja, ja.
1: Terwijl live moet het allemaal uit dezelfde koker komen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk de mooie uitdaging. En dat is leuk voor ons als toeschouwer, als hoorder, om dat te aanschouwen. Ja. En waarom hebben jullie gekozen voor de periode van 10 jaar 64-74? Waarom juist die periode?
1: Omdat we dat toch wel een hele belangrijke en rijke periode vinden in de popmuziek. Waar eigenlijk de basis is gelegd voor alles wat daarna kwam. He, zeker de Beatles natuurlijk. Sowieso de basis gelegd voor de popmuziek. Zoals we die nu kennen.
0: Ja.
1: En de 60's zijn natuurlijk heel rijk. Niet alleen muzikaal, maar ook sociaal was er natuurlijk van alles aan de hand. Muziek had een hele grote sociale impact. Protestzangers had je natuurlijk.
0: Ja. Maar het lijkt me als muzikant zijnde dat het toch zalig is dat je even jezelf kunt onderdompelen in die muziek van weleer. Dat je het ook even kunt spelen, dat je het kunt brengen.
1: Ja, dat is zeker leuk, ja. Dat is, ik heb altijd wel leuk gevonden om de muziek uit die tijd te spelen.
0: Ja.
1: Ik ben er natuurlijk mee opgegroeid.
0: Ja.
1: En dat blijft leuk, dat klopt.
0: Ja. Ja, jullie hebben zelf de kleding erop aangepast, zag ik. Tenminste, ik weet niet of dat altijd zo is, maar dat ziet er ook wel helemaal compleet uit, denk ik dan.
1: Ja, we spelen inderdaad de eerste set doen we in een strak pak, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En de tweede set, als het meer 70's wordt, dan is het wat losser.
0: Ja, dan worden jullie ook een beetje losser, ja. De show, hoe lang duurt dat? Als ik kom kijken vanavond in Oosterhout, hoe lang duurt de show?
1: Een kleine 2 uur.
0: Dat is zijn korte liedjes allemaal, hè? Dus daar worden er al wat heen gepompt.
1: Ja, er zijn er zeker 25.
0: Dat wou ik zeggen. Ja.
1: Ja.
0: Ja. En de keuze is natuurlijk reuze om liedjes te doen, maar ligt alles klaar? Is alles op orde? Weet je wat je vanavond gaat spelen?
1: Ja, ja zeker. Dat ligt gewoon vast.
0: Okay.
1: Het is echt een theaterprogramma met een vast lichtshow. En snap je, dus alles is vastgelegd. De lichtstanden, de decor. En het is gewoon een hele fijne avond. We doen wat praatjes tussendoor en wat anekdotes uit die tijd.
0: Ja, ja. Vanavond dus, ja, dus heel bijzonder gaat het worden sowieso. En 35 plekken, vanavond Theater de Bussel in Oosterhout. Dus dat gaat hartstikke leuk worden. En wat ik trouwens overigens wel dacht, waar zijn de analoogs nu gebleven? Want jullie zijn een beetje voortgekomen uit die analoogs. Waar zijn die gebleven? Zijn die in de ruimte opgegaan?
1: Die zijn een nieuw project begonnen met de jong analoogs. Maar dat weet je misschien wel.
0: Ja, ja, oké.
1: Het zijn jongere jongens. En die spelen eigenlijk het oudere werk van de Beatles. Dus meer de, ja, uit de jij-jij-periode, zal ik maar zeggen. Dus ja, van 62 tot 66, ja, zoiets.
0: Heel goed, zegt het, ja, voort, zegt het voort, zeg ik dan weer op mijn beurt. Ik wens je veel plezier vanavond, Jacques, in het Nieuwe Theater de Bussel. En dank dat je van de telefoon wilde komen. En succes, voorzichtig met autorijden. Dank je wel.
1: Jij bent er ook, of niet?
0: Nee, ik ben er helaas niet. Maar het is, okay, het is wel buitengewoon uitnodigend in ieder geval. Dus ik hou jullie eerst in de gaten, Jacques.
1: We spelen ook nog in Uden en in Veghel, hè?
0: Oké. Okay. Ik neem het allemaal mee. Dank je wel.
1: Oké, okay, dank je wel.
0: Houdoe, dag. Hoi.
1: Tot kijk. Hoi. Dag.

met Eric Clapton erbij. En For Your Love. Maar echt, als je ze hoort, de jongens van de Timebox. En dan is het allemaal live natuurlijk, klinkt alles anders. Maar echt, als je de muziek hoort, is het nauwelijks van echt te onderscheiden. Dat vind ik wel heel bijzonder, dat je dat zo goed kunt spelen. Dat zegt wat over de muzikanten. Dus weet het. En de Bussel vanavond in Oosterhout. Daar tijden ze op. Dat is lekker een avondje genieten met oude muziek.

0: Rafaela Cara, het is een heel uitnodigend liedje voor het carnaval natuurlijk. 5 juni, dat komt er ook weer aan. Dus maak je borst maar nat. Er zal ongetwijfeld weer een artiest zijn of nog een artiest liggen ergens die het liedje heeft overgenomen en daar een pikante tekst op gemaakt heeft. Want het is een heel uitnodigend plaatje daarvoor. René Stippert, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Goed dat je er bent. Waarom heb je zonnebril op?
1: Oh, die hebben we nog niet afgedaan. Ja, het is misschien tegen het licht of zo die jij uitstraalt.
0: Of moet ik iets...
1: Nee, moet ik dat ook doen? Nee, ik kan
0: dan
1: nog
0: pak je mijn vrouw, hè? Ja, dan doe ik het ook even. Ja, okay. René, wat zit er nieuws?
1: Nou, een man die komt om het leven bij een ongeluk op de A4 bij Steenbergen. En het gaat zo direct ook over kerst.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Wil je een interieur dat eigentijds voelt en toch tijdloos blijft? Met Design on Stock kies je voor relaxed zitcomfort, fris Nederlands design en meubels waar je elke dag blij van wordt. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ontdek je wat wonen echt eigen maakt.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Kwakernaad beddenspecialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
0: Zometeen de uitgebreide weersverwachting van Weerplaza. Het wordt een graad of 19 vandaag. Af en toe een klein wolkje wat ervoor schiet voor dat zonnetje. Maar dat is het dan. Er staat een matig windje. En daarmee moet je doen. Maar lekker droog is het in ieder geval. Ik heb je belofte, René Stippert. Nou, daar is hij dan.
1: Ja, nou, een man van 74 is vannacht om het leven gekomen bij een ongeluk op de A4 bij Steenbergen. Een vrouw van 71, die bij de man in de auto zat, is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Beiden komen uit het Zeeuwse Borselen. Volgens de politie lijkt het erop dat ze met een auto op een vrachtwagen zijn gebotst. Houdoe is gekozen als favoriete dialectwoord van Nederland. Dat blijkt uit de grote dialectenvragenlijst die door het Meertens Instituut, en die doet onderzoek naar talen, is gehouden. In totaal werden er 4500 mensen ondervraagd. Houdoe won overtuigend en kreeg 143 stemmen. En er staat nog een Brabants woord in de top van de lijst, namelijk Durske. Weet jij dan wat dat is?
0: Wat? Zeg het nog eens.
1: Durske.
0: Durske?
1: Ja.
0: Nee, ik heb geen flauw idee.
1: Dat woord gebruiken mensen vooral in Oost-Brabant als woord voor meisje.
0: Ja, Oost-Brabant. Maar goed, het gaat erom dat we in heel Brabant herkenbaar zijn, toch?
1: Nou, dat is waar, maar toch. Het is goed om te weten. Het Brabantse dialect als geheel is ook erg geliefd. Alleen het Limburgse dialect krijgt van de deelnemers nog wel meer waardering.
0: Ik zeg...
6: Houdoe!
1: Heel goed. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht geschoten kunnen worden. Staatssecretaris Boswijk zegt dat het uitschakelen van drones veel kosteneffectief is.
7: We hebben onder andere gezien in de eerste dagen van de oorlog tussen Amerika en Iran, ja, dat er Patriot-raketten werden afgevuurd van tonnen richting een miljoen per stuk, richting drones van enkele tienduizenden dollars. En ja, lasers kunnen in feite hetzelfde effect behalen, maar zijn stukken goedkoper, want het gaat alleen maar over elektriciteit.
1: Er komt een Australisch bedrijf naar Nederland om de lasers te produceren. Er is al een werkend prototype. Het is de komende dagen heerlijk nazomerweer, maar toch ga ik het even hebben over kerst. Want Tilburgers kunnen dit jaar voor het eerst hun kerstboom versieren met kerstballen van iconische gebouwen uit de stad. Maurits Verkamme vertelt waarom dat de keuze juist op Tilburg is gevallen.
8: Ik maak altijd een lijstje van verschillende steden, verschillende gebouwen. En het voordeel van Tilburg was dat het nog nooit gedaan was. En we kwamen hier vrij snel uit met de leveranciers. Vaak even kijken van, nou, hoe maak je zo'n gebouw? En kom je met de onderhandelingen eruit. En dat is bij Tilburg snel gelukt. Dus vandaar dat we er twee hebben voor Tilburg.
1: Ja, en dat zijn namelijk de Heuvelse Kerk kerstbal en de Watertoren kerstbal. Nou, ben je benieuwd hoe die eruit zien? Op vierjestad.nl kun je ze zien.
0: Oké, okay, ja. Ik zat te denken, want mijn ideetje is misschien ook een beetje weggekaapt. Ik wil een Omroep Brabant Radio kerstbal introduceren bij een vergadering. Maar ik weet niet of dat nog zin heeft. Gewoon dat je een kerstbal hebt van Omroep Brabant.
1: Zo, dat kan er toch ook nog bij.
0: En een fotootje van een jocks erop en zo. Dat dacht ik echt zo'n gekheid.
9: We hebben al een Omroep Brabant kerstbal.
0: Ja, maar dat is algemene.
9: Oh zo.
0: Ja, maar ik vind het leuk over de radio. Hoofd. Met ons hoofdje erop.
9: Er hangt toch niemand in de boom?
0: Ja, ik wil best wel een keer hoog in de boom.
1: Ja. Een Hubert kerstbal.
0: Ja, en ik hoorde dat Limburgers toch ook moeite hebben met het woord houdoe.
6: Haaien, hè? Die zeggen houdoe.
0: Haaien, houdoe. Je zit er met de problemen
1: ja,
0: mee.
1: Ja, dat is weer net anders. Ja. Ja.
0: En ik hoorde nog één ding. Het is ook nieuws van jou. Je bent er toch een scoopjongen. Je bent een nieuwsjager.
1: Nieuwsjunkie.
0: Ik werd net gebeld door Clemens van Bracht. Die van, zakjes lekker deur. Het is hier beter binnen dan buiten. En die je belde mij net. Die gaat wat doen met het woord houdoe. En die had de informatie al voor jou.
1: Oh, dat meen je niet.
0: Ja, die zei net van, houdoe is het beste woord. Of het leukste woord, het Brabantse woord. Ik zeg, nee, daar weet ik helemaal niks van. Ja, dat is echt waar. Ik zeg, Clemens, daar weet ik helemaal niks van, joh. Ik dacht dat het weer een stiekem uitnodiging was om mij aan de koffie te krijgen. En ook dat. Maar dat is dus, hij gaat er wat, de deurzakkers gaan er wat mee doen. Het is allemaal nieuws. Moet je in ieder geval lullen. Want het is allemaal geheim natuurlijk.
1: Nee, ik wou dus zeggen, het is top secret natuurlijk.
6: Ja. Die van Frank Hoek, ken je die? Die staat wel in het systeem.
0: Wie?
6: Frank Hoek. En dan ik zeg houdoe heet die, geloof ik.
0: Frank Hoek?
6: En man uit de mos, ja. De...
0: Is die leuk?
6: Die heeft ook zo'n heel liedje gemaakt over houdoe. Frank met een K. En dan Hoek.
0: Ja. Oh, Hoek. Gaan we even luisteren dan. Hoe heet het? Hij heet gewoon houdoe heet.
6: Ja, nou houdoe. Iets met houdoe. Ik zeg houdoe, geloof ik, heet die.
0: Oh ja, maar dat is hem. Dat is hem. Is het uitzendbaar, denk je?
6: Het is wel uitzendbaar.
0: Jaag ik niet iedereen weg?
6: Nee hoor, dat denk ik.
0: Ik word er nu al enthousiast van.
6: Juist.
0: Ja, echt waar. Daar gaan we.
10: Ik zeg houdoe, houdoe, houdoe. Maar kom maar vlug weer terug. Ik zie u toch zo gerrit.
0: Ik het even zo leuk.
6: Dat is een carnavalsliedje van een paar jaar geleden.
0: Ja, echt waar. Ja. Nou, dan kunt het ook wel zo draaien.
10: Ik zie u toch zo gerrit. Ik zie u
0: Wie is die man dan, die Frank Hoek?
6: Frank Hoek.
0: Uit welke hoek komt hij?
6: Nee, ken je die nog van... Ik ga er mee, dan gaan we erin, dan drinken.
0: Nee, dan vraag je mij. Nee, of vraag je dat er mee?
6: Ja.
0: Kijk naar mij.
6: Nee, ik wil ook gewoon airtime.
0: Nee. Kijk naar mij. Ik weet dat er helemaal niks van.
6: Ja, nee, maar speel. Hij komt uit de bos. Ja.
10: Alleen.
0: Hopzakee.
10: Houdoe, houdoe, houdoe.
0: Nou, de boodschap lijkt me duidelijk. Zometeen nog eens even luisteren naar het uitgebreide weersbericht. Dat komt van Weerplaatsen. Er is al iemand. Hallo, wie is daar?
11: Hallo, Bill.

0: Ik denk dat ik de hele marketing om zeep heb geholpen. Maar het is wel leuk. Ik kreeg nog even een berichtje binnen van Gert van Helvoort. Die heeft een Den Spijker, heeft hij. Dat is een café in Waalwijk, ken je dat, Berend? Café in Waalwijk.
1: Nee,
0: café in Waalwijk, leuk café trouwens. Hè. En ja, die heeft hem daar als een soort van clip, draait hij hem daar. Dus dat gaat goed komen, ja. En ja, het is net allemaal wat anders, hè. Houdoe, zeg ik. Nog niet tegen jou, Berend. Nog niet tegen jou, zo meteen kan ik dat zeggen. Dus blijf even bij mij, want het weer, het ziet er allemaal rooskleurig uit.
1: Zeker, ja, ja, ja. Nee, het is natuurlijk gewoon ook vandaag weer best wel lekker nazomerweer. We hebben al wat lekker nazomerweer achter de rug. De komende periode, ja, dan krijgen we toch wat te maken met uitzonderlijk nazomerweer. Want we gaan flink de klimmen wat betreft de temperatuur. Vandaag valt het nog wel mee. Het is zo'n 17, 18 graden vanmiddag. En daarbij blijft het wel gewoon ronduit zonnig. Ook af en toe wat sluierbewolking wat over de provincie trekt. Maar neerslag staat wederom niet op programma. Vanavond verandert er weinig aan dat weerbeeld. De temperatuur gaat wel flink inleveren. Want vannacht wordt dan echt wel een frisse nacht. Met minima zo rond de graad of 6 op de meeste plekken. Dus dat is wel ja, best wel aan de koude kant.
0: Ja. Het gaat nog warmer worden, heb ik begrepen, uit het geruchtencircuit.
1: Zeker, ja, dat klopt. Ja. Morgen wordt wel echt een heerlijke nazomerdag. We beginnen de dag wel nog fris. Dus een goede jas komt in de ochtend goed van pas. Maar in de middag wordt het gewoon een warme nazomerdag. Met temperaturen die op kunnen lopen naar 22 tot lokaal misschien wel 24 graden in de provincie. Dus ja, dat is echt wel uitzonderlijk warm voor eind september. Het weekend is het dan op zaterdag ietsje minder warm. Ook wat meer bewolking dan. Desondanks gaan we de 20 graden gewoon nog halen. Gebruikelijke temperaturen zijn 17, 18 graden voor deze tijd van het jaar. Dus dan zitten we eigenlijk gewoon dagelijks ver boven. Zondag wordt het er weer zo'n 23, 24 graden. Maar vooral begin volgende week. Ja, dat is toch wel, zoals het er nu uitziet, zeer uitzonderlijk. Want dan gaan we maandag tot en met woensdag gewoon zomerse dagen noteren. Van ruim boven de 25 graden. En in Brabant kan het dinsdag, daar hou je vast, lokaal misschien wel bijna 30 graden worden in de provincie. En dat is
0: 30 graden dinsdag?
1: Ja, ja, dat is nog nooit eerder voorgekomen eind september, begin oktober. Dus dat, ja. Zeg gewoon iets over hoe uitzonderlijk warm het gaat worden.
0: Ja, ja. Ik kan niet bijna gewoon helemaal blote bas presenteren dan.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, ja, dat zeker zou kunnen, maar het is niet, dat ga ik niet doen. Heb
1: je,
0: nee, dat ga ik niet doen.
1: Ja, dat moet
0: je zelf
1: weten.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, oké. Okay. Blij dat je dat gewoon aan mijzelf overlaat.
1: Ja,
0: precies. We zijn er erin, denk ik. Dat was hem, hè?
1: Wat zei je, sorry?
0: We zijn er doorheen. Dat, ja, was dat hem, denk ik. We zijn klaar,
1: ik, ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, ja. Zeg, maar heb je nog een vooruitzicht dat het ineens om gaat draaien? Om zeg je van, nee, dat blijft echt nog wel even zo.
1: Ja, die echte warmte.
0: Het wordt natuurlijk steeds onbetrouwbaarder naarmate je verder gaat kijken.
1: Dat ook natuurlijk. Maar die echte warmtepiek die lijkt echt wel de eerste helft van de nieuwe week te zijn. De tweede helft van de nieuwe week wordt het echt wel wat koeler en ook wat wisselvalliger.
0: Oké, goed. Berend, dankjewel voor de uitleg.
1: Doei, doei.
0: En wat zeggen we tegen elkaar dan?
1: Houdoe.
0: Houdoe.
2: Kei gezellig en altijd bij je.
3: Dit is Omroep Radio.

0: Op kantoor, in de fabriek of ben je buiten?
1: Je werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant.

0: Ariana Grande, zo heet ze, One Last Time. Het is bijna zover. Het is bijna het einde van Brabants Bond. Ach, voor vandaag. Voor vandaag. Geruststelling misschien.
1: Ja, laten we hopen dat morgen gewoon weer is, toch?
0: Ja, dat weet je nooit. Hè? Je weet nooit of er een morgen is.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, daar ga ik wel vanuit, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker.
1: Zeker.
0: Morgen wordt een bijzondere dag. Ik denk dat morgen iedereen vrij is.
1: Stil op straat?
0: Ja, ik denk het ook.
1: En waarom eigenlijk?
0: Nou, dat Maarten Kot even jarig is.
1: Dat is toch is Maarten morgen jarig.
0: Dus ik hou er rekening mee qua eetgedrag.
1: Ik zeg altijd, die is nog lang niet jarig. Maar nou is het dus echt...
0: Ja, hij is echt jarig. Hij is nou, okay. hij is de klos. Ja. Dus morgen is het leuk als jullie hem ook feliciteren met z'n allen.
1: Ja.
0: Stelt hij prijs.
1: Vind ik ook al...
0: En misschien wat gezellig.
1: Zullen we anders zijn persoonlijke gegevens eventjes delen op de radio? Ja. Dan kan iedereen
0: en het is
1: al,
0: ook leuk als je liedjes aanvraagt die passen bij een feest.
1: Oh ja, dat is...
0: Bel en bestel.
1: Hij zit hij gewoon bij Bel en bestel.
0: Ja, dat doet hij gewoon, natuurlijk als jarig.
1: Kunnen we niet iets geks verzinnen dat Maarten dan toch niet weet? En dan...
0: Ja. Ja, wat zouden we moeten doen dan?
1: Of allemaal juist niet feliciteren.
0: Oh, dat vind ik ze nooit. Oh, dat vind ik ze altijd zo erg als ik niet gefeliciteerd word. Dat vind ik ook. Dus...
1: Nou, daarover gesproken.
0: Ja. Hoe lang zal hij leven?
1: Zondag?
0: Wat? Ja, ik zit gewoon hier, hè. Ben gewoon te werken.
1: Ja, maar je bent wel jarig.
0: Ja, zondag is wel zo. Dan ben ik wel jarig.
1: Ja.
0: Ja. Ik durf er nu voortaan wat meer voor uit te komen.
1: Ja, dus zondag ben jij jarig. En dan bereik jij de fantastische leeftijd van...
0: Wat wou je zeggen, Goen? Ik hoor je niet meer. Zeg nou even heel snel, want ik moet de plaat gaan draaien. Anders wordt ook oh, zit al.
1: 43.
0: Nou, dat vind ik fijn dat je dat zegt. Het wordt 50, maar leuk dat je het
1: Zie, ik wist dat ik een klein beetje langs.
0: Ik wil, gaat over jouw tijd af, dit, hè?
1: Oh ja, nee, ik wil een liedje draaien. Ik ga het hebben over een revolutietje in muziekland.
0: Oké, okay, ja. En we komen nu 2 minuten later uit, vind je het erg?
1: Maakt niet uit, joh.
0: Oké. Okay. Wel te zien zo meteen, hè? Houdoe.
1: Houdoe.

0: 50 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Hey Remo!
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
6: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
9: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
16: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel daarvoor, Wijnand Zwaan. Die zit bij de ANWB. Wijnand, er is dus ergens op onthoud, maar waar is dat?
18: Ja, op de A73 richting Nijmegen tussen Kuiken, Nijmegen, Dukenburg. 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Maar die file zal snel oplossen. Er stond een kapotte auto stil. De weg is inmiddels weer vrij.
17: Ja, en het enige nadeel van een oplossende file is dat ik jou dan dadelijk niet meer spreek.
18: Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar dat betekent in mijn geval goed nieuws.
17: Juist, inderdaad. Ja. Hey, dankjewel. En misschien tot straks, maar waarschijnlijk niet. Yes,
18: wie weet.
17: Tot later. Yo, houdoe. Zometeen gaan we ons met hart en ziel storten op de truckende keks. En we gaan naar een kleine revolutie in de muziekwereld. Hoe en wat? Ik vertel het je zometeen.
19: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Hey Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
23: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
24: Goedemorgen.
23: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
24: Echt waar, joh?
23: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
25: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
27: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
28: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
27: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Natasha Bedingfield en Unwritten hier bij Omroep Brabant. Het is 1:15.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Ja, je bent aan boord. De kaartjes zijn geknipt en we kunnen dus door. En dat doen we op 24 september 2026. Met in ieder geval, zoals ik het nu zie, een zonnetje aan de hemel. Dat is lekker. Het wordt zelfs nog wat warm. We krijgen echt een soort Indian summer. Ik heb pas geleerd wat dat betekent. Wist dat eigenlijk helemaal niet. Heel stom, terwijl er ook liedjes over gemaakt zijn. Maar ja, soms kan je wel eens wat ontgaan. We hebben in ieder geval dus een beetje een nazomer. En dat is lekker. Hey, maar dan iets heel anders, want zoals je weet, ik ben veel met muziek bezig. Vind ik hartstikke leuk, interessant. Ik ben wat dat betreft, als je bijvoorbeeld vergelijkt met Hubert Mol, echt nog een groentje. Maar dan kom je soms dingen te weten en denk je, oh, wat aardig en wat leuk eigenlijk dat dat bestaat. Want nu, ja, van Boney M tot de Beatles en van de Backstreet Boys tot Nirvana of Prince, ze kregen allemaal te maken met dubieuze managers, tussenpersonen, platenmaatschappijen, of in ieder geval mensen die geld roken en ze dit dan ook afhandig maakten. En dat gevaar ligt voor elke artiest op de loer. Ook in Nederland. En ja, bedenk je eens, je bent nog niet zo bekend, je wil graag carrière maken. En in een weerwar van contracten, afspraken, percentages en bedragen zie je eigenlijk door de bomen het bos niet meer. En dan is de kans dat je daar intuint natuurlijk aanwezig. En ik draai elke dag muziek. Van hele gearriveerde artiesten tot artiesten die pas net komen kijken. En die reden die ik je net gaf, dat je door de boom het bos niet meer ziet en dubieuze contracten, dat is eigenlijk ook de reden dat Martijn Steenhuis een aantal jaar geleden dacht, hier moet ik iets mee. Martijn, goedemiddag.
2: Michiel.
0: Oh, sorry, Michiel. Ja, sorry,
2: ja, ik heb het helemaal.
0: Michiel.
2: Nee, Michiel Steenhuis.
0: Michiel,
2: ja.
0: Jij bent van BQ Music.
2: Ja.
0: En jij wil de wereld een beetje liever maken, zei je net.
2: Ja, dat willen we graag met BQ.
0: Ja, ja. Maar vertel eens waarom doe jij dat en hoe doe jij dat?
2: Nou ja, het is eigenlijk begonnen omdat ik in het dagelijks leven entertainmentadvocaat ben. Dus ik sta veel artiesten bij. Heb natuurlijk een hoop slechte contracten gezien. En toen ben ik samen met twee jongens, Sieger Smit en Wouter Hardy. Wouter Hardy is bekende producer van...
0: Kennen we ook nog van Rollercoaster en Arcade, geloof ik, hè, daar waar die achter zat. Ja,
2: ja, zijn we eens gaan brainstormen van, wat is dat nou? Waarom zijn die contracten eigenlijk vaak in het nadeel van artiesten? En kan het niet wat redelijker en eerlijker en dus ook liever? En toen zijn wij BQube gestart. En ja, hebben we een wat meer coöperatief model bedacht, waarin we zeggen, we gaan gewoon delen. Wij nemen alle financiële investeringen op ons. Je hebt de inkomsten, kosten eraf en 50-50 delen.
0: Ja.
2: En je ziet dat wel meer in de industrie. Maar niet op de manier waarop wij het doen. Want ja, meestal wil de industrie dan, andere labels, de liedjes ook eeuwigdurend exploiteren.
0: Ja.
2: En wij zeggen, die rechten moeten eigenlijk altijd bij de maker liggen. Want het start allemaal bij het liedje.
0: Ja. Maar het is heel nobel. Alleen het is wel, tussen aanhalingstekens, nieuw. Het is liever dan dat het is. Waarom is die industrie dan zo onaardig eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat geld corrumpeert, zeggen ze wel eens. Hè? Dus ja, ik denk toch dat... grote labels hebben veel mensen lopen, een hoop kosten. Dus die willen een hele andere marge maken.
0: Ja, ja.
2: En wij geloven wat meer in het langzame model, in trouw. Hè? Dat je toch hoopt dat zo'n artiest op de lange duur denkt, nou, ze waren er toen voor me, toen ik net begon.
0: Ja.
2: En ze hebben me altijd eerlijk en goed behandeld. Ik blijf.
0: Ja. Maar nou kan je ook zeggen, ja, goh, je loopt een hoop geld mis. Ja, want het is kennelijk wel te verdienen. Je kan er ook ergens nog tussenin gaan zitten.
2: Ja, misschien zijn we niet zulke goede ondernemers. Maar goed, we hebben er ook allemaal...
0: En dat voor een advocaat.
2: Ja, ja, maar dat is het misschien ook. Ik hoef er niet van te leven op dit moment. Maar er gaat wel een hoop tijd al in. En de andere jongens steken er ook het nodige in.
0: Ja,
2: iedereen... we zijn het meer ook als een soort experiment gestart. En het loopt wat aan uit de hand. Want ja, de artiesten met wie we werken beginnen ook echt attractie te krijgen. Nou, de eerste is denk ik Nief. Hij komt uit Breda en speelde 2 jaar geleden al op North Sea Jazz. Treedt veel op. Binnenkort nog in Rotterdam, in Beurt, op 13 november. En de andere is Amina. Die komt uit Utrecht / Rotterdam. Daar woont ze nu. Ontzettend leuke Nederlandstalige zangeres. En met de vorige single, We doen toch allemaal maar wat, heeft zich wel redelijke grote ogen gegooid. Dus dat gaat de goede kant op. Ja.
3: Je zei net, we verdelen het 50-50 eigenlijk. Ja. Hoe gaat dat in de rest van de business een beetje? Hoe zit dat dan? Wat is dan het grote verschil?
2: Ja, dat hangt er een beetje vanaf wat voor contract je krijgt. Als artiest kun je drie soorten contracten krijgen. Of je krijgt een artist deal, dan betaalt het label eigenlijk alles en krijg jij 20% royalty. Zijn er nog wel wat kosten recoupable soms, berekenbaar. Of je krijgt een licentiedeal, dan moet je zelf echt de opname betalen. En krijg je iets meer royalty. Of je gaat een soort JV aan, maar dan wel dus vaak eeuwigdurend, voor altijd met dat label. En dan zijn de kosten aftrekbaar. Mm-hmm. En wordt er daarna 50-50 gedeeld.
3: Ja.
2: En dit is heel erg de opnamekant. Maar waarom B-Cube eigenlijk echt is begonnen, is omdat wij dus aan die uitgeverijkant zitten. Hè? Want daar hadden we het net ook in het voorgesprek even over. Dat is eigenlijk de andere kant. De uitgeverij moet je zien als de platenmaatschappij, maar dan van het liedje. Dus de compositie en de tekst. Een goede uitgeverij zorgt ervoor dat het liedje goed wordt geadministreerd, geregistreerd bij Buma Stemra. Dat claims worden opgelost. Dat je syncs voor syncs pitch, dus denk aan het liedje, wordt gebruikt in een commercial of onder een serie. En je zet co-write sessies op. Dus je begeleidt echt die artiest die tevens auteur is. Van, goh, wie zetten we nou met jou in een studio om te kijken of er een mooi nieuw liedje kan worden gemaakt? En hoe kan jij groeien als artiest?
3: Ja, dus je bent echt eigenlijk een soort coach van die artiest. Maar in de muziekbranche wil de artiest niet veel sneller? Want ja, je kan zeggen, joh, we stippelen helemaal een pad voor je uit. En we gaan echt met je mee en we gaan heel goed bestuderen. Terwijl aan de andere kant, als jij heel snel met 120 kilometer richting een nummer 1 hit kan, dan ga je daarvoor kiezen.
2: Tuurlijk, die artiesten zullen er altijd zijn. Maar wij stellen wel altijd de vraag, wat wil je? Wil je instant succes en misschien als een nachtkaars uitdoven in 2 jaar? Met wel even heel snel misschien heel veel centjes verdienen, ook aan live optredens en dergelijke. Of wil je een bestendige long-term career? Dat is denk ik gewoon de hamvraag.
3: Ja.
2: En velen zeggen, ja, ik wil graag voor altijd kunnen leven van mijn muziek. Nou ja, dan moet je denk ik aan andere knoppen draaien en echt jezelf ontwikkelen en lange termijn in het vizier houden.
3: Ja, de meeste mensen die zien natuurlijk echt ook de grote namen. Mm-hmm. De mensen die heel veel geld vragen voor een optreden. Was trouwens ook afgelopen week nog in het nieuws. Hè, van, zijn dadelijk gewoon de dorps- en kroegsfeesten nog te betalen? Hoe kijk je daar eigenlijk tegenaan? Want het gaat inderdaad wel vaak om heel veel geld.
2: Ja, die gages zijn super hoog. En nou ja, ik denk dat dat ook ten koste gaat van beginnende artiesten. Want daar is vaak geen budget meer voor. He, die moeten het voor heel weinig doen. Terwijl als die grote iets meer inleveren, ook als een soort, nou, wees ook wat liever naar je mede-artiest. En het is misschien heel naïef van me, maar dan hebben die onderkant, die echt het nog bij elkaar moeten schrapen, hebben het ook nog wat redelijker.
3: Ja.
2: En festivals kampen er ook mee. Die hoge gages zorgen gewoon dat alles onder druk staat. Ja. Nou is alles duurder geworden, ook het inhuren van techniek, beveiliging, de hele rimram. Maar die artiesten, die grote artiesten die zulke grote gages kunnen vragen, ja, dat gaat natuurlijk altijd ten koste van iets.
3: Je zei net, misschien is het wat naïef. Hoe kijkt de rest van de branche naar jullie? Heb je daar een beetje een idee van? Want het is niet zo dat de hele branche al bij jullie in de stal zit.
2: Nee, zeker niet. En gelukkig maar, want dat kunnen we niet bemannen. en dan zouden we afbreuk doen aan die lange termijn doelstelling. Nou ja, ik weet het niet. Ik denk dat ze het een mooi en nobel initiatief vinden. Het ook even wel met interesse afwachten wat we aan het doen zijn. Maar we zijn heel langzaam aan het bouwen met een artiest als Nienke, Nief, dus, maar ook Suus, Amina. Loopt het langzaam goed en hopen we gewoon langzaam Nederland te veroveren.
3: Ja. Komende maandag dan is het Buma NL Gala.
2: Ja.
3: Iedereen die snapt dat dit met elkaar te maken heeft. Jij bent daar dan ook. Ik zag dat er heel veel op de planning stond met betrekking tot AI.
2: Ja.
3: AI is een beetje de grote donkere wolk die boven de muziekbranche hangt. Lijkt wel eens. Hoe kijken ze daar bij jullie tegenaan? Al die beginnende artiesten die moeten het opnemen tegen een computer.
2: Ja, die beginnende artiesten van ons zijn wel echt puristen. Die zijn echt zelf bezig. En daar waar je AI gebruikt als een soort sparringpartner. Hè, gewoon eens, of dat nou textueel is, hè, We kennen allemaal nog het beeld van André Hazes met zijn rijmwoordenboek.
3: Ja.
2: Nou ja, nu is dat AI.
3: Ja.
2: Dat is prima, denk ik. Hè? Maar als je AI vraagt middels een paar prompts van schrijf een liedje in de trant van dit en dit, ja, dat vind ik geen goede ontwikkeling.
3: Nee.
2: En ook hier zit weer een rechtencomponent. Wat ik ook geen goede ontwikkeling vind, is dat al die rechten ook door platenmaatschappijen weer vaak naar zich toe worden getrokken. Waardoor bijvoorbeeld jouw voice gekloond, je stem gekloond kan worden, of je image, dus je beeld. En ja, ik vind dat artiesten het recht moeten hebben om te zeggen, ik wil daar wel onderdeel van uitmaken of niet. Hè? En als die output er dan komt, stel er komt een liedje helemaal geprompt op jou oorspronkelijke liedje, dat je dan moet kunnen zeggen, oké, dat wil ik wel of niet, ja, dat wordt uitgebracht. En ik wil weten wat ik eraan ga verdienen.
3: Ja.
2: He, want ook daar begint het weer met de song, met jouw oorspronkelijke liedje.
3: Ja.
2: Waarop wordt voortgeborduurd.
3: Maar nou begonnen we natuurlijk het gesprek met de introductie van jou, en dat je ook advocaat bent. Ik kan me voorstellen dat er best een gekke spagaat is, want aan de ene kant wil je dat muziek gemaakt wordt zoals muziek gemaakt wordt. Maar de rechte kwesties bij AI, die zijn wel weer interessant voor een entertainment advocaat. Dus
2: zeker.
3: Zit daar de spagaat van, ja, aan de ene kant rinkelt de kassa misschien wel met zaken, aan de andere kant wil je mensen ervoor behoeden.
2: Ik zie dat wij zijn nog niet met die AI bezig. We willen die rechten ook nooit zo breed naar ons toe halen. En zouden ook altijd toestemming inbouwen. Dat hoort denk ik ook.
3: Ja.
2: Weet je? Ik vind dat een artiest altijd moet kunnen beschikken over zijn rechten. En moet weten wat ermee gebeurt.
3: Ja. En die rechten die krijgt hij bij jullie standaard na 10 jaar weer terug, hè?
2: Ja, die krijgt hij bij ons weer terug na 10 jaar. En aan de uitgaverkant ook.
3: Ja.
2: En nog heel kort aan die uitgaverkant, wat heel leuk is. Hè? Wij hebben een deel, hè? Dat noem je het uitgeversdeel, wat wij kunnen claimen. Dat delen we al met de artiest. Maar van ons deel storten we ook nog weer een percentage in de pot. En dat wordt weer verdeeld over alle auteurs die zijn aangesloten bij B-Cube.
3: Ja.
2: En zie dat als een soort broodfonds, een soort kerstgratificatie. Aan het einde van het jaar krijgt iedereen een soort bonus. En dat is, superleuk.
3: Ik ga dat hier ook voorstellen. Ja. Hey, Michiel, dank je wel voor dat je hier was. We zien elkaar in ieder geval maandag. Tot slot, en echt tot slot. Want je had het over Nival. En ik vroeg net Hubert, want die heeft natuurlijk ook het programma van Brabantse Bodem. Die zit ook heel erg. En ik zei, wat is jouw favorietje? En toen zei hij, Be My Own. Vind ik wel een hele leuke. Of For Your Information. Nou mag jij kiezen. Welke wil jij horen? Nu op de radio.
2: Ik zou Be My Own doen.
3: Ja?
2: De eerste single van haar.
3: Nou, dan komt hij bij deze erop. En ik dank jou hartelijk.
2: Graag gedaan.

0: Be My Own van Nief hier bij Omroep Brabant. Zometeen na het nieuws. Ja, dit is lekker, hè? Michael McDonald en Pitbull. Zo meteen op je aan het wachten. Maar eerst, René, wat zit er in het nieuws?
1: Nou, een man die werd gezocht, geeft zichzelf aan... en spits Harry Kane overweegt dit beroep na zijn voetbalcarrière.
2: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
3: Hoe kom je daar nu bij?
2: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben... die wij allemaal leuk vinden?
4: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
5: Ernstings Family.
4: Aanbevolen door vrolijke families.
6: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage... en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
7: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
6: Brabantdeur. Hörmann kwaliteit, persoonlijk advies en vakkundig geplaatst.
7: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Eens even kijken, bij Weiland is hij er toch, hè? Hij is er toch, je kon me niet missen.
8: Ja, inderdaad. Nou ja, met dank aan de automobilisten die het file hebben veroorzaakt. We doen het samen wat dat er gaat. Nee, maar er is gelukkig heel weinig tot niets aan de hand op het Brabantse wegennet. Maar het rijdt eventjes langzaam bij Ulvenhout op de A58 van Breda naar Tilburg. Daar staat file tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos 5 kilometer. En je bent er 5 tot 10 minuten langer onderweg.
0: We doen het ermee, dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag droog en zonnig. Zonnig hooguit enkele velden sluierbewolking. En maximaal een graad of 9. 10 dus. RD met het nieuws.
1: Oh, ja. De man die maandagavond in Etten-Leur werd gezocht door een arrestatieteam... heeft zichzelf gisteren gemeld bij de politie. Agenten vielen maandagavond zijn huis aan de Cellostraat binnen... na een gevecht waarbij een mogelijk wapen te zien was. De man bleek niet thuis en in zijn woning werd geen vuurwapen gevonden. Hij is aangehouden op verdenking van bedreiging en zit nog vast. Op de kruising van de Halsterseweg en de Randweg Noord in Halsteren... rijden gemiddeld 120 voertuigen per dag door rood. Daarom zijn er 2 flitspalen geplaatst. Die controleren vanaf vandaag op snelheid en door rood rijden. Dagelijks maken zo'n 20.000 voertuigen en 3500 fietsers gebruik van de kruising. Volgens het OM en de gemeente zijn daar de afgelopen jaren meerdere ernstige ongelukken gebeurd. Meta, dat is het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft een satirische video van Roel Maderink en Bits of Freedom offline gehaald. In die video filmt Maderink medewerkers van Meta met de videobril van het bedrijf zelf. De video werd door Meta als pesterig aangemerkt. Maderink noemt het ironisch dat juist zijn video is verwijderd.
10: Er staan op Instagram allerlei video's van vrouwen... die op een hele vervelende manier worden gefilmd met die Meta-bril. Nou ja, goed, daar ging onze video ook over. Hè. Hoe vinden Meta-medewerkers zelf als ze het gefilmd worden? Nou, we hebben nog heel netjes die mensen allemaal onherkenbaar en onherleidbaar gemaakt. Dus het is natuurlijk ironisch dat Meta een video die dit aankaart offline haalt... terwijl er allerlei video's van vrouwen die daar heel veel last van hebben... en die wel herkenbaar in beeld zijn, dat die video's blijven staan.
1: Er is veel kritiek op de bril die ook wel de gluurbril wordt genoemd... omdat je er mensen zomaar mee zou kunnen gaan filmen. Superspits Harry Kane denkt er serieus over na... om na zijn voetbalcarrière American Football te gaan spelen. De spits van Bayern München ziet vooral een rol als kikker wel zitten. Ja, dat zijn van die mannetjes die erin komen om de bal dan te schoppen... en dan vervolgens weer uit het spel gaan.
0: Ah, dat zou ook kunnen, ja. Maar dan krijg je helemaal geen tikken.
1: Nee, dat is waar. Maar ja, je moet er wel op dat moment altijd moet je maar inschieten. Dat wordt wel geacht van een kikker.
0: Ja, ja, maar ja, goed. Je kan ook gaan kwaken en dan ben je ook een kikker.
1: Ja, nee, dat is zo. Ja, het gaat dus jou en Harry Kane.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat, ja, het is maar net hoe makkelijk het wil maken. Kane die zegt dat de techniek en de druk daarbij lijken op het nemen van een penalty. Ja, want daar denk jij waarschijnlijk ook aan.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Nou, als hij de overstap maakt, wil hij daar wel serieus voor gaan trainen. Mogelijk een half jaar tot een jaar. Voorlopig blijft Kane wel voetballer trouwens. Hij staat namelijk op het punt zijn contract bij Bayern München... met 2 jaar te verlengen.
0: Nou zijn die lui in de NFL... die zijn natuurlijk wel heel slim. En commercieel ook wel slim. Ik zou meteen denken, huppatee, het telefoontje naar München. en Harry Kane alvast vastleggen, toch? Van na zijn carrière.
1: Ja, maar je staat nu nog onder contract bij Bayern München.
0: Ja, dat snap ik. Maar dat je zegt, als jij klaar bent daar, dan kom je bij ons. Want dit is wel commercieel heel interessant. Die Amerikanen die vinden dat toch fantastisch? Dat een van de beste voetballers, een van de beste strikers ter wereld in ieder geval, bij hun in het team zou kunnen komen.
1: Ik ben dan gelijk benieuwd, hoe goed zou hij zijn in kikker zijn? Want hij heeft een fluwelen traptechniek.
0: Ja.
1: Hij mist echt bijna nooit de penalty.
0: Nee.
1: Ja, dan zou je toch aan denken, zou dit kunnen?
0: Dat is wel heel vet. Ik ben ook wel benieuwd. Hey René, we gaan het samen volgen.
1: Ja.
0: Dankjewel en tot over een uurtje maar weer. Zometeen is de radio natuurlijk van jou, hè. Verzoekjes tijd. Eerst dus Michael McDonald. McDonald, dat is ook een kikker. Nee, nou maak ik het te moeilijk. Dit is Sweet Freedom. Ik zit net te denken, Donald is natuurlijk een eend, helemaal geen kikker. Nou ja.

0: a jugar. ¡Cómo! 1, 2, 3, 4.
1: I know you want me. Ik zeg het niet zo heel vaak in het dagelijks leven. Pitbull wel, want die maakt er een liedje van. En je hoort het hier bij Omroep Brabant. Zeg, wat wil je horen?
2: No, that's 573-28203.
1: Laat dat mij dan weer horen, via dat appnummer. Zo simpel kan het zijn eigenlijk. Je appt me en als ik denk, ja, dit plaatje dat past precies in de mood van nu, dan komt hij gewoon op de radio. Dus huppatee, snel die telefoon pakken, WhatsApp openen, het nummer opzoeken en dan appen. Dat doe je dus.

Ik heb al een winnaar, eerlijk is eerlijk. Ik had hem nog niet, maar ik heb hem wel. Ja. Ik kreeg namelijk net een appje van Bart. En Bart die ging zonder verdere introductie meteen op zijn doel af. En die zei, doe mij maar Liquido. Een narcotic. Nou, dan gaan we dat natuurlijk doen. Dus Bart, jij vraagt, ik draai.

0: Wij begonnen dit uur met een interview over muziekrechten. En deze Taylor Swift die heeft ooit haar eigen rechten van de eerste paar albums, geloof ik, eerste zes albums, als ik me niet vergis, terug moeten kopen. Die waren namelijk in bezit van iemand anders. En zo zie je maar hoe belangrijk dat voor artiesten is om de rechten heel goed te regelen. Nou, ik had er net een gesprek over en met Michiel. En Michiel die zit bij B-Cube Music en die kon daar van alles over vertellen. Was heel interessant. En komende maandag nog veel meer, een beetje over de achterkant van de muziek, hier bij Wijn in de Middag.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Hey Remo!
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
11: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
12: Hoe kom je daar nu bij?
11: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
13: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
14: Ernstings Family.
13: Aanbevolen door vrolijke families.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
15: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
16: Een goed bed wordt aangemeten.

0: als bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
1: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
2: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Sid, voor de laatste nieuwsupdate. Ik kan daar niks aan toevoegen als het gaat om verkeer. Sterker nog, er staat geen vertraging in Brabant. Dus dat is in ieder geval heel erg goed nieuws. En we gaan met meer mooi nieuws door. Alhoewel, toen Genesis het volgende liedje maakte, wat je zo meteen als eerste gaat horen, toen dacht hij voornamelijk aan de gekkigheid die zich eigenlijk afspeelt in de wereld. Welk liedje dat is, dat hoor je dan zo meteen.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
13: Echt waar, joh?
12: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
1: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op fauteuils onder één dak bij Teunarts in Sint Hubert.
11: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
13: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
1: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
15: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Bruno Mars.
1: Wijn in de middag.
0: Geniet met volle teugen.
1: Brabant.
0: Een hele goede middag, een klein wolkendekje. Ja, dat schiert de horizon, maar ook regelmatig de zon er tussendoor. Dus we mogen echt niet mopperen vandaag op deze 24 september 2026. Waar het inmiddels 14 over 14 is. Ja, want 14 over 2, daar praten we niet over. En ik las net iets in de krant, er moet trouwens een ander muziekje bij. Dat kan niet met dit vrolijke, nee, dat moet eventjes... Zo, juist. Daar komt... we gaan weer grenzen verleggen. Ongelooflijk. Je dacht, 2026, we worden preutser met z'n allen. Maar in Duitsland is dat niet het geval. Het is echt bizar. Er komt namelijk een nieuwe datingshow daar op televisie. Op RTL 2. Vanaf 30 september is daar Maison Taboe te zien. En wat houdt die datingshow in? Nou, de opnames die vinden plaats in een ongebouwd hotel. Daar zouden 6 kamers zijn en 2 suites. En het idee is dat je eerst met elkaar het bed induikt en pas daarna elkaar leert kennen. En dan gaat kijken of er eventueel meer in zit dan alleen vriend. Dit is toch bizar? Dit is toch bizar? Dat je eerst even van wil moet. Het is donderdag, hè? Ja, dus de scholen zijn nog gewoon. Dat je eerst eventjes gewoon moet rampentrampen. En dat je daarna. Dat is toch krankzinnig? Dat is toch krank. Of. Zeg ze eerlijk. Zou je zo'n show ook wel in Nederland willen? Je hoeft het me niet te appen, hoor. Weet je, je moet het gewoon even bedenken. Ik zeg verder helemaal niks. Ik vind het wel grappig, hè?

0: context. Context, hè? Wel leuk. Alles moet met instemming gebeuren. Er moet dus consent zijn. Nee is nee. En als je wil gaan slapen, dan word je weer gescheiden. Want dan zie je elkaar pas weer aan het ontbijt.
1: Wat een gekke show, zeg.
0: Juist. Nou ja, hey, we blijven even in Duitsland. Laten we dat doen. We gaan richting Helene Fischer. Fenomeen.

0: Fischer und Phänomen. Phänomen. Was sag ich? Ja, het houdt de gemoederen bezig hoor, met wat ik net zeg. Hotel Taboe, die nieuwe serie in Duitsland. Een nieuw datingprogramma waarbij je dus eerst met elkaar het bed induikt en daarna pas kijkt of er eventueel nog meer in zit. Verliefdheid, relatie, dat soort dingen. En zo niet, dan is het gewoon meteen gedaan. Je gaat ook eerst echt met elkaar slapen en pas de volgende dag ontmoet je elkaar aan het ontbijt. Wil je namelijk... Ja, je gaat trouwens niet slapen. Je gaat dus iets anders doen, je snapt het. Want als je wil slapen, dan word je weer gescheiden. En dan de volgende ochtend zie je elkaar aan het ontbijt. Ja, iemand appte ook. Ik vind het eigenlijk niet kunnen. Maar ik ga wel kijken. Ja, inderdaad, dat zou ik dan ook doen. En Robert, die appte dit nog.
1: Zo ben ik aan mijn vrouw gekomen, Koen. En dan zo'n 33 jaar later. Dus het werkt wel.
0: Oh, kijk, dus toen vroeg ik ook meteen, Robert. Ik zeg, heb je geen woord gewisseld voordat je met elkaar het bed indook?
1: Heel weinig.
0: Dat lag je erbij. Uitstekend. En Roy die stuurt ook nog een appje. En die vraagt, zoeken ze nog kandidaten? Ik vraag dit voor een vriend.
2: Even terugspoelen naar...
0: Oh, wat hou ik toch voor jullie allemaal. We gaan terugspoelen naar 1998. Ik zat op de middelbare school en je moest min of meer kiezen in die tijd. Was je Gabber of was je Alto? En mijn keuze was niet zo heel moeilijk, want mijn broer en die zus die waren beide wat alternatiever, dus ik ook. En ik overdreef dat een beetje, want ik was de jongste en ik moest me wel laten gelden. Dus ik had van die laaghangende broeken, zo'n hondenketting aan mijn portemonnee en ik luisterde naar bands als Green Day, Pearl Jam, Radiohead, Live, ga zo maar door. En ook naar The Offspring. Want ik vond dat wel echt vette muziek. Ik vond het ook een gekke band. En je had het album Smash. En daarna was ik ook een beetje om. En later kwam er een liedje uit van het album Americana. En dat ging eigenlijk een beetje over mezelf in die tijd. Een beetje een wannabe. Tja, en als we toch in de 90's zitten, dan doe ik hem gewoon. Ken je hem nog?
3: Montag, lieben, glazen, globen.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Daarvoor de Pretty Fly for a White Guy. Het doet ook wel wat met de luisteraar. Mooi is dat om te horen. Kreeg je dit.
1: Get it done, baby. Hey, Koen, maar die doen ook nog steeds optredens, hè, die man. Ja. Op de offspring. En door.
0: Ja. Dan gaan we iets weer met tempo terug.

0: Dus ik denk, huppatee, ik gooi hem er gewoon later nog een keer in. Zo'n fijn liedje. En René, het nieuws, dat eerst. Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, een fietser die valt en wordt aangereden. En een man die schrikt van wat er in de voortuin kruipt en roept om zijn moeder.
2: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
0: Ik zal eens even kijken, want er zit iemand bij de ANWB. Maar het kan bijna niet meer zijn, want die is net als het goed is klaar met zijn dienst.
5: Wie zou dit zijn?
0: Wie is daar, jongens?
5: Annemieke hier.
0: Is dat Annemieke?
5: Yes. Nou, goedemiddag, Koen.
0: Hey, Annemieke.
5: Gezellig om hier weer even te spreken. Ja,
0: zeker. Alleen, jij komt nooit leuk nieuws brengen.
5: Nee, helaas, sorry. Ja, een behoorlijke vertraging op de A16 richting Rotterdam. Vanaf knooppunt Klaverpolder ben je een half uur lang onderweg door een kapotte auto. En oponthoud op de A58 richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Ulvenhout is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging.
0: Zeg, Annemiek.
5: Vertel.
0: Zit je al op huis?
5: Nee, maar ik sta wel op de wachtlijst.
0: Oh, je staat op de wachtlijst?
5: Ja, zo serieus is het zelfs.
0: Het gaat echt weer helemaal terug naar vroeger, zeg maar.
5: Ja.
0: En dan stond ik al te bibberen als ik meisjes vroeg. Zit je op huis? Dus ik denk, ik ga toch eens een keer weer proberen dat gevoel weer een keer terug te krijgen. Maar ik viel eigenlijk best mee.
5: Best wel mee, hè? Ja, maar we zien elkaar ook niet. Hè? Dat is minder spannend, denk ik.
0: Inderdaad. Dus,
5: maar
0: nou
5: doe ik het even terug. Zit jij al op huis?
0: Ik zit al op huis, ja.
5: Spannend.
0: Dus als je erop zit, voeg me even toe.
5: Ja, dan ga ik even krabbelen.
0: Zou ik zeggen. Ja,
5: ziet het verschijnen.
0: Hey, Annemieke, tot straks. Houdoe.
6: Omroep Brabant.
0: Ja, kijkend naar het weer zien we een wolkendekje. Maar zien we ook heel veel zon. Het blijft droog en maximale graad of 19. En de vraag die ik ook aan René wil stellen. Zit jij op huis?
1: Nee, ik heb die niet gehad.
0: Je hebt nooit huis gehad?
1: Nee, ik begon met Facebook.
0: Jezus, wat een kut leven, zeg.
1: Ja, ik heb veel gemist. Ik heb ook helemaal geen vrienden die tijd gehad.
0: Nee,
1: of zo.
0: Nee, je bent nooit gekrabbeld.
1: Ik was veel te druk met buitenspelen en dat soort dingen op dat moment. Ja,
0: ja, moet ook, hè?
1: Ja, nou
0: moet
1: goed.
0: Hey, het nieuws.
1: Een fietser is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de Bredase weg in Tilburg. De fietser kwam eerst ten val en werd daarna aangereden door een auto. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de fietser ten val kwam, dat is nog niet duidelijk. De politie heeft de weg afgesloten en doet onderzoek. Bezoekers die een zogenoemd plusabonnement hebben bij de Efteling kunnen op Oudjaarsdag niet meer naar het park. 31 december is toegevoegd aan de dagen waarop het abonnement niet geldig is. Volgens het park heeft het te maken met de drukte op die dag. De Efteling mag voor mensen met zijn abonnement 25 dagen vaststellen waarop ze niet naar binnen mogen. Als je het duurste abonnement hebt, dan mag je wel op alle dagen het park in. Mensen die over 2 jaar een hondenras kopen dat bekend staat als risicohond, moeten verplicht op cursus. Het kabinet wil daarmee het aantal bijtincidenten laten dalen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het nog niet helemaal duidelijk is voor welke honden de verplichte cursus gaat gelden.
7: Je moet dan denken aan pitbullachtige honden zoals de Bully XXL. Een hond dat, als ze inderdaad agressief worden, dat het ook heel moeilijk wordt om die weer onder controle te krijgen en zware incidenten te kunnen voorkomen. Het gaat een beetje met de vergelijkingen in het verkeer. Als je met de fiets op straat gaat, dan wordt ook iets anders van je gevraagd dan als je met een vrachtwagen rondrijdt.
1: Nou ja, hondeneigenaren moeten de verplichte cursus zelf betalen. Dan naar Zuid-Holland. Een man uit de plaats Honslerdijk is flink geschrokken van een slang in zijn voortuin. Toen hij het dier zag kronkelen, riep hij hard om zijn moeder.
0: Oh ja, die heb ik gezien. Dat was een filmpje, dat was zo'n deurbelcamera. Ja, bam! Het is echt wel een grote vent.
1: Ja,
0: het is geen ventje van 14.
1: Nou ja, de beelden van zijn reactie die gaan inmiddels natuurlijk viral. Het bleek te gaan om een blauwe ringslang. Nou, dan hoor ik je denken, zijn die giftig? Helemaal niet. Die zijn ook niet gevaarlijk. Nou, hij kan er zelf ook wel om lachen om de beelden en wil de slang nu zelfs adopteren.
0: Ja, maar het is echt geestig. Hij stapt gewoon zoals iedereen zijn huis uit. Gewoon, ja, je gaat iets doen. Ja,
1: ik denk bij zijn ouders, want later komt ook, zie ik in één keer de wat oudere meneer ook.
0: Ja, dat is zijn vader volgens mij.
1: Ja,
0: die komt
1: volgens mij
0: kijken.
1: Is hij bij zijn ouders op bezoek.
0: Maar je ziet inderdaad, je ziet zo'n beestje. En het is, ja, want je hebt helemaal niet het idee van, hé, hey, dit kan je wel eens hier tegenkomen. Zullen we nog één keer eventjes,
1: ja,
0: zullen we nog één keer even horen?
1: Ja, dat is echt, ik vond het geniaal.
8: Stop! Mama!
0: Mama!

0: En dat is gewoon altijd goed. Volgens mij hebben die nooit iets heel slechts gemaakt waarvan je echt zegt, waarom hebben ze dat gedaan? Het is gewoon altijd goed. En dat geldt ook voor deze Sky Full of Stars. En ik zag hem een uurtje geleden binnenkomen. Ingezonden door Robert, mag ik die alsjeblieft horen op de radio? Nou, bij deze dan. Een uurtje later dan verwacht. Maar toch, voor jou en voor velen, A Sky Full of Stars.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Naar links, naar rechts en gewoon even lekker dansen. Jazeker, met Travassi en zijn wasmachine. Kleine wasjes en grote wasjes, die stopt ze er allemaal in. Heerlijk toch? Lekker meezingen.

0: We hebben al wat 90 klappers vandaag voorbij horen komen. En ik ga je er voor straks na drieën nog in beloven. Ja, want we vieren ook een soort van feestje vandaag. Hoe en wat, dat laat ik je straks allemaal weten. Maar dit was in ieder geval Skin, of eigenlijk Skunk & Nancy. En A Week van haar debuutplaat over een gewelddadige relatie eigenlijk. Daar kwam het op neer.
1: Omroep Brabant presenteert...
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: I Gave You Grace, Amanzi. Uit Brighton, Zuid-Afrikaanse roots. En een heel fijn plaatje. Daarom de tipplaat van deze week.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, Koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk.

0: man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droog, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Daarvoor in ieder geval Sid. En ik ga naar Annemieke, want die zit bij de ANWB.
2: Helemaal niet.
1: Wat krijgen we nou zeg? Ik vraag net één keer aan Annemieke. Zit
2: even
1: je op huis?
2: Terug.
1: En dit is meteen geen zo
2: ja, maar dat is niet normaal, man. Ik weet niet, hoe haal je het in je hoofd?
1: Ja,
2: inderdaad. De meisje huilt hier zo. Ik zeg, nou, ik ga wel. Ik weet wie het zegt.
1: Oh, shit, joh.
2: Niks aan de hand.
1: Dat had ik dus niet mogen vragen.
2: Nee, natuurlijk niet.
1: Maar ik heb wel aan jou vragen. Zit jij op huis?
2: Ja, 15 jaar geleden wel, ja.
1: Maar niet meer.
2: Nee, maar het is hip, hè?
1: Het is
2: we
1: terug,
2: moeten erop.
1: Ik zit ook op huis, ik vind het vet.
2: Ja, ik ga het ook doen. Misschien kunnen we vrienden worden.
1: Ja, laten we snel krabbelen.
2: Ja, maar er zit toch een wachtlijst of zo? Hoor.
1: Ja, er is een wachtlijst. Maar er zijn dus al 250.000 aanmeldingen.
2: Ja, schitterend. Ja, maar allemaal 40-plussers natuurlijk. Ja, 45.
1: Natuurlijk.
2: Ja, maar dat is wel grappig, ja. Nee, maar Annemiek had even een uurtje voor mij waargenomen. Want ik had een bespreking. Dat hebben wij ook wel eens, inderdaad.
1: Okay. Ja, niet zeggen tegen Annemiek. Ik vind jou leuk hoor.
2: Nou ja, dat komt binnenkort een keer langs.
1: Is ook helemaal niet, dat is ook een zielig.
2: Nee, dat komt wel goed.
1: Oké, even vertel.
2: Ja, we hebben ook files inderdaad. Ja. Twee vallen erop in Brabant, A16, Belgische grens richting Breda. Voor knop het Galder 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A16, Breda Rotterdam, daar stond een pechgeval bij Dordrecht. Die is weg, alle rijstroken zijn vrij, maar dat kost je nog wel 20 minuten.
1: Nou, dankjewel Erik. En wellicht zo dan. Yes, hoi. Inderdaad, hoi. Zometeen voor al die huivers. Ik ga weer eventjes naar de jaren 90. Want we vieren vandaag een mooi jubileum. En dat heeft alles te maken met een populaire band uit die 90's. Heeft niet heel lang bestaan, maar wel grote hits gemaakt. Dus zometeen daarover meer.
3: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
10: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
12: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
11: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue. Avenue.
13: Is Omroep Brabant. Met nu Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: that funky music. Nou, die komt eraan hoor.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Want gaan wij 35 jaar terug in de tijd, dan komen we op 24 september 1991 uit. En dat is best een belangrijke dag geweest voor de muziekgeschiedenis. Niet alleen omdat er om het album waar ik het over ga hebben nog heel wat rechtszaken zijn gevoerd. Simpelweg omdat er een klein babytje op stond in zijn blote piemelotje. Nou ja, dat babytje was later niet zo blij dat hij daar in dat blote piemelotje op dat album stond. Nou, uiteindelijk is daar een heleboel juridisch gestek geloof ik geweest, maar daar wil ik het niet over hebben. Nee, ik wil het hebben over de liedjes die erop stonden. Ik heb het natuurlijk over het album Nevermind van Nirvana. Misschien helemaal niet jouw muziek, maar Nirvana heeft altijd wel iets met mij gedaan. Zelfs als klein mannetje. Want op een gegeven moment, ja, ik luisterde dat. Ik mocht op vakantie. In Madrid waren we toen, geloof ik. Met mijn ouders mee. En ik mocht iets uitkiezen. En dan ga je allemaal van die slechte winkeltjes in die je nog steeds hebt met allemaal van die merchandise. En er staat dan overal Madrid op. Maar ik niet. Ik liep naar het rekje waarin je bandjes kon uitzoeken. En ik koos, omdat mijn broer dat tof vond, koos ik het bandje van Nirvana. En dat was het bandje waarop Nirvana live in New York speelde tijdens die MTV Unplugged sessies. Dat viel dus allemaal wel mee, want dat was veel rustiger. Later vond ik Nirvana zo leuk dat ik al die albums ook ging luisteren. Want ja, die had mijn broer immers. En dus kwam ik ook Nevermind tegen. En daar kwam ik dan liedjes op tegen als Come As You Are, Polly, On A Plane and Something In The Way. Speelden ze ook allemaal tijdens die MTV-sessies. Maar er was één liedje en dat kent iedereen. Ja, en dat was de opener. En die ging los hoor.
3: Dus nog een paar uurtjes.
0: En die ga je dus ook hier horen.
3: Dan ben je het zo.
0: Als een soort van verjaardagscadeau.

0: Ik zit heel erg te twijfelen nog. Het is helemaal niet des Koens als het gaat om deze rubriek.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ik had namelijk iets bedacht, maar daar ben ik van afgestapt. En nu zit ik te twijfelen. Dat is twijfelen is eigenlijk nooit goed. Bij twijfel niet inhalen, zeggen ze wel eens. Dat had ik eigenlijk ook niet moeten doen, maar ik zit een beetje te klooien. Als Akden de Munnik.

fan van PSV, denk ik. En Akden de Munnik. En dan, ja, en van mijn vriendin ben ik ook wel fan. En van mijn zoontje natuurlijk. Maar verder ben ik niet zo van heel veel mensen fan of van heel veel dingen. Maar dan denk je op het allerlaatste moment, oh wacht, nee wacht, ik heb die staan, ik ga toch een andere doen. De klassieke van Nederlandse bodem. Voor mij zijn het allemaal klassiekers namelijk. Maar ik ga denk ik toch maar voor deze. En waarom voor deze? Omdat Toets Tielemans er een rol in heeft. De man die mondharp speelt natuurlijk. Prachtig kandidaat. De man die we ook kennen van Baantje bijvoorbeeld. Dat melodietje. En gewoon omdat het een fantastisch mooi liedje is. Dus een juweeltje, een pareltje. En een pareltje verdient het om naar geluisterd te worden. Dit is Lena, Akden de Munnik. Ik hoop dat je hem ook heel erg mooi vindt.

0: En dit is dus Toets Tielemans. En zometeen, na het nieuws. En deze twee, die langskomen. Dat zometeen allemaal, want eerst gaan we richting René. En René, wat zit er in jouw nieuws?
1: Nou, een man die werd gezocht door politie geeft zichzelf aan en goochelen met hulp van AI.
0: Zometeen veel meer.
2: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.

0: Blessings Family weet precies wat wij leuk vinden.
1: Hoe kom je daar nu bij?
0: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
2: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
3: Ernstings Family.
2: Aanbevolen door Vrolijke Families.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
4: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
6: Even kijken bij de ANWB, Evengroen. Er zijn dus files.
7: Ja, sterker nog, het is al behoorlijk druk aan het worden. Ja, de eerste dagelijkse files ontstaan inmiddels al bijna 70 kilometer. De meeste hebben gelukkig nog niet zo heel veel vertraging. 3 vallen erop, de A16 om te beginnen, Breda richting Rotterdam. Voor het Dordrecht Centrum nog 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er stond al lange tijd een pechgeval. Hier zijn wel alle rijstroken weer vrij. A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor Nieuwmansdorp ook een kwartier extra reistijd. En tenslotte de A58, Breda Tilburg. Voor Tilburg race of 9 kilometer file alweer met een kwartier vertraging.
6: We gaan het ermee doen.
8: Omroep Brabant.
6: Dankjewel en tot later. Eens kijken naar het weer. Dat weer dat is zonnig, droog in ieder geval. Een beetje sluierbewolking en maximaal een graad of 19. Dus lang niet gek. Het nieuws dan, René.
9: De man die maandagavond in Etten-Leur werd gezocht door een arrestatieteam heeft zichzelf gisteren gemeld bij de politie. Agenten vielen maandagavond bij zijn huis aan de Cellostraat binnen na een gevecht waarbij mogelijk een wapen was gezien. De man bleek niet thuis in de woning en er werd ook geen vuurwapen gevonden. Hij is aangehouden op verdenking van bedreiging en zit nog vast. De waterspeelplaats bij zwembad De Schelp in Bergen-op-Zoom verdwijnt definitief. Volgens het gemeentebestuur werkt de speelplek al sinds de aanleg slecht. Het kost 60.000 euro om dat te herstellen. En omdat de leverancier failliet is, moet de gemeente dat zelf betalen. En dat zien ze niet zitten. In New York spreekt vandaag premier Jette de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe. Hij zei gisteravond al in zijn speech het internationaal strafhof te zullen verdedigen, omdat Amerikaanse president Trump er juist een einde aan wil maken. Maar onze premier gaat duidelijk laten weten het daar totaal niet mee eens te zijn.
10: En mijn boodschap terug is, wij zullen het steen voor steen verdedigen. Want de ondermijning van het ICC is een ondermijning van de internationale rechtsorde. De enige plek ter wereld waar de ergste misdadigers kunnen worden berecht.
9: Ook de Israëlische premier Netanyahu is vandaag een van de sprekers.
6: Jij gaat het nu over AI hebben, hè? In het volgende berichtje.
11: Klopt.
6: Ik zag ook dat Trump iets over AI had gezegd en dat hij het prima vindt dat AI inbreekt bij bedrijven en zo, toch? Samen met die Xi Jinping van China.
9: Dat ze vinden dat kunstmatige intelligentie dat kan, maar zou mogen kunnen, ja. Ze vrij doorgaan moeten vinden. Ja.
6: Ik vind dat ook weer zo apart.
9: Ja, het is ook apart. Het is een beetje een monster die niet meer valt te beheersen, zeg maar, met zo'n AI. Want als AI zelf gaat inbreken en dat je het niet meer kan controleren.
6: Ja, maar dan zou je toch denken, de wereldorde die is erbij gebaat om dat tot een halt te roepen, want anders gaat die wereldorde er ook aan. Maar dat laten ze allemaal maar gebeuren. Ik vind dat heel apart.
9: Heel aparte tactiek.
6: Ja, zeker.
9: Kunstmatige intelligentie, nou, we hadden het er al over, ofwel AI, heeft ook steeds meer zijn invloed, nou ja, op de wereldtop, maar ook op goochelen. En daar gaat goochelaar Mark Woods uit Oosterhout creatief mee om. Hij gebruikt deze moderne technologie juist in zijn shows.
12: In hoeverre kan een illusie of een goochelaar, zeg maar, nog verbazen als AI toch alles al kan. Ik vind het juist fijn om daar tegen in te gaan. En als ik telefoons zie, dan denk ik, hey, dat kunnen we juist gebruiken in ons in de act.
9: Nou, tegelijkertijd maakt die ontwikkeling het ook weer moeilijker om mensen echt te verbazen, zegt hij ook. Ja, omdat ze steeds sneller denken dat het AI is. Maar volgens Woods moet je goed kunnen timen. Nou, het hele verhaal van hem lees je bij ons op de web en app.
6: Nou, kijk, en ik heb dus onlangs heb ik een cursus gedaan. Je moet je hier op het werk blijven ontwikkelen. Dat weet je, we krijgen regelmatig van die zo'n aanbod om je te ontwikkelen. En ik heb dus een cursus goochelen op de radio gedaan.
9: Oké.
6: Het enige wat jij moet doen is zeggen, oeh, ja?
9: Oké,
6: op mijn teken. Kijk, dus ik heb hier een balletje en dan heb ik nog een balletje. En als ik nou dat ene balletje, hier zo, doe ik dat onder dat kopje. Kijk, en dan doe ik die kopjes zo door elkaar heen. En dan, nou, kies jij maar een kopje. Links of rechts?
9: Links.
6: Oh!
9: Ja.
6: Mooi, hè? Nou, heb ik, nog, ik heb nog een trucje. Kijk, en zonder balletjes. Kijk, ik heb hier een touw. En dat touw, dat trek ik nou in elkaar. Kijk, en... Hey.
3: Oh.
6: Ja, zeker. Dat is ook een...
3: Laatste het is toch op de radio,
6: is het? Ja, precies.
3: Het
6: is toch op de radio. Ja, is goochelen op de radio. Dat is echt een heel ding. Laatste trucje. Ben je er nog, Clemma?
3: Ja, natuurlijk.
6: Nou, kijk, ik heb hier dus een spelkaarten. En je ziet het gewoon, het is een normale spelkaart, hè?
3: Niks meer mis.
6: Ja. Het is gewoon normaal, het is gewoon niks geks, hè? Ja. En dat doe je dus zo, en dan... Ja. Kijk, hè?
3: Oh, wauw.
6: Ja, hè? Ja, dus,
3: nou, ik wist niet dat jij dit kon.
6: Nee, dit is allemaal door die cursus.
3: Oh,
6: dus, wow. Ja.
3: Nou, ik ben onder de indruk.
6: Nou, ja, goed zo, goed. Dankjewel. Ja, lang ook over gedaan.
3: Dat zie je.
6: Dus, cursus, goochelen op de radio. Kunnen we hem ook best een keer geven?
3: Ja. Ben je op te huren?
6: Ja, zeker.
3: Voor feestjes.
6: Ja, dit is echt, uiteindelijk is best... Het lijkt moeilijk, maar het is best iets.
3: Dit moeten meer mensen zien.
6: Goed. René, het was een kostelijke donderdag.
3: Ja,
6: en wij spreken elkaar
3: zeker
6: de hele tijd niet meer, want ik ben van de volgende week vakantie.
3: Wat is dit nou?
6: Very nice.
3: Oh, dus
6: ja, dat goochelen, jongen, dat levert geld op. Om te radio die kerst die ik nou geef, dat is niet normaal. Ik kan heel veel op vakantie. Goed, tot later, jongen.
3: Doei.

Uit een rondje om je oren met Dreamer hier bij Omroep Brabant. Ja, nu komt-ie.

0: je af. Die fouten maak je niet nog een keer.
1: Nee, dat doe je eigenlijk maar één keer.
0: Dat doe je altijd maar één
1: altijd
0: keer.
1: Dat soort dingen doe je altijd één keer. Maar weet je wat wel het lullige is? Er zijn heel veel van die eerste keertjes.
2: Ja.
1: Dus het is altijd weer iets.
0: Oh jongen, oh, man. Als ik met fouten maken rijk kon worden, dan,
1: dan zat je
0: dan
1: niet meer
0: hier. Dan had ik veel groter gemaakt.
1: Hé, hey,
0: ja. Luister, komt hij aan. Komt hij aan. Komt hij aan.
1: Bananarama.
0: Oh, stok, eiken, watermelon.

0: Zometeen de keuze. Ik wil zometeen weten wat er in Amsterdam Zuid gaat gebeuren en waar tussen je kiest.
1: Ik ga even nadenken. Doe ik ongeveer 4 minuten over.
0: Dat is goed. Dat komt precies goed uit.
1: Dat is mooi.
0: Want dat is toeval. Want 3 Doors Down is 4 minuten.
1: Echt? Ja.

0: Without You van Three Doors Down. Eens even denken. Nou, weet je, ja, ik kan wel echt meteen eigenlijk beginnen met de belangrijkste vraag.
1: De hamvraag, wat gaat hij doen?
0: De hamvraag, inderdaad, wat gaat hij doen, wat gaat hij kiezen? Ga jij voor Bananarama of ga je voor Dr. Alban?
1: Ik ga voor Dr. Alban.
0: Kijk, daar hoopte ik al een beetje op. Ja. Want die heeft toch zo'n lange intro.
1: Wat we allemaal gaan doen en dan straks uit.
0: Nou, vertel.
1: Jij zegt houdoe, denk ik, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, nou, dat gaan we straks eens even onderzoeken.
0: Zeg jij nooit houdoe?
1: Ik zeg wel eens houdoe.
0: Oké, maar niet altijd.
1: Niet altijd.
0: Okay.
1: Nee.
2: Of hallé, zeg ik ook wel.
1: Ja, of Adivideci vind ik ook altijd wel lekker. Ja. Net hoe de vlag erbij hangt, zeg maar. Het zonnetje schijnt of niet. Maar heel leuk. Klompen voor Bert Visser. Klompen voor koningin Maxima. Klompen voor Sir Elton John. Made in Brabant. Hm. Wij bellen straks met de maakster van de klompen.
0: Ja. In de Oorschot of zo.
1: Ja, ze maakt het klompen voor echt de grote en de bekende daden. Ja, dus daar wil ik meer van weten. Stoplichtspel en een bak lekkere muziek. Bijvoorbeeld deze, Dr. Alban.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
11: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot-Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland...

0: nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West Nile-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. We gaan naar Erik Evengroen van de ANBB. Erik, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, de avondspits komt langzaam zeker ook in Noord-Brabant weer op gang. Inmiddels alweer ruim 100 kilometer file in totaal. De meeste hebben nog niet zo heel veel vertraging. Hooguit zo'n 10 minuten. Twee vallen er daarin extra op of daarbij. De A16 bij Daar Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum nog altijd 15 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Daar stond al lange tijd een auto met pech. Maar de weg is alweer een tijdje vrij. Maar de file houdt nog even aan. A29 ten Slotterberg op Zoom richting Rotterdam. Voor Oud-Beijerland gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier.
1: Oké, dankjewel weer en tot later. Het is 4:02. Het is donderdagmiddag 24 september. Wij maken ons klaar voor weer een afslag Zuid voor deze donderdag. Met zometeen dit op de radio.

0: En dat is nog maar de aftrap. Michael Bublé, tot zo.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
6: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
9: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
10: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer. Binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
9: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
10: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue.
9: Even helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
11: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Afslag Zuid, John van Groenhoven.
14: Wat verwachten jullie vandaag?
15: Oh, we verwachten veel vandaag.
14: Ja, dat is goed.

0: Michael Bublé, and it's a beautiful day. Ik zag je helemaal meedoen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik ben blij.
2: Welkom bij Afslag Zuid.
3: Het gezelligste einde van je dag.
2: Met John van Groenhoven.
0: Ja, goedemiddag. We ronden deze week af. Het is heel raar, want jij hebt zo van... Nou, het is bijna weekend.
1: Dus normaal zeggen we met z'n tweeën... Nou, lekker hè. Ha, weekend. Maar lekker. Jij mag morgen echt... Heel vroeg je bent.
0: Ja, ik mag morgenochtend ben ik weer present. Gewoon in de vaste...
1: Ja, eigenlijk waar iedereen je kent.
0: Ja.
1: Goedemorgen.
0: Kijk, goedemorgen. Ja. Dus ik lig straks... Is een pieperbandje thuis.
1: Ja. Direct onder de dekens.
0: Onder de dekens, ja. En dan hoppata, weer terug. Maar nee, ik vind het was een gezellig week. Maar goed, we zijn tot 7 uur nog present.
1: Zeker. En het mooie is, volgende week zijn we er weer samen.
0: Zijn we er weer, ja, gezellig. Ronnie is op vakantie. Dus als je denkt, waar is die dan? Nou, die is lekker aan het genieten. Hey, het is vandaag de dag waarop bedrijven die kinderen inzetten om reclame te maken op sociale media daarmee moeten stoppen. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer. VVD en CDA willen dat bedrijven die betalen voor commerciële filmpjes met kinderen onder de 16 jaar ook wettelijk kunnen worden aangepakt. En dat voorstel dat krijgt steun van D66 en Pro. En het is ook de dag waarop Chef Special aankondigt volgend jaar voor het laatst op hun clubtour te gaan met de huidige bezetting. Van februari tot en met april gaat de band tour om af te sluiten met twee al uitverkochte shows. Die zijn dan in AFAS Live, maar die tour gaat door Nederland. Ze komen overigens niet in Brabant, dat is wel weer jammer.
1: Oh, dat is jammer.
0: Ja, dat is jammer.
1: Gemist. Tilburg vind ik ook wel een plek waar zij
0: staan. Nee, die tour niet. Oh. En de gitarist die neemt daar afscheid van de band. Dus, en die gaat daar tijdelijk stoppen met optredens.
1: Oké, okay, nou, ik ben benieuwd wat ze dan daarna gaan doen.
0: Ja, absoluut. Heb je wel eens een verkeersboete?
1: Wel eens, maar ik moet zeggen, het gaat echt... Even afkloppen.
0: Ja.
1: Gaat vrij goed.
0: Ja. Nou, ja, zeker voor iemand die net als jij veel op de weg zit en wat langere afstanden rijdt soms. Dan is het altijd even oppassen.
1: Ja.
0: Maar niet alleen daar, want je kan overal een verkeersboete krijgen. Maar volgend jaar gaan ze stijgen. Dat is bekendgemaakt.
1: Oh, echt?
0: En ik heb hier wat prijsjes. De boete namelijk voor rijden zonder verzekering. Nou, dat geldt voor ons. We zijn natuurlijk verzekerd. Maar die stijgt op 1 januari van €500 naar €550. Dat is een stijging van 10%. Terwijl de verkeersboetes volgens het concept indexeringsbesluit gemiddeld met 2,7% omhoog gaan volgend jaar. Dus dit is de uitschieter.
1: Ja.
0: Er zijn nog een paar uitschieters. Het niet kunnen tonen van een rijbewijs. Ik hoor het aan jou. Oh.
1: Ja, nou ja, dat is wel iets wat je soms gewoon vergeet, toch?
0: Het is niet altijd. Ik vind het ook echt bijzonder dat we hem nog niet in onze telefoon hebben. Daar zijn ze aan het werken.
1: Ja.
0: Maar dat duurt nog jaren voordat we hem daarin hebben.
1: Oké. Okay.
0: En een fotootje is niet geldig.
1: Nee, dat werkt niet.
0: Nee, je moet hem bij je hebben.
1: Wat kost dat geintje?
0: Het kost op dit moment nog €110, maar volgend jaar €120.
1: Oh, oké. Okay. Ja, in bedragen denk ik dan weer valt mee. Tientje. Tientje erbij.
0: Ja, tientje erbij. Maar goed, €120 aftikken omdat je hem niet bij je hebt.
1: Ja, ja. Ja, sneu geld. Ja. Ja.
0: Toch recalcitrant van als ik... gaat niet goed. Slecht tegen autoriteit wat dat betreft. Onnodig links rijden op de snelweg.
1: Oh ja.
0: €300 mag mij...
1: Prima, kan mij veel hoger.
0: Mag veel hoger.
1: Oh, wat irriteer ik me daar kapot aan, zeg.
0: Echt erg, ja. Ja. Ja, want als je er rechts voorbij gaat, dan
1: kost... dat doe ik. Dat gebeurt bij mij.
0: Ja, dat kost ook geld.
1: Oh, echt? Nee. Ja, nou, dat doe ik wel vaak.
0: Ik heb hem even niet paraat hoeveel, maar volgens mij ook zo. Ja, iets minder. Maar parkeren op de vluchtstrook of onnodig stilstaan, dat kost €330. Er is één boete en die stijgt niet in prijs.
1: Oké, en welke is
0: dat? Dat is onterecht parkeren op een invalide plaats.
1: Oh.
0: Maar wat denk je dat het kost?
1: Ja, dat is een dure. Dat heb ik wel eens gehoord. Dat is, als dit €300 was... 380?
0: 500.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oh ja, hoe vaak zie je mensen dat wel niet doen? Hè?
0: Ja,
1: even snel naar binnen lopen, even wat ophalen.
0: Ja, even ophalen. Ja. €500.
1: Maar ergens wel terecht hoor.
0: Hey.
1: Oh.
2: Met Johnny en Marjolein. Ze zijn er op je radio. Are you ready?
1: Nou. Ach, wat gezellig.
0: Nee, ik moet zeggen...
1: Jij bent sowieso niet van de AI.
0: Nee, ik ben niet
1: dus
0: van de AI.
1: Wat vind je hiervan?
0: Ik vind het deuntje wel leuk. Als ik kijk naar buiten, zon schijnt, een beetje Caribisch.
1: Hij past wel bij het weer.
0: Ja, dus we moeten hem straks...
1: Doen we hem nog een keer?
0: Doen we hem straks wel een keertje doen. Jawel.

0: Ik hou er wel van dansen. Ik ben niet zo'n danser, maar ik vind het wel een lekker liedje. Dat,
1: oh, ik
0: het
1: zei.
0: Helemaal. En het nieuwe boek Atlas van het dialect van Nederland staat vandaag dat Houdoe is uitgeroepen tot het favoriete dialectwoord
1: Houdoe.
0: Van heel Nederland.
1: Snap
0: het verbaasde, ja,
1: toch?
0: Ja, Houdoe, ja. Houdoe. Wij vroegen ons wel af, gebruiken wij het als Brabanders nou echt wel dagelijks? Doe jij? Jij bent, heel even, even blond gezegd, geen echte Brabander, maar import.
1: Ja.
0: Nou,
1: dat is waar. Ja, of ik het gebruik.
0: Ja.
1: Niet elke dag, denk ik.
0: Okay.
1: Maar wel steeds meer. Ik denk 40% van de tijd of zo. Ja, zoiets.
0: Oké, okay. En wat voor reactie krijg je dan? Want als je het gebruikt, laat ik het anders vragen. Als je het gebruikt, is dat dan als reactie op een ander die het ook gebruikt?
1: Nee, niet altijd.
0: Is het vanuit jezelf?
1: Nee, het is ook wel wanneer ik hier mensen aan de lijn heb gehad, dan zeg ik aan het eind gewoon, hè, nou, houdoe.
0: Ja.
1: En dan zeggen ze of houdoe terug, of het is gewoon doei.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik hoor vooral heel veel doei's bij mij.
1: Oh ja?
0: Ja, doei, doeg.
1: Misschien is dat Den Bosch.
0: Ja, dat zou best kunnen. Nee, dat kan best.
1: Ja, maar het kan toch?
0: Ja, dat kan zeker, absoluut. En dat is het mooie aan Brabant, dat je eigenlijk iedere plek heeft gewoon weer zijn eigen gewoontes en dingen.
1: Ja.
0: Ik ben wel echt een Brabander en ik gebruik het ook niet altijd, nee.
1: Maar is het dan meer dat wanneer je het wel gebruikt, meer voor de show, zeg maar? Voor even geintje, even...
0: Nee, ja soms wel. Houdoe, weet je wel.
1: Ja, precies. Dan is het meer een beetje in de grap of zo samen.
0: Ja, kijk, in Den Bosch zeggen we als prettig weekend zeggen we tot maandag kut. Dus,
1: dat mag ook, ja.
0: Nee, houdoe. Ik gebruik het als reactie op een ander. Als een ander zegt houdoe, dan zeg ik
1: houdoe. Dan zeg je het ook, ja precies.
0: Maar ik soms denk ik wel eens, dan zeg ik het, ben ik een houdoe-bui. Dat heb ik dan wel eens. Zeg houdoe en dan zeg ik, ja, dag.
1: Ja, oké, maar het is niet je standaard. Nee,
0: het zit er niet standaard in.
1: Nee, precies.
0: Nee. Ik vind ook, moet ik bekennen, ik vind het ook niet het mooiste woord.
1: Nee? Oh, ik vind het wel echt, want ik vind het liever en ik vind het vrolijk.
0: Oké, ja, dat kan me ook wel voorstellen. Nou ja, wij zijn eigenlijk benieuwd naar onze luisteraar. Hoe zitten die erin? Zijn dat houdoes of zeggen die van allerlei andere manieren om afscheid te nemen? Duimpje omhoog is houdoe. En duimpje omlaag is nee, ik gebruik andere manieren. Zoals doeg, doei,
1: dag.
0: Dag.
1: Tot maandag, kut.
0: Ja. Nou, de app staat voor je open. 06-573-282-03. Ga jij voor houdoe, duimpje omhoog of duimpje omlaag voor iets anders? Gaan wij eens peilen onder onze luisteraars hoe het zit.

0: na. Voor de mensen die willen meezingen, de techniek kennen. Na na na, werkt altijd. Suzanne en Freek, onderweg naar later. Wij zijn onderweg naar het nieuws met René Snippert. René, goedemiddag.
1: Heel mooi brug.
0: Ja, ik hou ervan. Ja, dankjewel. Dank je.
1: Ja. Nou ja, ik ga het zo even hebben over een brugkruispunt.
0: Nou.
1: Dat is nu voorzien met flitspalen. En er is ophef over twee varkentjes.
2: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
6: Dit zit.
5: Voordelig en snel.
6: Dit zit.
7: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
8: Hoe kom je daar nu bij?
7: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
9: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
10: Ernstings Family.
9: Aanbevolen door vrolijke families.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: De donderdag kenmerkt zich meestal door een drukke avondspits. Of dat zo is, dat horen we van Erik Evengroen van de ANWB. Erik.
12: Ja, dat klopt. En het is ook al in volle gang inmiddels met bijna 160 kilometer file. Veel dagelijkse files en een paar opvallend lange, zoals nu de A16. Bij daar richting Rotterdam, daar kom je vanaf het Zonzeel tot aan de Drechttunnel in de file van zo'n 15 kilometer. Er stond daar een te hoge vrachtwagen voor een van de tunnelbuizen. Die is inmiddels weggevoerd. De weg is vrij, maar hou rekening met zeker 3 kwartier oponthoud nog. De A50 valt toch op, Eindhoven richting Os. Voor Veghel Noord 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. En de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein nog eens een kwartiervertraging.
0: Oké, dankjewel.
13: Omroep Brabant.
0: Het is droog deze middag, ook zonnig. Een paar sluierwolken die gaan de pet niet drukken. Het wordt zo'n 18 tot 19 graden. Vanavond ook nog helder. Dan koelt het flink af naar een graadje of 6. Het is 1 minuut over 4:30. Tijd voor het nieuws. René Snippert.
1: Op de kruising van de Halsterseweg en de Randweg Noord in Halsteren rijden gemiddeld 120 automobilisten en vrachtwagenchauffeurs door rood. Dat is gevaarlijk, vooral voor fietsers. Sinds vandaag staan er daarom 2 flitspalen die controleren op snelheid en door rood rijden. Deze fietsers hopen dat de maatregel helpt.
14: Ja, het is hier heel vaak dat ze doorrijden door het rood. En dan heb je hier als fietser al groen en dan komen er gewoon nog vrachtwagens voorbij.
15: Ik denk als mensen het in de portemonnee gaan voelen, ja, dat wel een nut kan hebben, ja.
16: Als je een bekeuringje krijgt, dan denk je nog wel een keer na die dan een keer de route rijdt.
1: Ook veel scholieren maken gebruik van dit kruispunt. Rijkswaterstaat heeft op meerdere plekken in Brabant paaltjes geplaatst om te voorkomen dat vrachtwagens op vluchtstroken bij in- en uitvoerstroken parkeren. Volgens het Rijkswaterstaat levert dat vooral in het donker gevaarlijke situaties op. Het probleem hangt samen met een groot tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens. In Brabant zijn er volgens onderzoek bijna 800 plekken te weinig. Bezoekers die een zogenoemd plusabonnement hebben bij de Efteling kunnen op Oudjaarsdag niet naar het park. 31 december is toegevoegd aan de dagen waarop het abonnement niet geldig is. Volgens het park heeft het te maken met de drukte die dag. De Efteling mag voor mensen met zo'n abonnement 25 dagen vaststellen waarop ze niet naar binnen mogen. Als je het duurste abonnement hebt, mag je op alle dagen wel het park in. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarmee worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook. Je hoort Suzanne Kreuger van Pro.
17: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
1: Amerikaanse autoriteiten sloegen vorige week al een grote slag door 12 grote deepfake websites offline te halen. Dan in Utrecht, want er is ophef over 2 varkens op een kinderboerderij die volgende maand naar de slacht gaan. De dieren, genaamd Vos en Haas, zijn 10 maanden oud en worden volgens de kinderboerderij ook gebruikt om kinderen te leren waar vlees vandaan komt. Een groep dierenvrienden vindt dat onnodig en is een petitie gestart om de slacht tegen te houden. Nou, volgens de organisatie weer op hun beurt achter de kinderboerderijen wordt dit soort varkens juist gefokt op snelle groei en is het niet gezond om ze veel ouder te laten worden.
0: Ja.
6: Ja.
1: Ja. Ja, zeg het maar.
0: Ja, ja, nou ja, ik moet dan denken aan dat je een kleuter een vraag stelt, noem maar 3 vissoorten. Dat je dan zegt, vissticks.
1: Ja. Ja. Nee, maar ergens is het goed natuurlijk, hè? Omdat,
0: ja, maar het gaat hier natuurlijk.
1: Het is echt zo cru.
0: Ja, het is cru, maar ja. Ja, een varken,
6: ja maar
0: dat...
6: ook, is het dan ook niet hypocriet?
0: Ja.
6: Denk ik dan, denk ik.
0: Ja, ja dat bedoel ik.
6: Tenzij je geen vlees eet, hè, en je zet je hiervoor in, dan ben je totaal niet hypocriet. Nee. Dan sta je helemaal ervoor. Ja. Maar dan denk ik, ja, ik kan nu wel zeggen, ach ja, wat zielig. Ah, maar ja, als iemand morgen zegt sperrip, zeg ik, oh, lekker.
0: Ja, daarom. Ja. Ja. Ja.
1: En ik denk heel veel mensen met jou.
0: Ja. Ja. Mama, gaan we nu naar huis? Gaan we eten? Ja, sperrips. Oh, lekker. Ja, lekker. Oh, dat. Ja. Ja. Maar varkens die vos en haas eten, daar heb ik meer moeite mee. Ja, dat vind ik zielig. John van Bronhoven. Ja, straks gaan we eens kijken hoe het erbij staat, hoe de vlag erbij hangt. Zeg jij houdoe of zeg je wat anders? Duimpje omhoog voor het eerst. Duimpje omhoog.

0: De middagshow op Omroep Brabant, genaamd Afslag Zuid en Alex Warren en Passenger. Vandaag kwam mij de nieuws naar buiten dat volgens het nieuwe boek Atlas van het dialect van Nederland Houdoe is uitgeroepen tot het favoriete dialectwoord van heel Nederland. Nou, toen dachten wij, hoe zit dat bij jou? Wordt het dan ook wel heel vaak gebruikt? We hebben hier een klein onderzoek even in de studio gehouden. Wij zijn niet altijd de zeg maar 100% houdoers.
1: Ja, nee.
0: Maar hoe zit dat bij onze luisteraar? Dus een duimpje omhoog was in de app Houdoe. Jazeker, het is bijna mijn middle name. Ja. En duimpje omlaag. Nee hoor, mij niet gezin. Ik ben van de doei-doeg-dag.
1: Precies, al het andere.
0: Ja.
1: Nou, er kwam heel veel binnen, dus dat was superleuk om te zien. Monique die zei bijvoorbeeld iedere dag houdoe. André die zegt ook houdoe en bedankt. Dat kwam heel vaak binnen trouwens. Dat is natuurlijk echt zo'n zinnetje.
0: Ja.
1: Nathalie die zegt dan weer, als ras echte Brabander is het voor mij absoluut houdoe. Maar aan de andere kant heb ik Francine die zegt, nee, ik gebruik eigenlijk altijd gewoon doei-doei. Geen idee waarom, maar het is, dat zit er dan weer in. Jules wel, die zegt, ik gebruik het zelfs in het buitenland.
0: Oh ja?
1: Dat lijkt me leuk als je in Spanje loopt, even het restaurantje uit. Nou, houdoe!
0: Wat zou houdoe betekenen in het buitenland? Zijn er talen die klinken waarbij de klank van houdoe iets betekent?
1: Oh ja, iets klinkt. Dat weet AI vast voor jou.
0: Ik zoek het even.
1: Floor die zei, als import Brabantina, ondanks dat ik hier al 28 jaar woon, blijf ik toch doeg of doei zeggen. Ze zei, ja, ik ben gewoon opgegroeid in Noord-Holland. En dan denk ik dat dat gewoon is, als je dat die eerste 10, 20 jaar van je leven zo blijft roepen, dan kan je hier dus bijna 30 jaar wonen, maar dan zit dat gewoon een beetje in je systeem. Vind ik ook niet raar.
0: Nee.
1: Dat snap ik ook. Mary die zegt juist, wij zeggen oudoe, zonder de H.
0: Oudoe?
1: Ja.
0: Ja, dat is meer nog een dialect.
1: Ik wou zeggen, dat zal vast gewoon ergens een bepaalde regio
0: zijn. Maar is houdoe dialect überhaupt? Is dat...
1: Ja, het valt wel echt onder dialect. Ja, het is echt de dialectversie van doei.
0: Oké.
1: Ja, en uiteindelijk moet ik ook zeggen, de meeste verre uit de meeste mensen, nog nooit hebben we denk ik zo'n hoog percentage gehad. 95% van de Afslag Zuid-luisteraars, die zegt elke dag
0: oudoe. Zo, 95%.
1: Ja, echt veel.
0: Nou, dat is echt veel. Ik heb ondertussen even, ben ik aan het zoeken geweest, of de klank houdoe iets betekent in een buitenlandse taal. Dat zou meer onderzoek nodig hebben, want het is geen Frans, maar het zou afgeleid zijn van het adieu in Frankrijk.
1: Okay.
0: Dat werd vroeger verbasterd tot hadieu.
1: Oh,
0: daar
1: zo.
0: Komt het houden vanuit.
1: Dus
0: wij zitten hier natuurlijk een beetje Franse invloeden.
1: Ja, grappig.
0: En net hier over de grens in België, dat is ook wel grappig. In de regio Antwerpen, daar is het houdoe goe.
1: Oh ja?
0: Ja, houdoe goe.
1: Dat heb ik nog nooit gehoord.
0: Als je dat heel snel zegt, houdoe goe.
1: Ja, dat klinkt wel als.
0: Ja, voor de laaie Belgs, voor houdoe.
1: Gelukkig, daar begrijpen ze ons.
0: Hoe slikken ze dan in? Ja. Zoiets. Nou goed, dankjewel allemaal voor jullie reactie. Leuk, interessant. Hebben er ook weer iets van geleerd. Ik wist trouwens niet eens dat het Frankrijk uit jeu kwam. Ja, zo hoor je ook nog eens iets in Afslag Zuid. We gaan straks een bedrijf bellen in Brabant. Dat gaan we doen in Gelderop voor een energy shot. Ook op deze donderdagmiddag is dat natuurlijk een vast onderdeel. Maar eerst naar NXS, dit is

0: In Excess, Suicide Blonde in Afslag Zuid. Dit is 12 minuten voor 5. Tijd om een bedrijf te gaan bellen.
1: Tijd voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Eens kijken of er een lekker muzikaal energy shot in zit. We gaan bellen naar een bedrijf in Gelderop, Smit Floor, om precies te zijn aan de Hoge Akker 27 daar.
2: Even welkom kijken. Bij Smit Floor.
0: Oh.
2: Kies 1 voor planning en uitvoering.
0: Oh, okay.
2: Voor overige vragen, blijf aan de lijn.
0: Oh, we blijven aan de lijn.
3: Goedemiddag, met Linda van Smit Floor.
0: Dag Linda, je spreekt met John van Vroenhoven van Omroep Brabant.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, goedendag. Linda, je bent op de radio.
3: Oh, ja. Oké,
0: okay,
3: gezellig.
0: Ja, zeker is dat gezellig. Je bent in Afslag Zuid op Omroep Brabant. En wij bellen zomaar iemand uit Brabant op, een willekeurig bedrijf. Dat doen we iedere dag om ze succes te wensen met de laatste loodjes van de werkdag. En dan kom ik bij jullie uit bij Smit Floor in Gelderop.
3: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, dus bij deze, succes nog bij de laatste loodjes. Jullie leggen gietvloeren. Nou, vertel eens, wat is het geheim van de Smit voor een goede gietvloer?
3: Ja, luisteren naar de klant en dan toepassen wat de klant wil natuurlijk.
0: Jullie leggen hele mooie vloeren. Ik heb het op de website zitten kijken. Maar wat is op dit moment een beetje de trend qua gietvloer?
3: Toch wel de beige lavasteengietvloer.
0: Ja.
3: De lichte tinten.
0: Ja.
3: Die worden nu al veel aangevraagd.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Hey, ik bel ook niet zomaar. Niet alles over gietvloeren te weten. Maar eigenlijk ook om jullie een lekker liedje aan te bieden. Je mag een liedje aanvragen. Ga ik het zo draaien voor je?
3: Goh.
0: Ja.
3: Ja. Rockstar van Roxy Dekker.
0: Oh, wat leuk.
3: Superstar, is dat?
0: Ja, zeker. Roxy Dekker ga ik doen. Ben je een beetje ga je erheen trouwens?
3: Nee. Ik ga er niet heen. Dat had ik wel gewild.
0: Ja, dat ging snel, hè?
3: Heel snel, ja. Klopt.
0: Ja. Nou, dan hoor je hem dadelijk terug op Omroep Brabant. En wens ik jou bij Smit Floor al je collega's nog een hele fijne middag toe. En succes bij de gietvloeren.
3: Ja, natuurlijk ook een hele fijne dag.
0: Dankjewel.
3: Doei.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit

0: Nou, Aarle Riksel, daar gaan we straks bellen met vrouwelijke klompenmaakster. Dat en weer in afslag uit. Zometeen.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
2: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
13: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Hey, Wouter Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid.

0: Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, van harte dank daarvoor. Eens kijken hoe het op de weg gaat. Erik Evengroen van de ABB.
2: Ja, druk kunnen we zeggen, ja. John. Ruim 200 kilometer file. En dat is natuurlijk ook alweer normaal in deze tijd van het jaar. En donderdagavond. Met een paar opvallende. Om te beginnen de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en afrit Valkenswaard. 19 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. 8 kilometer met een half uur vertraging ook. Hier stond lange tijd een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Alle rijstroken zijn vrij, maar de vertraging is nog behoorlijk. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder ook nog eens 25 minuten op onthoud. En tenslotte een auto met pech op de A50 van Eindhoven naar Oost tussen Sonnenbreugel en Veghel Noord. 10 kilometer file met een half uur op onthoud.
1: Oké, dankjewel weer. Tot straks. We gaan naar het laatste uurtje van deze donderdagmiddag voor de middag. Maar we gaan door met de afsluit tot 7 uur vanavond. En straks gaan we het onder andere over klompen maken.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
13: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
14: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
17: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram, dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
18: Dat is genieten.
19: Met Rousseau chocolade.
17: Kijk op rousseau.nl.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Afslag Zuid. John van Groenhoven.
1: No way, man.

0: Doctors, Two Princes. In de afslag Zuid is 5:10 geworden op deze donderdagmiddag.
1: Op Brabant.
0: En dat betekent dat de dag bijna ten einde is, maar het nieuws gaat altijd door. Marjolein, praat eens even bij.
2: Eindhoven moet ruim 17 miljoen extra betalen voor de wegen rond de nieuwe ASML-campus. Het project kost inmiddels bijna 256 miljoen euro. En dat komt vooral omdat er alvast werkzaamheden worden gedaan voor een toekomstige verbreding van de A58. Het Rijk betaalt het grootste deel van de extra kosten, maar de gemeente moet ook mee betalen en de gemeenteraad balt daarom. Toch lijken zij akkoord te gaan omdat ze geen andere keuze hebben. En 286 dagen onafgebroken op zee. De uitzonderlijk lange missie van het Amerikaanse vliegdekschip heeft een zware wissel getrokken op de bemanning. Tijdens de missie deden 8 militairen een zelfmoordpoging. Niemand kwam bij die 8 pogingen om het leven, maar familieleden sloegen eerder al alarm over de mentale toestand aan boord. Daarop reageerde president Trump en die wuifde die zorgen weg en zei zelfs dat de missie wat hem betreft nog lang niet lang genoeg had geduurd.
0: Het is lang. Je moet je voorstellen dat je 286 dagen onafgebroken op zee zit. Dan zou je denken, wat maakt het uit? Maakt veel uit.
2: Ja, word je gek van,
0: je wordt gek, want je ziet geen land meer.
2: Nee.
0: Dus je wereld wordt letterlijk heel klein.
2: Ja.
0: En dan zit je nog waarschijnlijk met hoofdzakelijk mannen. De testosterongehalte zal daar erg hoog zijn bij de Amerikaanse militairen.
2: Ja.
0: En dus het schijnen de omstandigheden ook nog niet al te best te zijn geweest.
2: Ook nog, precies. Ja. En dan trekken ze daarover aan de bel. En dan word je eigenlijk door de grote baas van het hele land.
0: Ja, maar dat verwacht je toch niet?
2: Nee, word je gezet.
0: Je wordt te kak gezet.
2: Ja, het is echt heel schrijnend wat hier is gebeurd. En dan dichter bij huis, ook een bizar verhaal. Eerst een jacuzzi op je balkon zetten. En dan een half jaar later een zwembad in je woonkamer. Dit gaat trouwens over iemand die woont in een flatje, hè?
0: Wacht even.
2: Ja, het gaat over een huurster in Tilburg.
0: Ja, tot zover hoorde ik nog. Nou ja, het zwembad in je woonkamer.
2: Ja, moet je zelf weten. Dit was een paar verdiepingen omhoog. Dit gebeurde dus bij een huurster in Tilburg.
0: Okay.
2: En uiteindelijk bleek dit ook reden genoeg om haar eruit te zetten. Ja, beide dingen, dus en de jacuzzi op de balkon en een zwembad in de woonkamer, die zorgden voor lekkages en waterschade verder in het appartementencomplex. Nou, daar kwamen klachten over. Er komt nog bij op, harde muziek, geschreeuw, brandvaarlijke situaties. Ja, de rechter die was er wel een beetje klaar mee. Die heeft inmiddels genoeg gehad en die zei, u moet eruit.
0: Ja, het is allebei in de buurt wonen of eronder.
2: Ja,
0: dat is niet grappig. Wat een verhaal, joh.
2: Wie bedenkt ook om een jacuzzi vol met water op een balkon te zetten? Ik weet niet eens of die dat wel aan kan.
0: Maar goed, heel stom. Ik ga het niet doen. Maar daar zou ik me nog wel kunnen voorstellen. Dat je denkt, je hebt van die jacuzzi's als
2: het past. Ja, die opblaast jacuzzi's.
0: Ja, die zet je op je balkon als het past.
2: Ja, als het past. Maar dan zou ik wel echt direct... Ik zou even vragen van, wat is de berekening van het gewicht?
0: Zeker.
2: Want dat water
0: weegt nogal wat. Ja. Maar een zwembad in je woonkamer?
2: Ja, die vind ik ook mooi. Ja, daar zou ik me wel iets minder misschien druk maken om het gewicht. Maar waar gaat dat water heen?
0: Ja.
2: Zeg maar, in de tuin gooi je hem om. En dan heb je een paar uur drassig grasveldje, maar...
0: Ja, in ieder geval, ze worden op een flatje. Ze zwommen in ieder geval niet in het geld. Dat is duidelijk. Ja, maar je bent er mooi klaar mee.
2: Ja.
0: Goed, dankjewel. Wij gaan het zo hebben over heel iets anders. We gaan het hebben over klompen. Uit Aarle Riksel. Gemaakt door een dame.

0: 16 minuten over 5. En je luistert naar Afslag Zuid op Omroep Brabant. Wat een dikke zomerrit was het, hè. Kloppen maken. Ja, wie doet dat nu nog? Wie loopt er nog op? Nou, op ambachtelijke wijze met de hand worden ze gemaakt, zoals het vroeger ging. Echt vakwerk. Nicole van Aarle uit Aarle-Riksel is de 5e generatie in haar familie kloppenmaaksters en de enige vrouwelijke ambachtelijke kloppenmaakster van Nederland. En zij maakt niet zomaar klompen. Nee, die van haar die zijn zo goed dat ze zelfs al paren heeft gemaakt voor Bert Visser, koningin Maxima en Sir Elton John. Nicole, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, om maar even met die laatste te beginnen. Hoe komt Sir Elton John nou bij een klompenmaakster uit Aarle-Riksel?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee, maar hij kwam wel, of niet?
1: Nou, hij zelf persoonlijk niet,
0: nee?
1: Hoor.
0: Nee, hoe is dat gegaan? Nee.
1: Nou, er is iemand die een connectie met hem had en wilde graag een foto of een foto van hem op klompen voor Elton John.
0: Oké, wat leuk zeg. En ja, koningin Maxima, heb je die wel over de vloer gehad?
1: Nou, die niet over de vloer, maar wel bij een evenement waar ze aanwezig was.
0: Ja.
1: En daar heeft ze mijn rolschaats klompen geprobeerd. Tenminste, eentje.
0: Oké, nou, maar wat leuk dat jij dat doet. Maar het brengt me wel even bij de vraag. Ja, kijk, wij zijn natuurlijk in Nederland, staan er in het buitenland onbekend, hè? De molens en de klompen. Daar zullen we nooit meer van afkomen. Maar lopen er nog mensen op klompen?
1: Jazeker. Ja? Jazeker, ja.
0: En wie zijn dat dan?
1: Nou, van rijk tot arm, van jong tot oud.
0: En wat maakt een klomp dan zo aantrekkelijk voor mensen?
1: Nou, het is gewoon ontzettend goed voor je voeten.
0: Oké, maar zit het ook lekker?
1: Ja, het zit heerlijk. Alleen je moet weten waar je op moet letten. En waar je, hè, de meeste mensen zeggen van, oh, dat doet zeer aan mijn vreef.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is gewoon omdat er iets hards aan de bovenkant zit. Dan moet je even aan wennen.
0: Ja.
1: Ook daar hebben we heel veel oplossingen van. Voor dat je er niet aan hoeft te wennen.
0: Oké, en wat voor oplossing moet ik dan aan denken?
1: Nou, door heel simpel een stukje foam er tegenaan te plakken. Of een extra paar dikke sokken, dat je dan niet zo hard tegenaan komt.
0: Ja. Nou, de enige wat een beetje in de buurt kwam, dat was een tijd lang die Crocs geweest. Die er dan op een klomp lijken. Maar dat is natuurlijk heel ander materiaal.
1: Nou, daar wil ik ze absoluut niet mee vergelijken.
0: Nee, maar ik maak het vergelijk ook niet. Maar dat moet eraan denken. Maar ja. Wat maakt een goede klomp nou een goede klomp, Nicole?
1: Nou, wij zeggen altijd, hij moet goed van huis kunnen. Dus hij moet goed kunnen afronden. De scherpe randjes moeten eraf zijn. En het moet een ontzettend goed voetbed hebben.
0: Ja, het wordt gemaakt van hout. Dus als jij morgenochtend met een stuk hout begint, wat moet er dan allemaal gebeuren voordat ik hem aan mijn voet kan doen?
1: Nou, we moeten eerst de bomen rooien.
0: Ja.
1: En dan worden er de bollen van gezaagd.
0: En wat voor hout is het?
1: Momenteel zijn we met populaire klompen bezig. Dat is het meest voorkomende. Gaan wij hier aan de slag.
0: Ja.
1: Met klompen maken.
0: Ja, en maar dan ben jij de enige vrouwelijkste klompenmaakster van Nederland, is mij verteld. Van een 5 generaties klompenmakers al. Was dat dan eigenlijk vanzelfsprekend dat jij ook het vak in zou gaan?
1: Oh nee, helemaal niet.
0: Nee.
1: Mijn vader die zei van, waar ga je nou te gaan beginnen? Toen ik naar verschillende dingen, ben beroepsmilitair geweest, ik ben politieagent geweest, eigenlijk ben ik bloemester. Dus ik heb van alles gedaan en toen zei ik van, ik ga het klompenmakersvak in stand houden.
0: Ik hoor je 12 ambachten, 13 ongelukken, maar... Maar je hebt er, in ieder geval, dat is niet gelukkig niet gebeurd. Maar je hebt er iets goed gedaan, Nicole. Het is wel grappig trouwens. Mijn opa die is klompenmaker. Was een klompenmaker vroeger.
1: Oh, super.
0: In Best, ja.
1: Oh ja, mijn vader komt uit Sint-Oederode. Dus dat was de klompenregio daar.
0: Ja, zeker, absoluut. Ja, toen liep iedereen nog op klompen. Dat is natuurlijk nu wel een ander verhaal. Maar wat maakt het vak nou zo mooi voor jou, Nicole?
1: Nou, het is gewoon, je werkt met een natuurproduct, is geweldig. En je komt met alleen maar leuke mensen in aanraking. Of het nou jong, oud, rijk, arm is. Om iedereen de klomp naar wens te maken is gewoon fantastisch. En je kunt gewoon iemand van heel veel voetproblemen afhelpen. Door de klomp net iets anders te maken of aan te passen dan een standaard klomp.
0: Ja, want als je dat zo zegt, zijn er dan ook klompen die echt moderner uitzien, zeg maar? Is er een trend in klompen?
1: Nou, we hebben natuurlijk de klompen maar hakken.
0: Oh.
1: En wat je nu in de ziekenhuizen ziet, hè, sinds de corona eigenlijk, de medische klompen zijn een hele hoge opmars aan het maken.
0: Ja.
1: En daar zit wel het voetbed en dergelijke, als je de goede hebt tenminste. Daar zit wel een vergelijking in. En die mogen dus ook medische klompen genoemd worden. Ja, er is wel een trend. Het is wel een modebeeld. Waar elke keer daarna jaren weer terugkomt. Maar dan zie je met alles wel een beetje. Ja. Wel een ander jasje. En ik probeer ze altijd weer te pimpen. Een keer met een hak, een rolstaart. In een vorm van een bepaalde sportschoen. Voetbalklompen. Als iemand zegt van ja, maar ik rij altijd motor. Ik wil een motor. Ja, dan gaan we motorklompen maken. Of met vlammen. Of ja, je kunt er zo gek mee bedenken of je kunt het maken.
0: Ontzettend leuk. Nou, tot slot Nicole, we hadden straks al over een paar beroemdheden die jouw klompen hebben weten te vinden. Voor wie zou jij nou, als je zo iemand mag noemen, nog een klomp willen maken?
1: Nou ja, eigenlijk voor iedereen. Iedereen die wil. Bij mij is iedereen speciaal.
0: Wat mooi.
1: En ik heb niet gezegd van, nou, ik bedoel, iedereen doet het zelf en iedereen, ik zeg altijd, iedereen gaat naar de wc. Dus voor mij is iedereen gelijk en ja. Iedereen is bijzonder. En niet omdat je toevallig meer op televisie bent, ben je bekender, daar wil ik ervoor maken. Iedereen is welkom en ik wil iedereen kennis laten maken met de klomp.
0: Nou, dat lijkt me heel erg mooi. Waar kunnen mensen alvast informatie inwinnen, Nicole, als ze meer willen weten over jou?
1: Nou, op www.klompenschuurtje.nl.
0: Nou, bij deze. Dat is dan genoemd. En wens ik jou heel veel succes bij het verder maken van de klompen. Leuk dat je even sprak, Nicole. Dank je wel, hè.
1: Dank je wel.
0: Fijne middag nog. Dag.
1: Hetzelfde. Doei.
0: Nicole uit Alerixel, die van het klompenschuurtje is. En mooie, bijzondere klompen maakt. Die hoorde er in Afslag Zuid.

0: Als je bij U2 houdt, zou ik morgen zeker even naar Brabants Bond luisteren. Want Hubert heeft U2 in de Bonte 5, de ultieme Bonte 50 zitten. Morgen kan je uit vier plaatjes kiezen welke dan doorgaat. Ik weet eigenlijk niet of deze erbij zat. Ordinary Love, die heb je in ieder geval vast gehoord in Afslag Zuid. We gaan zo naar het nieuws. René, waar ga je het onder andere over hebben?
1: Nou, geen zelfmoordpreventieborden op een brug. En zo direct de grote vraag die Nederland bezighoudt.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure. Biezen met een S.nl.
6: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
7: SVK Benelux.
6: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: We schakelen weer even met de ANWB, Erik Evengroen, voor deze middag. En de files op de weg, waar gaat het mis?
8: Op veel plekken in Noord-Brabant kunnen we wel zeggen. Het zijn ook veel dagelijkse files hoor, maar ruim 230. Dus we kunnen wel zeggen van dat we een zware avondspits hebben op dit moment. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Vught en Kerkdriel. 13 kilometer met 20 minuten vertraging. A16 bij daar Rotterdam tussen Breda-West en Zwijndrecht. 20 kilometer file rijden met bijna 3 kwartier oponthoud. Dan is het file rijden voor de brug bij Gorinchem op de A27 van Utrecht naar Breda. Hou rekening daar met 20 minuten oponthoud. A50 Eindhoven richting Oost tussen Zonnebreugel en Veghel-Noord 10 kilometer met een half uur vertraging. En tenslotte ook een half uur oponthoud op de N2 Eindhoven richting Maastricht tussen Veldhoven-Zuid en knooppunt Leenderheide.
0: Oké, dankjewel.
2: Omroep Brabant.
0: Het is droog vanmiddag. Het zonnetje schijnt nog uitbundig. Het is zo'n 18 tot 19 graden geworden. Vanavond is het helder, koelt af naar een graadje of 6. Vanaf morgen en het weekend zonnig nazomeren met 20 tot 24 graden. Weerplaza gaat er zo meteen meer over vertellen. Wat is dat nieuws? René Snippert.
1: Rijkswaterstaat wil geen borden van 113 zelfmoordpreventie op de Merwedebrug plaatsen. Volgens de wegbeheerder kunnen die automobilisten afleiden. De gemeente Altena wilde de borden daar neerzetten naar meerdere zelfmoordpogingen bij de brug. Nu wordt samen met Gorinchem en Stichting 113 gezocht naar andere plekken, waarschijnlijk langs de fietspaden. Als Rijkswaterstaat daarmee instemt, moeten de borden nog dit jaar worden geplaatst. Politie, douane, brandweer en handhavers hebben meerdere bedrijven op een industrieterrein in Eindhoven gecontroleerd. Ze kijken onder meer naar mogelijke illegale activiteiten, verboden middelen en brandveiligheid. Ook bij bedrijven waar niemand aanwezig was, werd geprobeerd naar binnen te kijken. Het is nog niet bekend wat de controle heeft opgeleverd. Voetballers van Brabantia in Eindhoven hebben al zo'n 2 jaar last van een donker voetbalveld. Bomen voor de lichtmasten zorgen 's avonds voor grote schaduwen, waardoor spelers de bal soms moeilijk kunnen zien. De club trok meerdere keren aan de bel bij de gemeente, vertelt de voorzitter van de club.
9: Alles bij elkaar ben ik er denk ik 1,5 jaar zoet mee geweest om het elke keer aan te geven bij de gemeente. Jongens, daar moet iets mee gebeuren. En sinds vorige week dat we het in de media hebben neergelegd, is het uiteindelijk is er gaar op de klos gekomen. En uiteindelijk wordt er nu waarschijnlijk wel iets aan gedaan.
1: Ja, want de gemeente wil nu de bomen gaan snoeien, maar daarmee is het probleem niet opgelost volgens de club. De bomen blijven namelijk groeien, waardoor de lampen straks alsnog helemaal geen licht kunnen geven.
0: En dat allemaal in Lichtstad Eindhoven. Hè?
1: In Lichtstad, nou, heel mooi. Het Witte Huis blijft journalisten van 3 grote Amerikaanse nieuwsmedia weigeren, ondanks een rechtelijk bevel om ze voorlopig weer toe te laten. Andere grote Amerikaanse tv-zenders hebben daarom besloten geen gezamenlijke persbeelden meer te leveren. Daardoor waren er vandaag bij de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping geen onafhankelijke livebeelden beschikbaar. Het enige beeld kwam van het Witte Huis zelf. Kritische journalisten vinden dat het daarmee erg lijkt op de vorm staatstelevisie van China.
0: Ja, bijzonder dit.
1: Ja, je zit er te kijken en dan denk je, ja, ik snap op zich...
0: Ja, maar als je dan de keuze maakt om dan geen onafhankelijke beelden meer te laten zien, dan werk je eigenlijk, zeg maar, de dictatuur in de hand.
1: Het staat op het lijstje inderdaad van. Ja, dat maakt het heel bijzonder dat het in Amerika kan.
0: Ja, nou, en dan naar waar ik dan heel benieuwd naar ben. Waar je het over
1: de grote vraag.
0: Ja, de grote vraag.
1: Nou ja, de vraag die iedereen bezighoudt. Wie wordt de nieuwe assistent van Sinterklaas?
0: Oh!
1: Ja, sinds Stefan de Wallen aankondigde te stoppen, wordt er volop gespeculeerd over zijn opvolger.
10: Weten we niet, hè? Is nog spannend.
11: Misschien zou Jeroen van Koningsbrugge wel een leuke zijn.
10: Ik denk dat het een zware job is.
12: Ja, Johan Derksen natuurlijk.
13: Of voor Frank Lammers, als hij niet druk heeft.
1: Ja, bij de landelijke intocht op 14 november, dat is in Graven. Ja, dan wordt duidelijk wie de nieuwe assistent van de Sint gaat zijn.
0: Ja, maar er zingt een naam rond.
14: Klopt. Ja, ik wil zeggen, wie was dat ook? Daan.
0: Die zal weer...
14: Dat is alweer van tafel?
0: Nasser
14: Bedien?
1: Ja.
14: Oh.
1: Ja,
14: die
1: ook.
0: Ja. Maar ja, dat kan ik het niet meer vinden.
14: Vind ik ook grappig.
1: Maar die werden ook weer ontkracht. Dus het is,
0: er was iemand die ook, zeg maar, wist te melden dat Stefan de Wallen de stok, zeg maar, teruggaf. De staf. Ik ben ondertussen...
14: Ik hoor het, John zit er helemaal in.
1: Ja.
14: Die is helemaal op de hoogte van alles. Alle Pieten, Hoofdpiet, alles wat in het staat.
0: Ja, ik mag daar niet te veel over zeggen.
1: Wat heb jij 14 november eigenlijk te doen, John?
0: Ja, wacht even. Nou, jongens. Het wordt heel ongemakkelijk dit.
14: We gaan ineens door. Wat een dictatuur.
0: Dankjewel, jongens. Ja, ik blijf gewoon John van Vroede over en ik blijf gewoon de programma's presenteren die ik hier doe bij Omroep Brabant. Ja, daar vind ik al gewoon het leukste. Straks het weer.

0: 19 oktober, zet dat in je agenda. Dan gaan we een week lang terug naar het gevoel van de jaren 80. Zo'n ABC, The Look of Love, is dan een mooi voorproefje. We gaan naar het weer met Weerplaza. Daar zit Wouter van Bernebeek. Wouter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, we hebben veel mensen denk ik vandaag een blije, vrolijke dag gehad met het weer wat we hebben gehad.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja, vanavond, hoe ziet de rest van de dag eruit?
1: Nou, het blijft redelijk zonnig. Op dit moment trekt er net wel wat meer bewolking over. Met name over het westen van de provincie. Later vanavond en vannacht klaart het dan op. En dan gaat het toch behoorlijk afkoelen. Het wordt een koude nacht met misschien wel 5 graden op de koudste plaatsen. Vlak boven de grond zou de temperatuur zelfs heel even in de buurt van het vriespunt kunnen komen. En dan, zodra de zon morgenochtend opkomt, gaat de temperatuur weer snel omhoog en wordt het zo'n 23 graden morgen. Met heel weinig wind en bewolking zien we morgen denk ik niet of nauwelijks meer. Dus een echte nazomerdag.
0: Nou, dat is helemaal niet verkeerd. En morgen is het al vrijdag. Hoe ziet het weekend eruit, Wouter?
1: Ja, het weekend veel van hetzelfde. Ook dan vaak zonnig weer, al zien we zaterdagmiddag wel dat er een front toch in de buurt komt te liggen. Met name in het noorden en westen van de provincie zal er dan wat meer bewolking voorkomen. Zowel zaterdag als zondag is het zo'n 23 of 24 graden. Ja, en na het weekend, dan draait die wind naar het zuiden. Dan komt er echt warme lucht vanuit Frankrijk en Spanje onze kant op. En dan zouden we dinsdag en woensdag zomaar eens tussen de 27 en misschien heel lokaal zelfs wel bijna 30 graden
0: kunnen
1: worden.
0: Nee, dat meen je niet, Wouter. Ja. Wat bizar.
1: Ja, dat is wel
0: zeg maar, als je ooit jou zou vragen of jouw collega's van goh, welke factoren zijn er nodig om het 30 graden te laten worden eind september of begin oktober, dan kan je eigenlijk zeggen deze combinatie.
1: Ja, dan is het inderdaad, er moet heel veel warmte aanwezig zijn in Zuid-Europa. Dan moet de wind een aantal dagen uit het zuiden waaien. En wat ook helpt, is dat er toch al een tijdje geen regen meer is gevallen.
0: Ja.
1: Dus de bovenste laag van de bodem is zeg maar behoorlijk droog. Nou, en als de zon daar dan op schijnt, dan wordt dat maximaal omgezet in warmte, zeg maar.
0: Ja.
1: Normaal gaat er een stukje warmte verloren aan verdamping van vocht. Maar dat is nu niet zo. En dan wordt het automatisch al een paar graden warmer. En dat speelt volgende week wel een rol, ja.
0: Nou, we gaan het allemaal meemaken. Jullie houden van ons in de gaten. En het is in ieder geval voor de liefhebbers van de zomer nog even lekker nazomeren.
1: Zeker weten.
0: Dankjewel, Wouter. Fijne avond.
1: Dank je, hetzelfde.
0: Ja, tijd voor een spelletje.
2: Hey, het is groen!
3: Het...
2: Hey, Nazi, rood
3: stoplichtspel.
0: Ja, dat is een leuk spel dit. Het is... Je mag mee gaan spelen als jij weet te kwalificeren. En daarvoor hebben we een vraag. Wat is de eerste vraag, Marjolein?
4: Welke acteur speelde de dansleraar van actrice Jennifer Grey in Dirty Dancing?
0: Oké. Welke acteur de dansleraar van actrice Jennifer Grey was in Dirty Dancing? Nou, weet jij het antwoord? Mag je het appen? 06-573-282-03. Dan is het straks zo. Dan speel je mee. Als je dit goed hebt, krijg je nog 3 vragen. Die moet je allemaal goed beantwoorden. Dan win je de Antistress Brabo Bolide. En ik geloof dat er ook nog snaarsnupjes bij gaan doen.
4: Hebben we ook nog,
0: Hebben we ook nog. Maar heb jij het fout en gaat het stoplicht dus op rood... Dan gaan we direct door naar de volgende kandidaat.
4: Ja, dan val je direct af.
0: Ja. En dan is het meteen aan de volgende om het goede antwoord te geven.
4: En stel, we komen nou aan het einde van de 3 kandidaten... en we zijn nog niet bij de laatste stoplicht. Dan gaan alle lijnen gewoon weer open.
0: Oké. Nou, dus is goed opletten. En de vragen die kunnen alle kanten opgaan. Maar we beginnen dus met welke acteur speelt... de dansleraar van actrice Jennifer Grey in Dirty Dancing. Wij willen zijn naam weten... 06-573-282-03. Straks spelen we verder.

0: Oh My God in Afslag Zuid.
1: Hey, het is groen!
2: Het...
1: Hey, nou is hier weer rood.
2: Stoplichtspel.
0: Ik zeg goedemiddag, Jelske.
3: Hi.
0: Hi, Jelske. Onderweg naar huis?
3: Nee, onderweg naar de voetbaltraining.
0: Oh, naar de voetbaltraining met de kids.
3: En hij was met de middelste. En die was vorige week met die Shakira.
0: Oh.
3: En die zegt, mama, ik wil heel graag snoepjes winnen. Dus wil jij, als je het antwoord weet, nog een keer bellen? Nou ja, dat heb ik dus gedaan. En hier zijn we.
0: Nou, hartstikke mooi. Goed zo, dan heb je in ieder geval hulp in de auto. Jelske, dan wil ik graag het antwoord op de eerste vraag. Welke acteur speelde de dansleraar van actrice Jennifer Grey in Dirty Dancing?
3: Patrick
0: Swayze. Ah, dat is...
2: Stoplichtspel.
0: Helemaal,
2: één.
0: Helemaal goed. Dat betekent dat we doorgaan naar vraag 1. Let goed op. Als je 200 milliliter uit een literfles haalt... hoeveel milliliter hou je dan nog over?
3: Dan hou je nog 800 milliliter over.
2: Vraag 2.
0: Gaan we naar de volgende. Dat is een geluidsfragment. Van welke band is dit nummer?

0: mag ik het zeggen?
1: Ja. Mijn zoon zegt het uit de film van Sing komt. Ik denk, maar ik weet het niet zeker. Ik denk Kensington.
2: Oh, nee. Helaas. Dat is niet goed.
1: Helaas.
2: Dan gaan we door naar de volgende kandidaat. Want ja, dat is het spelletje.
1: Ja.
2: Oké. Veilige kilometer. Veel succes met de training.
1: Ja.
2: We gaan door naar Antoine. Antoine, goede avond. Middag nog.
3: Goedenavond.
2: Ja, het is nog 10 minuutjes middag. Maar ik zit al in de avondmodus een beetje. de vraag ook voor jou. Van welke band was het nummer?
3: Dat was Coldplay.
2: Dat was Coldplay. Eens even zien. Dat is helemaal goed.
4: Vraag 3.
2: Dan krijg jij de laatste vraag, Antoine. Een komkommer bestaat voor 95% uit...
3: water.
2: Jawel, Antoine, jij bent de winnaar.
3: Ja.
2: Dat is helemaal goed. Coldplay was natuurlijk goed. En een komkommer bestaat voor 95% uit water. Was jij ook onderweg of ben je gewoon lekker thuis?
3: Nee, ik ben thuis.
2: Oh, wat fijn. Heb je een nog plannen voor de avond?
3: Nee, niet echt.
2: Nee? Oké, dan kan je in ieder geval binnenkort met het antistress Brabobolieden lekker de stress van de dag van je af laten vallen. En ook nog lekkere snijsnoepjes, die sturen we er ook bij op. Antoine, wens ik jou een mooie avond.
3: Dankjewel.
2: En leuk dat je even naar uitzending kwam. Dankjewel, dag Antoine. Dankjewel. Dit is Afslag Zuid. En nu Fleetwood Mac en Don't Stop.

0: maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hey, Remo!
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
11: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
14: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. We gaan naar Erik Evengroen. Erik, goeie avond.
18: Hoi, goeie avond.
17: Ja, het is nog best

0: Het is wel druk nog, hè?
1: Ja, kun je wel zeggen. Ja. Het aantal files neemt voorzichtig aan wel wat af. Maar daar merk je weinig van als je op de weg zit. Want nog altijd 160 kilometer in totaal. En op een aantal plekken best veel oponthoud nog. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Leenden ook nog eens 20 minuten extra reistijd. Het is aansluiten op de A27 van Breda naar Gorinchem. Voor de brug bij Gorinchem 20 minuten extra reistijd. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Oost tussen Sonnenbreugel en Veghel Noord. 10 kilometer file met een half uur vertraging.
0: Oké, dankjewel. Dan spring ik jou over een half uurtje.
1: Ik ga er wel vanuit.
0: Gaan we wel vanuit. Goed, tot zo. Afslag uit. Goede avond. 6:03. Straks gaan we het hebben over hoe jij belt. En ook dit hoor je zo meteen.

0: je dan toch stilstaat in de file, zit er een beetje muziek in.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
4: Steen. Even oud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
7: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
10: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
11: Met onze chocolade.
12: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
13: Hoe kom ik hier weg?
12: Vragen die over je toekomst gaan.
14: Hoe word ik beter in mijn vak?
12: Of één die je wakker houdt.
15: Hoe begin ik weer met werken?
12: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: Afslag Zuid. John van Groenhoven.

0: Twee klassiekers kreeg je te horen in afslagsite uit een heel ander genre. Black Eyed Peas en I Got a Feeling. En dit was natuurlijk ABBA en Mama Mia op de donderdag. Het is donderdagavond. Marjolein praat ons even bij met betrekking tot het nieuws.
1: Ja, buurtsportcoaches willen Sundert meer in beweging krijgen. En daarom kan er de komende 10 weken iedere woensdagochtend samen worden gewandeld. Inwoners kunnen kiezen uit een route van 2, 3 of 5 kilometer. En iedereen kan aansluiten, ongeacht conditie of wandelervaring. Het gaat bovendien niet alleen om bewegen, maar ook om nieuwe mensen leren kennen. En wie de eerste wandeling heeft gemist, geen probleem. Je kan de komende weken gewoon instappen. En de Radboud Universiteit in Nijmegen gaat de extreemrechtse studentenvereniging, genaamd Groot Nederlandse, weren van de introductiemarkt. Aanleiding is een rapport van de AIVD en de NCTV. Daaruit blijkt dat de club zich naar buiten toe presenteert als nationaal conservatief, terwijl meerdere kernleden achter de schermen diep racistische opvattingen hebben. De universiteit noemt het rapport ernstig en vindt dat er nu voldoende reden is om de vereniging niet meer toe te laten. En de Spaanse politie heeft aan de Costa del Sol een complete martelkamer ontdekt. Agenten kwamen bij een villa in Estepona terecht nadat een vrouw van een vermiste man alarm had geslagen. Bij aankomst rende een naakte en bebloede man naar buiten. Die riep dat ze hem wilden vermoorden. Binnen zat nog een man, naakt vastgebonden op een stoel. Terwijl een hele ruimte met plastic was bekleed en er hamers en tangen lagen.
0: Jeetje.
1: De politie vermoedt een afrekening in het drugsmilieu en heeft 7 Serviërs opgepakt.
0: Ja, die waren niet aan het schilderen daar, zo te horen. Of aan het verbouwen.
1: Ja, nee, echt niet. En het is ook nog, want ik ging even kijken waar dat is. En het is in een wijk waar juist heel veel West-Europese pensionado's zitten.
0: Oh ja.
1: Dus het is echt zo'n villa-wijk.
0: Ja.
1: Dus ja, het is echt. Het is een beetje uit de film, hè? Een beetje Marco's.
0: Ja, daar zitten we dan altijd smikkelend naar te kijken.
1: En dan is het leuk. En als je dit leest, denk je, bah,
0: ja,
1: dan is het doodeng.
0: Echt, ja, doodeng, ja, absoluut. Goed, dankjewel. We hadden straks een jingle. Ja, de AI-jingles. Iedere dag beginnen we daarmee. En dan besluiten we, gaan we hem nog een keertje laten horen of niet.
1: Ja, we hebben hem nog,
0: Ja, we hebben hem nog.
1: Beetje tropisch.
0: Ja, dat vond ik wel.

0: Ja, wel vrolijk.
1: Ja, is toch vrolijk. Zo'n dag als vandaag. Mooi, lekker weer. Vanavond is het ook nog heerlijk aangenaam. En vannacht wordt het wel allemaal
0: wat frisjes.
1: Het wordt frisjes, okay. Graadje of 6. Dus. Hey, we gaan het straks hebben over bellen. Loop jij tijdens het bellen?
0: Ja, dat doe ik volgens mij.
1: Nou, oké. Nou, zometeen meer.

0: Bam bam! Jamaican! Hugo en Solto. Een grappig liedje vind ik dit. Ik kan daar niet op stil blijven staan. Het is echt lekker. Het beweegt heerlijk. Nou, daarover gesproken.
1: Een beetje. Waar je mee kunt thuiskomen.
0: Bewegen. Bellen, dat doen we eigenlijk elke dag wel eens hier op de redactie. En het viel mij vandaag ook op dat het heel grappig is dat je gaat letten op wat mensen doen als ze aan het bellen zijn.
2: Oh, ja, dat zal.
0: Veranderen ze heel erg.
2: Ja, dus hebben ze zelf niet door.
0: Nee, helemaal niet. Maar dit heeft enerzijds misschien met de concentratie te maken op de andere kant, op het gesprek.
2: Ja.
0: En anderzijds ook een bepaalde gewoonte misschien wel. Mensen hebben bepaalde gewoontes tijdens het bellen. Heel veel mensen staan dan ook ineens op van hun bureau. Die lopen ergens nergens heen en weer terug.
2: Ja, precies. Je loopt een beetje ijsberen.
0: Ja,
2: je loopt nergens heen.
0: Je
2: bent gewoon aan het lopen. Ja.
0: Of je kent het, een pennetje. En beginnen mensen te krassen, rondjes te tekenen met je pen. Een beetje gedachteloos schrijven.
2: Ja.
0: Het lijken allemaal zenuwtrekjes. Maar volgens een neurowetenschapper zit er een vrij logische verklaring achter.
2: Okay.
0: Nou, bellen is namelijk voor ons brein eigenlijk best een onnatuurlijke manier van praten. Normaal gesproken zie je tijdens een gesprek namelijk van alles.
2: Oh.
0: Iemands gezicht, ik kijk jou nu aan.
2: Precies.
0: Handgebaren maak ik zelf ook vaak.
2: Ja.
0: Hoe iemand reageert op wat jij zegt. En aan de telefoon vallen al die visuele informatie, die valt weg. Tenzij je natuurlijk gaat beeldbellen. Maar dat voelt sowieso, vind ik het. Ik ben niet zo van beeldbellen.
2: Oh nee, dat doe ik wel veel.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, bij gewoon bellen heb je dat niet.
0: Nee. Dan hoor je alleen een stem, terwijl je brein eigenlijk gewend is aan veel meer prikkels tijdens een gesprek. En dat gemis, dat gaan we onbewust een beetje compenseren door te bewegen. Door rond te lopen krijg je brein dan toch weer informatie uit de omgeving.
2: Oh, wat grappig.
0: Ja, en de krabbelaars, die doen eigenlijk hetzelfde. Die voegen zelf wat activiteit toe aan het gesprek.
2: Ja. Wat leuk.
0: Ja, bewegen helpt dus.
2: Eigenlijk is je gewoon een beetje verveeld.
0: Ja, eigenlijk verveel je jezelf als je aan het bellen bent. Ja. En de andere kant ziet het niet, dus dat is dan prima. Maar bewegen helpt ook bij het nadenken. Dus heb je een moeilijk gesprek, vind je jezelf ineens aan de andere kant van de ruimte.
2: Ja.
0: Dan is dat dus heel logisch.
2: Precies, dan komt het daar dus van.
0: Dus we zijn aan het compenseren en proberen heel goed na te denken.
2: Nou, een goede reden.
0: Ja.
1: Dat is, een beetje. Waar je mee kunt thuiskomen.
0: Heb je vanavond wat te vertellen? Ik ben er nou weer aan het lopen. Ik ben er weer aan het bellen, jongen. Ja. Dat allemaal in Afslag Zuid. We gaan op weg straks naar het nieuws nog met René. Ik heb Lubus Capaldi nog voor je klaarstaan met Before You Go. Maar ik neem je eerst even terug naar het decennium wat kenmerkte voor boy- en girlbands. En over die laatste, dat was natuurlijk de bekende Spice Girls.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
4: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you.

0: Louis Capaldi, Before You Go. Nou, voordat we met z'n allen gaan, eerst eens even langs René voor het nieuws.
1: Ja, man aangehouden na dodelijk ongeluk. En jullie hadden het er al over, het favoriete woord van Nederland is gekozen.
2: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikken-specialist.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
5: Wil je een interieur dat eigentijds voelt en toch tijdloos blijft? Met Design on Stock kies je voor relaxed zitcomfort, fris Nederlands design en meubels waar je elke dag blij van wordt. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ontdek je wat wonen echt eigen maakt.
0: Omroep Brabant verkeer met Erik Evengroen van de ANWB voor deze donderdagavondspits.
6: Ja, en die is behoorlijk druk geweest. Sterker nog steeds eigenlijk wel. Het drugsmoment hebben we wel gehad hoor. Maar nog altijd zo'n 80 kilometer file in totaal. En zojuist ook nog weer een ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen afrit Kerkdriel en knooppunt in Deil gebeurde zoals gezegd een ongeluk. Er zijn daar twee rijstoken dicht en de vertraging is inmiddels bijna een uur. En er staat 13 kilometer file. A16 bij daar richting Rotterdam. Voor Dordrecht nog 8 kilometer met 10 minuten extra reistijd. A50 valt nog op. Eindhoven richting Os. Voor Veghel Noord een kwartier vertraging. En tenslotte de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Erik, dank weer voor de aanwezigheid en fijne avond.
6: De wederzijds. Dank je wel. Hoi.
0: Omroep Brabant. Vanavond is het helder. Het koelt flink af naar een graadje of 6. Morgen dan.
6: En Omroep
0: Brabant. Vanavond is het helder. Het koelt flink af naar een graadje of 6. Morgen dan. En ook het weekend zonnig nazomerweer met temperaturen van 20 tot 24 graden. En alvast een kleine spoiler alert. Volgende week kan het 30 graden gaan worden. Ja, je gelooft het niet. Maar we hebben het gehoord van Weerplaza. Ja, die weten het. Dus René, jij weet het.
1: Een beetje zomer.
0: Ja, het is, het is lekker.
1: Ja, ik heb er wel zin in eigenlijk.
0: Ja, ik ook. Ja, gewoon heerlijk. Ja. Het nieuws.
1: Ja, het nieuws. Een man van 30 uit Zierikzee is aangehouden na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen. Volgens de politie bestuurde hij de auto die als eerste achterop een vrachtwagen botste. Daardoor kwam de vrachtwagen op de vluchtstrook terecht, waar vervolgens een tweede auto botste. Daar zaten een man van 74 en een vrouw van 71 die overleden. De gemeente Helmond en de provincie gaan ruim 60 miljoen euro uitgeven om volledig eigenaar te worden van Automotive Campus in Helmond. De gemeenteraad heeft daarmee ingestemd. Met de overname willen gemeente en provincie meer invloed krijgen op de toekomst.

0: toekomst van de campus en voorkomen dat die in buitenlandse handen komt. Op de kruising van de Halsterseweg en de Randweg Noord in Halsteren rijden dagelijks 120 bestuurders door rood. Dat is veel en dat is gevaarlijk, vooral voor fietsers. Daarom staan er sinds vandaag 2 flitspalen die controleren op snelheid en door rood rijden. Deze fietsers hopen dat de maatregel helpt.
1: Ja, het is hier heel vaak dat ze doorrijden door het rood. En dan heb je hier als fietser al groen en dan komen er gewoon nog vrachtwagens voorbij. Ik denk als mensen het in de portemonnee gaan voelen, ja, dat wel een nut kan hebben, ja.
2: Als je een bekeuringje krijgt, dan denk je nog wel een keer na en een keer de rood te rijden.
0: Ook veel scholieren maken gebruik van het kruispunt. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, ofwel de IND, heeft de afgelopen 10 jaar ongeveer 70 mensen bestempeld als gevaar voor de nationale veiligheid. Ze kregen het zwaarste inreisverbod van 20 jaar. Het gaat vooral om mensen die zich aansloten bij IS of zijn veroordeeld voor terroristische misdrijven. Een deel van hen zit nog in Nederland vast. Advocaten vinden dat zo'n verbod soms te snel wordt opgelegd, maar de IND zegt dat iedere zaak afzonderlijk wordt beoordeeld. Ja, Houdoe is gekozen als favoriete dialectwoord van Nederland. En zoals we net konden horen, gebruikt 95% van Afslag Zuid-luisteraars het woord ook dagelijks.
3: Ja.
0: Nou, landelijk werd het woord dus gekozen uit de grote dialectenvragenlijst die door Meertens Instituut werd gehouden. Die doen namelijk onderzoek naar talen. In totaal werden er 4500 mensen ondervraagd en ons woord Houdoe won dus overtuigend. Maar ja, wat vinden we daar in Brabant van?
4: Favoriete Brabantse woord.
5: Houdoe.
6: Hoe vaak zegt u dat?
5: Toch wel eigenlijk, als ik wegga, zeg ik eigenlijk altijd wel houdoe.
6: En andere Brabantse woorden die u vaak gebruikt?
5: Poeh, gij, ons vader, ons moeder.
4: Witte niet, die gebruik ik nog wel eens.
7: Nee, als je weggaat, zeg je houdoe.
6: Ja,
7: houdoe. Tot ziens.
0: Nou ja, en er staat nog een Brabants woord trouwens in de lijst, namelijk deurske. En weten jullie wat dat betekent?
3: Ja, dat is een meisje, toch? Meisje?
0: Nou, meisje, ja. Inderdaad, ja. Keurig. Ja, dat woord gebruiken ze vooral weer in Oost-Brabant voor meisje. Maar helaas moet ik ook vermelden, het favoriete dialect is helaas geen Brabants geworden uit onderzoek. Dat is toch wel Limburg geworden.
3: Serieus?
5: Echt?
3: Ja, is toch helemaal geen mooi dialect, man.
5: Huh?
3: Ja,
0: ik heb hem niet gehouden.
5: Maar echt het favoriet?
0: Ja, dat werd echt als het favoriete dialect.
5: Ik kan me echt niks bij voorstellen.
3: Nee, joh, dat is gewoon Duits. Dat is gewoon slecht Duits.
0: Misschien zaten er heel veel Limburgers die stemden.
5: Ja,
0: nee, maar dat weet ik niet. Nou, ja. Is de wereld in.
3: Ja, precies. Ja. Hey, ik heb hier eigenlijk maar één ding om op te zeggen.
0: Nou,
3: houdoe.
0: Houdoe.
8: John van Groenhoven.
3: Nou, we blijven nog wel even, hoor. We zijn er tot 7 uur met fijne muziek. En straks nog een keuze tussen prachtig of krachtig. Snap komt eraan. Ook de

0: Raccoon, Happy Family, een afslag Zuid. Ja, we hebben twee liedjes meegenomen, Marjolein en ik. We gaan voor prachtig of krachtig, althans jij bepaalt dat. Je kan er al op stemmen via de socials. Zullen we een liedje even erbij pakken?
1: Ja,
0: dan weten mensen een beetje misschien waar het over gaat.
2: Ga jij voor prachtig

0: prachtig of krachtig? Wat zou jouw keuze zijn? Ga je voor R.E.M., Everybody Hurts? Dan ga je voor prachtig, ga je voor krachtig. Marjolein, je heeft Tina Turner meegenomen en The Best.
1: Ja, altijd goed, Tina Turner.
0: En vind jij dat ook The Best? Dan mag je dat laten weten via de app 06-573-282-03. Dus prachtig of krachtig. Jij mag het zeggen. Dan gaan we straks een van de twee liedjes nog draaien hier in de afslagsuit. Bob Marley en The Wailers hoor je nu. En Could You Be Loved?

0: De mooie samenwerking die ontstaan. Bluff en Bente, hoe hou ik dit vast?
1: Prachtig.
0: Ja, de keuze uit twee liedjes vandaag. Ik zal ze er nog even een keertje bij pakken. Het zijn deze twee.
2: Prachtig.
0: Everybody heard. Ik had R.E.M. meegenomen voor je. Ja, daar zet Marjolein dan deze tegenover. Tina Turner. En de vraag is, wie heeft uiteindelijk gewonnen?
3: Ja, het ligt best dicht bij elkaar.
0: Oh, toch wel.
3: Wat ik ook wel verwacht, zijn wel echt twee goede liedjes.
0: Ja, het zijn wel iconen, ja.
3: Maar uiteindelijk met 58% toch Tina Turner.
0: Gaan we die lekker draaien. Dankjewel voor het stemmen. Prachtig of krachtig. Het is krachtig geworden. Dit is The Best.

0: Ja, we sluiten krachtig af met Tina Turner en The Best. Dat maakt het 6 minuten voor 7. Dat betekent einde van de afsluit voor deze week. En volgende week zijn wij er weer als duo samen.
1: Ja, gezellig.
0: Nou, hartstikke leuk. Fijne avond allemaal. En ja, ik ga snel met piepende bandjes naar huis. Even eten, het bedje in morgenochtend.
1: Oh ja, morgen
0: dan,
1: weer, hè? Zijn,
0: ik en Jasper er weer. Voor een kei goeiemorgen. Ja, dus mooie avond. Tot morgen. New truck, big

0: Met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
3: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
7: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
8: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: Dit
11: in Mil, Reuzel en Riethoven.
12: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
15: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
14: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
16: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
14: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
3: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
2: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier

0: Van meldingen tot achtervolgingen. Van hulpverlening tot onverwachte situaties.
1: In Brabants Blauwe krijg je een uniek inkijkje in het dagelijkse werk van de politie in Brabant.
0: Loop mee met de mannen en vrouwen in blauw. Brabants Blauwe. Nu op Brabant Plus.
1: Hier zie je jouw Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
3: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
2: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zuid-Kennemerland presenteert...
1: Lederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier, ouders.
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: You telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
3: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
2: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. En rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Hartstikke leuk. Omroep Brabant.

0: Frans Pollux en Björn van der Doelen gaan op een bijzondere roadtrip door het zuiden van Nederland.
1: Met humor, verrassende ontmoetingen en veel herkenning. Pollux en van der Doelen, één pot nat. Nu op Brabant Plus.
0: Hier zie je jouw Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crazy tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite...

0: het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
2: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
2: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
3: Op Omroep Brabant.

0: Je luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een